0: Frankrijk staat voor met 1-0 dankzij een treffer van Kylian Mbappé. Rond deze tijd begint ook de wedstrijd Noorwegen tegen Senegal. In Canada zijn 3 mensen omgekomen bij een schietpartij. Die was in een Joodse wijk in Montreal. De doden zijn een politieagent, een burger en de schutter zelf. 2 anderen raakten gewond. Over het motief van de schutter is niets bekend. Premier Carney reageert geschokt. De Amerikaanse muziekproducent Clive Davis is overleden. Hij stond bekend als de man met het gouden oor vanwege zijn vermogen om hits te herkennen. Davis was van groot belang voor de carrière van artiesten als Whitney Houston, Neil Diamond en Kelly Clarkson. De platenbaas kreeg in zijn loopbaan 5 Grammy Awards. Clive Davis overleed thuis in New York. Hij werd 94 jaar. De kans is weer wat groter dat er tijdens de winterspelen van 2030 wordt geschaatst in Tialf. Het Internationaal Olympisch Comité heeft de locatie goedgekeurd. De winterspelen zijn dat jaar in de Franse Alpen, maar daar is geen geschikte locatie voor het schaatstoernooi. Dat de wedstrijden naar Heerenveen komen is nog niet definitief. Volgende week praat het Franse organisatiecomité daar nog over. Het zou voor het eerst in ruim 100 jaar zijn dat er Olympische wedstrijden zijn in Nederland. Het weer. Vannacht koelt het af naar 11 tot 17 graden. Morgen overdag opnieuw volop zon. Het blijft droog en het wordt 26 tot 32 graden. En de dagen daarna wordt het nog warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 3 uur, Lars Militsen met het NOS-journaal. In Canada zijn 3 mensen omgekomen bij een schietpartij. Die was in een Joodse wijk in Montreal. De doden zijn een politieagent, een burger en de schutter zelf. 2 anderen raakten gewond. Een omstander hoorde schoten en belde de politie en die heeft de schutter doodgeschoten. Op beelden is te zien dat de verdachte in een militair uniform op straat ligt. Premier Carney reageert geschokt. In de hele provincie Quebec, waaronder Montreal valt, worden vlaggen half stok gehangen. De humanitaire situatie in Myanmar verslechtert verder, melden de Verenigde Naties. Het leger heeft in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood, vooral bij luchtaanvallen. Zo was er in oktober een aanval op een boeddhistisch festival waarbij 10 doden vielen. Intussen is er minder internationale hulp, waarschuwt de VN. 5 jaar geleden pleegde het leger in Myanmar een staatsgreep en sindsdien woedt er een burgeroorlog. De Amerikaanse muziekproducent Clive Davis is overleden. Hij stond bekend als de man met het gouden oor vanwege zijn vermogen om hits te herkennen. Davis was van groot belang voor de carrière van artiesten als Whitney Houston, Neil Diamond en Kelly Clarkson. De platenbaas kreeg in zijn loopbaan 5 Grammy Awards. Clive Davis overleed thuis in New York. Hij werd 94 jaar. Op het WK voetbal heeft Frankrijk zojuist gewonnen van Irak. Het werd 3-0. Dat is mede dankzij Kylian Mbappé die 2 keer scoorde. Met de overwinning is Frankrijk zeker van een plek in de 16e finales van het WK. De wedstrijd lag ruim 2 uur stil vanwege noodweer in Philadelphia. De autoriteiten vonden het te gevaarlijk om verder te spelen en toeschouwers werden gevraagd om de tribunes te verlaten. Het weer, het is droog bij 11 tot 17 graden. Komende dag opnieuw veel zon. Het blijft droog en het wordt 26 tot 32 graden. En de dagen daarna wordt het nog warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: aan 5 Grammy Awards. Clive Davis overleed thuis in New York. Hij werd 94 jaar. Op het WK voetbal heeft Frankrijk zojuist gewonnen van Irak. Het werd 3-0. Dat is mede dankzij Kylian Mbappé, die 2 keer scoorde. Met de overwinning is Frankrijk zeker van een plek in de 16e finales van het WK. De wedstrijd lag ruim 2 uur stil vanwege noodweer in Philadelphia. De autoriteiten vonden het te gevaarlijk om verder te spelen en toeschouwers werden gevraagd om de tribunes te verlaten. Het weer, het is droog bij 11 tot 17 graden. Komende dag opnieuw veel zon. Het blijft droog en het wordt 26 tot 32 graden. En de dagen daarna wordt het nog warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: Staff Greens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 4 uur, Lars Militsen met het NOS-journaal. In Den Hoorn in Zuid-Holland is vannacht brand uitgebroken in een bedrijfspand. Het gebouw is grotendeels verwoest. De brandweer is uitgerukt met 6 bluswagens en 2 hoogwerkers. Brandweermensen proberen te voorkomen dat het vuur overslaat op andere gebouwen. De oorzaak van de brand in Den Hoorn is nog onbekend. In Canada zijn 3 mensen omgekomen bij een schietpartij. Die was in een Joodse wijk in Montreal. De doden zijn een politieagent, een burger en de schutter zelf. 2 anderen raakten gewond. Een omstander hoorde schoten en belde de politie en die heeft de schutter doodgeschoten. Op beelden is te zien dat de verdachte in een militair uniform op straat ligt. Premier Carney reageert geschokt. In de hele provincie Quebec, waar Montreal onder valt, worden vlaggen half stok gehangen. In Myanmar zijn in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood door het leger. Dat blijkt uit een rapport van de Verenigde Naties. De meeste mensen kwamen om door luchtaanvallen. Zo viel het leger in oktober vorig jaar een festival aan waarbij tientallen doden vielen. Op het WK voetbal heeft Frankrijk gewonnen van Irak. Het werd 3-0 en dat is mede dankzij Kylian Mbappé die 2 keer scoorde. Met de overwinning is Frankrijk zeker van een plek in de 16e finales van het WK. De wedstrijd lag ruim 2 uur stil vanwege noodweer in Philadelphia. De autoriteiten vonden het te gevaarlijk om verder te spelen en toeschouwers werden gevraagd om de tribunes te verlaten. Ook Argentinië is door naar de volgende ronde van het WK. De regerend wereldkampioen won gisteravond met 2-0 van Oostenrijk. Beide doelpunten werden gemaakt door Lionel Messi. Het weer droog bij 11 tot 17 graden. Overdag opnieuw veel zon. Het blijft droog en het wordt 26 tot 32 graden. En de dagen daarna wordt het nog warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

Ik heb je ontmoet op het Torbekkeplein. Je wachtte op iets, blijkbaar stond er voor niets, blijkbaar. Je leek zo ontroostbaar en eenzaam te zijn. We keken en wachten wat, praten en lachten wat. Toen ik je vroeg

ontbijt, zei je, ik ga nu dan maar. Het was heel erg fijn bij jou, dag. En ik bel je gauw, uren nog rook ik de geur van je haar. Ik lachte en floot die dag, God, ik genoot die dag. Ik voelde me beter dan sedert een jaar, totdat ik je zag.

vrouw met haar vent. Eerst me zo warm gevoeld, nu me zo arm gevoeld. Ook je adres was me toen niet bekend.

plotseling kom je weer. Meestal alleen als je niet verder kan. Dan streel en omarm ik je, troost en verwarm ik je. Kun je het leven dan

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 5 uur, Lars Melitzen met het NOS-journaal. De humanitaire situatie in Myanmar verslechtert verder, melden de Verenigde Naties. Het leger heeft in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood, vooral bij luchtaanvallen. Zo was er in oktober een aanval op een boeddhistisch festival waarbij tientallen doden vielen. Intussen is er minder internationale hulp, waarschuwt de VN. 5 jaar geleden pleegde het leger in Myanmar een staatsgreep en sindsdien moet er een burgeroorlog. In Amsterdam openen vandaag 12 zogenoemde koelteplekken waar mensen kunnen afkoelen. Op die plekken is water en er zijn zitplekken en toiletten. Het gaat om locaties als een theater, kerk of buurthuis, melden de GGD en de gemeente. Toegang is gratis en mensen mogen ook huisdieren meenemen. Vanwege de hitte geldt vanaf morgenmiddag in 9 provincies code oranje. In Den Hoorn in Zuid-Holland is vannacht brand uitgebroken in een bedrijfspand. Het gebouw is grotendeels verwoest. De brandweer is uitgerukt met 6 bluswagens en 2 hoogwerkers. Brandweermensen proberen te voorkomen dat het vuur overslaat op andere gebouwen. De oorzaak van de brand in Den Hoorn is nog niet duidelijk. Op het WK voetbal heeft Frankrijk gewonnen van Irak. Het werd 3-0 en dat is mede dankzij Kylian Mbappé die 2 keer scoorde. Met de overwinning is Frankrijk zeker van een plek in de 16e finales van het WK. De wedstrijd lag ruim 2 uur stil vanwege noodweer in Philadelphia. De autoriteiten vonden het te gevaarlijk om verder te spelen. Ook Argentinië is door naar de volgende ronde van het WK. De regerend wereldkampioen won gisteravond met 2-0 van Oostenrijk. Beide doelpunten werden gemaakt door Lionel Messi. Noorwegen is ook door na een 3-2 overwinning op Senegal. Het weer droog bij een graad of 16. Overdag opnieuw veel zon. Het blijft droog en er staat weinig wind. Het wordt 27 tot 32 graden en de komende dagen wordt het nog warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

move me. But I wanna know for sure. So come on and hold me tight.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 6 uur, Lars Melitzen met het NOS-journaal. Steeds meer huishoudens hebben moeite om rond te komen. Dat heeft het Nibud berekend. Bijna 40% komt moeilijk rond en dat was 2 jaar geleden nog 32%. Vooral jongvolwassenen hebben het lastig. Mensen lopen onder meer aan tegen de kosten van kinderen, vervoer en boodschappen. En dat komt omdat deze uitgaven soms sterk veranderen. Ook hebben huishoudens vaak te weinig spaargeld om klappen op te vangen, zoals een scheiding of ziekte. In Den Hoorn in Zuid-Holland heeft brand gewoed in een bedrijfspand. Het gebouw is bijna helemaal verwoest. De brandweer rukte vannacht uit met 6 bluswagens en 2 hoogwerkers. Inmiddels is de brand onder controle en er kon worden voorkomen dat het vuur oversloeg op andere panden in Den Hoorn. Vanwege de hitte opent Amsterdam vandaag zogenoemde koelteplekken. Mensen kunnen daar gratis naartoe voor verkoeling. Er is water, er zijn zitplekken en mensen kunnen naar de wc. Het gaat om locaties als buurtcentra, kerken en bibliotheken. Vanwege de hitte geldt vanaf morgenmiddag in 9 provincies code oranje. Op het WK voetbal heeft Frankrijk gewonnen van Irak. Het werd 3-0 en dat is mede dankzij Kylian Mbappé die 2 keer scoorde. Met de overwinning is Frankrijk zeker van een plek in de 16e finales van het WK. De wedstrijd lag ruim 2 uur stil vanwege noodweer in Philadelphia. De autoriteiten vonden het te gevaarlijk om verder te spelen. Ook Argentinië is door naar de volgende ronde van het WK. De regerend wereldkampioen won gisteravond met 2-0 van Oostenrijk. En beide doelpunten werden gemaakt door Lionel Messi. Noorwegen is ook door na een 3-2 overwinning op Senegal. Het weer droog bij een graad of 16. Overdag is er opnieuw veel zon en er staat weinig wind. Het wordt 27 tot 32 graden en de komende dagen wordt het nog heter. Dit was het NOS Journaal.

0: 2026. Ja, Two Hearts gaan ons ook verlaten. Althans, in die zin krijgen we nieuwe buren natuurlijk. Als je het hebt gemist, gisteravond werd het nieuws bekend. De buren van NPO Radio 2.
1: Ja.
0: Jan-Willem en Jeroen gaan ons verlaten.
2: Wat een verrassing. Het was voor mij echt als donderslag bij heldere hemel.
0: Echt waar?
2: Ja, ik vond het wel een bijzonder.
0: Maar die geruchten gingen toch al heel lang?
2: Ja, dat wel. Maar de geruchten kan je nooit altijd helemaal geloven. Maar waar rook is, is vuur, hè?
0: Ja, dat is waar.
2: Dat is waar.
0: Toen we vanochtend naar de studio reden, ik denk dat jij dat gevoel wel herkent, Carmen. Dan denk je toch van, hey, dat is toch een soort ritueel dat ons wordt ontnomen binnenkort, hè? Want het zijn aardige mensen.
3: Ja, je ziet elkaar 's ochtends in de gang. Je vangt een liedje op dat wordt gedraaid. Je ziet elkaar bij het koffiezetapparaat. En straks is dat anders. En dan maak je je toch een beetje zorgen van, wie komt daarvoor terug in de plaats?
0: Het is eigenlijk net als in het gewone leven zelf. Want als ik nieuwe buren krijg, dan denk ik, ja, het is toch maar even afwachten wat voor buren het zijn.
3: Ja.
0: Want ik heb hele leuke buren nu. Klagen nooit, maken zelf...
3: Zijn rustig.
0: Zijn rustig. En je weet nooit wat je ervoor terugkrijgt. En dat heb ik hierbij ook een beetje.
3: Ja.
0: Straks moeten we opletten als we hier gewoon koffie halen of zo. Wat vind jij van deze move, Caroline?
3: Nou, ik dacht echt, jeetje, dat is een aanpassing. Je ziet ze elke ochtend binnenkomen, ze maken altijd een praatje. En wie komt er voor terug? Ik ben heel erg benieuwd. Ook

0: 2026. Ja, Two Hearts gaan ons ook verlaten. Althans, in die zin krijgen we nieuwe buren natuurlijk. Als je het hebt gemist, gisteravond werd het nieuws bekend. De buren van NPO Radio 2.
1: Ja,
0: Jan-Willem en Jeroen gaan ons verlaten.
2: Wat een verrassing. Het was voor mij echt als donderslag bij heldere hemel.
0: Echt waar?
2: Ja, ik vond het wel een bijzonder.
0: Maar die geruchten gingen toch al heel lang?
2: Ja, dat wel. Maar de geruchten kan je nooit altijd helemaal geloven. Maar waar ook is vuur, hè?
0: Ja, dat is waar.
2: Dat is waar.
0: Maar toen we vanochtend naar de studio reden, ik denk dat jij dat gevoel wel herkent, Carmen. Dan denk je toch van, hé, dat is toch een soort ritueel dat ons wordt ontnomen binnenkort. Hè? Want het zijn aardige mensen.
3: Ja, je ziet elkaar 's ochtends in de gang. Je vangt een liedje op dat wordt gedraaid. Je ziet elkaar bij het koffiezetapparaat. En straks is dat anders. En dan maak je je toch een beetje zorgen van, wie komt daarvoor terug in de plaats?
0: Het is eigenlijk net als in het gewone leven zelf. Want als ik nieuwe buren krijg, dan denk ik, ja, het is toch maar even afwachten wat voor buren het zijn.
3: Ja.
0: Want ik heb hele leuke buren nu. Klagen nooit, maken zelf.
3: Zijn rustig.
0: Zijn rustig. En je weet nooit wat je ervoor terugkrijgt. En dat heb ik hierbij ook een beetje.
3: Ja. Hè?
0: Straks moeten we opletten als we hier gewoon koffie halen of zo. Wat vind jij van deze move, Carolijn?
4: Nou, ik dacht echt, jeetje, dat is een aanpassing. Je ziet ze elke ochtend binnenkomen, ze maken altijd een praatje. Wie komt er voor terug? Ik ben heel erg benieuwd. Ook benieuwd wat er met de mensen daaromheen gebeurt. Het hele team erachter.
0: Ja.
3: Ja. Ja. Ik stel voor dat als er nieuwe buren zijn, dat we ze even uitnodigen voor een kopje koffie.
0: Ja, dat is altijd een goed begin.
3: Ja.
0: Kom maar even een keer langs.
3: Kom maar even kijken. Ja.
0: Ja, en dan komen ze koffie drinken. En als ze dan weg zijn, dan gaan we vertellen wat we ervan vinden.
2: Lekker roddelen achter de rug op. Heerlijk. Ja. Altijd goed.
0: Ja, goed. Jan-Willem en Jeroen, mochten jullie luisteren, maar ik denk het niet op dit moment, van harte gefeliciteerd met deze mooie overstap. Het is jullie van harte gegund en we gaan jullie missen. En ja, hoe lang? Dat duurt niet eens. Hoe lang meer dan?
2: Nee, een laatste uitzending is na de Nijmeegse Vierdaagse. En dan gaan ze de overstap maken. En ze beginnen 1 september bij de Vrienden van 10.
0: Oké. Nou, prima. Deel je 10 door de helft, dan krijg je 5. En dat is het goede adres, hè?
2: Ja, blijf wel lekker
3: hier moet je zijn.
0: Eens even kijken. Laten we even kijken naar het echte nieuws van vandaag. Want er gebeurt van alles in de wereld natuurlijk, Carolijn.
4: Ja, en ook hier, want steeds meer huishoudens hebben moeite om rond te komen, heeft het Nibud berekend. Bijna 40% komt moeilijk rond en dat was 2 jaar geleden 32%. En vooral jongvolwassenen hebben het lastig. Een grote brand in Den Horen, vlakbij Delft, bij een bedrijf dat mechanische skibanen maakt. Het gebouw is bijna helemaal verwoest, maar er waren voor zover bekend geen mensen binnen. En er komt weer een dag aan van boven de 30 graden in het zuiden van het land. Je zult maar bij de Milieustraat werken, tussen beton en staal. Verschrikkelijk. Ze mogen eerder stoppen en dat hebben de mensen die daar langskomen, die snappen dat wel.
0: Oké. Hoe hou jij het hoofd eigenlijk koel?
4: Nou, gistermiddag was ik met hele andere dingen bezig, want mijn hond die kon de hitte niet aan. Dus was dweilen met kraan open bijna.
0: Daar gaan we het ook weer even over hebben. Ja. Hè? Want hoe staat het met jouw kat Morris? Hoe staat het met hond Sammy? We krijgen daar veel berichten over. Heb jij ook een huisdier in huis?
2: Ik heb Brian en dat is mijn man.
0: Oh ja, oké.
3: Een slang.
2: Is ook goed.
0: Ja. We gaan een lied uit bed halen. Want de meeste liedjes hier op NPO Radio 5 zijn nog in diepe slaap. Met welke letter gaan we dat doen, Steven?
2: We gaan in de letter O van overstap.
0: Oké. Geef me. Oh, echt van oké natuurlijk. Geef me door via de NPO luisterapp. Liedjes beginnen met de O. En de meest geniale inzending hoor je zometeen.
5: Hé,

0: Goedemorgen.
1: Het zijn de laatste weken voordat de grote schoolvakantie begint.
0: Ja, inderdaad. Het is nog even doorwerken, met name voor de docenten. Maar voor de leerlingen, die gaan langzaam maar zeker de vakantie in.
1: Ja, want jij werkt in het onderwijs, hè, voor de goede orde.
0: Dat klopt. Ik ben rector op een middelbare school.
1: In Leiderdorp?
0: Nee, in Castricum, op het Jacques P. Thijssen College.
1: Maar je woont in Leiderdorp, zo is het.
0: Ik woon inderdaad in Leiderdorp.
1: Oké, okay, ja, en die leerlingen met al die warmte en zo, kun je ze niet nu al vrijgeven? Ik bedoel, niemand let toch meer op?
0: Was het maar zo. Maar in principe hebben ze het best wel goed hoor. Want deze week is eigenlijk een beetje de afronding voor hen. Dus er zijn veel praktijkactiviteiten, veel dingen buiten de deur. Dus de klassen zijn bijna zo goed als leeg.
1: Oké, dat is toch wel. Ja.
0: En dan gaan ze natuurlijk. En we houden wel inderdaad rekening met het warme weer. Want het is natuurlijk tropenrooster, om zo maar te zeggen.
1: Ja. Ja, dat zeg ik. Geef ze gewoon zomervrij.
0: Ja, precies. IJsjes erbij en zo.
2: Ja, oh, lekker.
1: Hoe gaat de laatste dag er dan uitzien? Moet je dan de boeken ontkaften of is dat niet meer van deze tijd? Die komen uit de vorige eeuw, hè?
0: Nou, ontkaften niet meer. Het is wel zo dat ze volgende week moeten ze de boeken inleveren. Daar staan dan in de hal staan dan een hele hoop mensen al die boeken op te wachten. Oh, en dan, dan worden ze ingeleverd en dan gaan ze met grote pallets weg. Oh. En dat ontkaften, dat gebeurt of thuis of door Van Dijk.
1: Ja, ik snap het, ja.
0: Zoals dat heet.
1: En ben je populair eigenlijk op school, Tom?
0: Of ik populair ben?
1: Ja.
0: Voor mijn leerlingen, die zullen me niet zo heel erg goed kennen, omdat ik een grote school ben. En ik hoop dat ik populair ben bij mijn personeel.
1: Ja, maar goed, je bent rector, dan kent iedereen je toch?
0: Valt best nog wel mee hoor. Oh. Want kijk, leerlingen hebben natuurlijk de beste relatie met hun docenten.
1: Ja.
0: Daar gaat het namelijk ook om. En ik moet eigenlijk gewoon faciliterend voor iedereen zijn.
1: Nou ja, vroeger.
0: Dus het zit op je achtergrond.
1: In mijn tijd kreeg ik gewoon, en dat was echt in de tijd dat ik gewoon nog een draai om de oren kreeg en een schop in de kont als ik te laat kwam. Maar dat is niet meer van deze tijd, denk ik.
0: Ze moeten natuurlijk allemaal wel op tijd zijn. Dus dat is nog wel echt wel van deze tijd. Maar dat is niet direct mijn rol om dan hen iedere keer daar op aan te spreken.
1: Okay. Nou, eens even kijken. We gaan even een lied uit bed halen.
3: Alfabet.
1: Dat doen we vandaag met de letter O. Bijvoorbeeld bezongen door de Platters in Only You.
2: De honden gaan blaffen hier.
1: Die kwam binnen via Mos van Veen. Dankjewel daarvoor. Overcome van Life, mooie keus. Martijn, dankjewel. One Way Win van The Cat zie ik hier binnenkomen van via Ronnie. On and On and On van Abba, Harm Dallinga. Oh What a Night van The Four Seasons, Mirjam Clemens. One of These Nights van The Eagles, Kees Pronk. O.O. Den Haag, Harry Klorkenstein. Rimmert, On the Wings of a Nightingale. Everly Brothers, Annegien. One Day I'll Fly Away, Randy Crawford via Anneke. One Step, Kissing the Pink, Maurice. Out of Touch van Daryl Hall en John Oates via René Born. Obladi, Oblada van de Beatles via onder meer Wim Walravens. One van U2 komt nog binnen. On the Road Again van Kenneth Heath via Hans Mulder. Over de Muur van het Klein Orkest zie ik hier binnenkomen. One Day in Your Life van Michael Jackson via Peter Verhart. Omdat van Bloem nog via Wim Walravens. Honey Kruikies voor Osaka van The Shoes. One Love, People Get Ready van Bob Marley en The Wailers via Maruska. Moet ik nog doorgaan of denk je nee, het is nu al tijd voor mijn keus?
0: Ik zou wel benieuwd zijn, maar nee hoor. Het was tijd voor mijn keus. En dat is Oye Como Va van Santana.

0: Binnenkort komt hij naar Nederland. Jij gaat daar natuurlijk naartoe. Wanneer is het eigenlijk zover?
1: 7 juli ga ik erheen. Dat is een dinsdag, door de weekse dag.
0: En jij hebt ook van je hebt de duurste kaarten gekocht die er zijn, geloof ik. Dat betekent dat je in de Golden Circle zit.
1: Ja, dat klopt.
0: Dus je kunt hem bijna aanraken.
1: Ja.
0: En hoop je dan ook oogcontact met Bruno te hebben?
1: Uiteraard. Ja. En ik heb al een manier bedacht om zijn aandacht te trekken.
0: Ja.
1: Bruno Mars heeft namelijk allemaal dansjes. Ook op deze nummers. En die ga ik uit mijn hoofd leren. Dus dan sta ik daar. En dan ga ik al die dansjes nadoen. En dan hoop ik dat hij mij ziet. En dat hij denkt, wat leuk.
2: Ik trek Carmen even podium op.
0: Dat wil ik. Ik wil dat je dat bereikt. Ja? Anders vind ik het gewoon nog...
3: Komen.
0: Nee, hoef je niet meer te komen.
3: Je wil gewoon zijn zweet ruiken op dat moment. Wil je gewoon?
1: Alles, ja.
0: Het nieuws van 6:30.
4: Steeds meer huishoudens hebben moeite om rond te komen, heeft het Nibud berekend. Bijna 40% komt moeilijk rond. Dat was 2 jaar geleden nog 32%. En vooral jongvolwassenen hebben het lastig. Mensen lopen onder meer aan tegen de kosten van kinderen, vervoer en ook boodschappen. Dat komt omdat deze uitgaven soms sterk veranderen. En ook hebben huishoudens vaak te weinig spaargeld om klappen op te vangen, zoals een scheiding of ziekte. In Den Horen, vlakbij Delft, heeft brand gewoed in een bedrijf dat mechanische skibanen maakt. Het gebouw is bijna helemaal verwoest. De brandweer rukte vannacht uit met 6 bluswagens en 2 hoogwerkers. En de A4 moest even dicht omdat er roetdeeltjes naar beneden kwamen. Inmiddels is de brand in Den Horen onder controle, maar het is nog niet bekend hoe die is ontstaan. En voor zover bekend was er niemand binnen. In de Canadese stad Montreal heeft iemand uit het raam van een hotel op mensen geschoten. Een burger kwam om het leven en later ook een politieagent. 2 anderen raakten gewond. De premier van Quebec reageert geschokt.
5: I would first like to extend my most sincere condolences to the families and loved ones of those who lost their lives. My thoughts are also with those who were injured and all those who have been affected by this tragedy.
4: De schutter zelf is door de politie doodgeschoten. Op beelden is te zien dat de verdachte in een militair uniform op straat ligt en in de hele Canadese provincie worden vlaggen half stok gehangen. In het zuiden van ons land komt er weer een dag aan van boven de 30 graden. Bij de Milieustraat in Acht in Brabant is dat geen pretje voor de medewerkers. Ze worden omringd door beton, staal en steen. En het is allemaal, dat bloedheet natuurlijk. Daarom geldt er een hitteprotocol en stoppen ze op tijd.
6: En dan zijn we in principe vrij vanmiddag, ja.
7: Dat wist ik niet. Dus gelukkig dat ik op tijd ben.
8: Hun moeten ook de hele tijd buiten staan, dus... is eigenlijk niet te doen. Ik kom zelf vanuit een warme land, dus die gaan het wel tegen. Dus.
9: Donderdag en vrijdag wordt het helemaal erg. Dus.
10: Kijk, als het 40 plus graden wordt, dan vraag ik me af of ons hele land niet op pauze wordt gezet. Maar dat gaan we zien.
0: Ja.
1: Dat is nog niet te voorspellen, maar het gaat nog even niet naar beneden, die temperatuur.
0: Ik vraag me ook af wie trouwens met deze enorme hitte afreist naar een milieustraat. Lijkt me niet echt...
1: Dat zeiden die mensen, ik moet toch mijn spullen kwijt, dus dat ga ik toch maar doen. Dat is wel echt het laatste wat ik zou doen. Ja. Met zwaar beton sjouwen op een milieustraat. Ja. Nee. Helemaal terecht. Ja. Moet jij nog langs een milieustraat, Bert?
0: Ik heb op dit moment geen troef. Maar ik vind het altijd wel een leuke belevenis, hoor. Die milieustraat. Dan kom je daar en dan heb je al die bakken. En dan... Ik ga ook altijd even vragen, waar kan ik dit... het is geen... dan wordt alles uitgelegd natuurlijk wat dan hout is. Of wat een spaanplaat is. En weet ik
3: veel. Maak je daar gewoon echt een uitje van of zo? Ga je er gewoon een soort van een stoel neerzetten en kijken wat er gebeurt? Neem je de hond mee? Ga je die mensen vermaken? Wat gebeurt daar?
0: Het is altijd opvallend druk, vind ik, bij de milieustraat.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, je moet vooral niet in vakanties gaan. Zeker ook niet op zaterdag, maar moet je gewoon wachten. Ja. Dus je kunt het best een beetje in de dal huren.
3: Nou, je hoort hier de tips, mensen. Ik zou zeggen, pak je voordeel ermee.
4: Vandaag opnieuw droog, zonnig. Het wordt 25 graden aan de noordkust tot plaatselijk 32 in het zuiden. Morgen code oranje vanwege de hitte en dan kan het plaatselijk 36 graden worden.

0: Monkeys and Daydream Believer om 12 minuten voor 7. Aan het begin van een dag die opnieuw heel warm dreigt te worden. En later deze week gaan de temperaturen nog verder omhoog. 35 graden, schijnt geen uitzondering te zijn vanaf morgen. Heftig. En ja, die hitte die heeft natuurlijk ook invloed op onze huisdieren. Heb jij jij hebt geen huisdier, geloof ik?
1: Nee, ik heb geen huisdier. Mijn ouders hadden een hond, Bobby, maar die is helaas een tijdje geleden al overleden. Maar die kon best goed met de hitte dealen, moet ik wel zeggen. Die lag op een gegeven moment ergens boven in de ventilator, lag hij half bakken daar zo. Maar die kon er best wel goed mee omgaan. Maar zo'n klein hondje, dus dat viel wel mee.
0: Nou, ik moet wel zeggen, Sammy, mijn hond, die heeft toch wel moeite met de hitte. Je merkt het al als ze de straat op gaat. Want die straatstenen, het trottoir, die worden natuurlijk ook hartstikke warm door de hitte.
1: Ja, dus die voetjes.
0: Die zoekt echt gewoon de trottoirs met schaduw op. Dat is wel grappig om te zien. Als ik dan aan de ene zijde loop waar de zon volop aanwezig is, dan wil ze per se naar de andere kant. Naar een kant waar ze normaal gesproken nooit loopt. Maar dat heeft ze dan toch door.
2: Ja, ga jij maar eens met je blote voeten op dat hete asfalt lopen. Dat voelt ze wel natuurlijk.
0: Ja, nou, precies. Ja. En hoe is het met Morris de kat?
2: Ja, die loopt natuurlijk ook met zijn ziel onder zijn arm. En die heeft ook nog eens een bontjas aan. Dus, die warmte slaat er zeker in. Hij speelt ook niet. Je ziet hem eigenlijk steeds de koele plekjes opzoeken van het huis. Maar ik heb wel een ventilator in de woonkamer staan. En daar moet hij toch niks van hebben. Dat vindt hij niet zo prettig.
1: Hoezo dat dan?
2: Ja, ik denk dat die wind vindt hij gewoon niet zo fijn. Ik heb wel een matje voor me klaar liggen. Dat is een soort verkoelend matje. Dat wordt elke keer koud. En daar gaat hij dan heel plat op liggen. Dat vindt hij lekker.
0: Oké. Maar je zegt het beestje heeft een bontjas aan. Daarmee doe je natuurlijk op haar harige...
2: Hij heeft hele lange haren. Het is een langharige kat.
0: Waarom stuur je hem dan niet even naar de kapper?
2: Ja, dan.
1: Het is een langharige kat.
2: Ik ga
1: de poes van die kaal scheren. Dat kan toch niet?
2: Het is zo zielig.
1: Dat kan niet.
0: Nou, ik heb een airco in huis. En ik moet je zeggen, Sammy houdt van die airco. Die mag graag onder de uitlaatklep van die airco liggen. Dus, en ik geef hem ook heel veel water. Daar houdt ze toch ook heel erg van. Maar het liefst zit ze gewoon binnen. Dus het is geen zomershond. Sammy die houdt niet echt van de zomer.
2: En eet ze wel goed en zo? Want honden die het last hebben van warmte. Die hebben misschien geen honger of zo.
0: Nou, ik zou je vertellen. Sammy is wat aangekomen tijdens de vakantie. Want de fokker die vond dat ze een beetje te slank was. Te mager. Dus die heeft wat extra voeding gegeven. Nu is ze wat voller dus.
2: Dus.
1: Ze krijgt wat meer voeding nu, dus je bent nu nog meer kwijt aan de hond, zeg maar.
0: Ja, in feite wel, ja.
1: Geef je er ook dan iets lekkers, zeg maar, om te verkoelen? Een ijsje of iets dergelijks?
0: Ja, zeker. Ja, nee, dat is wel heel erg grappig, inderdaad. Geloof het of niet. Ik stop een banaan, geprakt, in een soort mal. Hè? Mm-hmm. En die doe ik dan in de vriezer. En als dat dan eenmaal

0: geboren is, dan geef ik die mal aan Sammy en dan gaat ze daar lekker aan sabbelen.
1: Oh, heerlijk.
2: Oh, ja.
0: Dat is een beetje het verhaal. Hoe zorg jij dat Morris het cool houdt?
2: Extra water neerzetten en hem altijd goed in de gaten houden hoe hij zich gedraagt. Maar ja, dierenartsen slaan ook alarm. Je moet er echt goed op letten. Zet extra water neer. Pas inderdaad op met heet asfalt. En ja, belangrijkste tip. Laat je hond ook helemaal niet achter in de auto. Neem je hond gewoon lekker mee naar buiten.
0: Dat zijn toch dingen die we allemaal weten inderdaad. Maar goed, komen elk jaar, elke zomer weer terug deze tips. En het is misschien ook wel raadzaam om ze altijd maar te blijven herhalen. Want mensen die een hond in de auto achterlaten... Ja. Hier zouden ze toch wel. Dit is een zomerse plaat van Bluff en de Counting Crows. Holiday in Spain.

0: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
1: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
2: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
3: Huh? Mart, wat ga je doen?
4: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
5: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
6: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
7: doei doei
6: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
5: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
8: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
4: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
3: Rustig, adem in,
4: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
3: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
9: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
10: Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Ducaat. De nieuwe Gouden Ducaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl.
9: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
10: Bestel de 23 karaat Gouden Ducaat voor 30 juni op knm.nl.
11: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
12: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
13: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
14: 7 uur, het NOS Journaal met Carolijn Bari.
15: Goedemorgen Bert. Steeds meer mensen hebben moeite om rond te komen. Dat blijkt uit een nieuwe berekening van het Nibud. Bijna 40% komt moeilijk rond. En dat was 2 jaar geleden 32%. En vooral jongvolwassenen tussen de 18 en de 30... hebben er moeite mee.
16: De jongeren zijn op juist vaak degene die huren. Er zijn juist vaak degene met wisselende inkomsten. En ook vaak degene met een laag inkomen. Dus je ziet dat juist bij hen zich ook heel veel concentreert. En als we wat breder kijken, dan zien we dat veel mensen ook te maken hebben met hoge lasten. Die ze eigenlijk heel moeilijk kunnen beïnvloeden. Denk aan een hoge huur, terwijl je niets kunt gaan kopen. Of hoge zorgkosten als je chronisch ziek bent. En daar is weinig aan te doen. En dat maakt het moeilijk om rond te komen.
15: In Amsterdam openen vandaag 12 plekken waar mensen kunnen afkoelen. Er is water, er zijn zitplekken en toiletten. Het gaat om locaties als een theater, kerk of buurthuis, melden de GGD en de gemeente. De toegang is gratis en mensen mogen ook huisdieren meenemen. Vanwege de hitte geldt vanaf morgenmiddag in 9 provincies code oranje. Radio-dj's Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijkendevechten vertrekken naar Radio 10. Om daar een ochtendshow te gaan maken. Ze volgen Gordon en Vrouwtje de Bot op. De luistercijfers van dat ochtendprogramma vallen tegen. Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijkendevechten waren 8 jaar lang te horen op Radio 2. Wonnen 2 keer de Gouden Radioring ook voor beste programma. En Kylian Mbappé heeft weer een visitekaartje afgegeven op het WK. Frankrijk won met 3-0 van Irak. En Mbappé maakte er 2, zoals deze.
7: Dankzij Olise. En daar is hij. Daar is hij. 1-0 Mbappé. 14e minuut. En WK-goal nummer 15. En Irak doet wat het kan. Maar hiertegen is toch geen kruid gewassen. Kylian Mbappé.
15: Ja, die tweede helft begon trouwens 2 uur later, omdat het onweerde in de buurt van het stadion in Philadelphia. En de toeschouwers op de onoverdekte tribunes die moesten hun plek verlaten. Nou, verder versloeg Noorwegen Senegal met 3-2. Algerije heeft zojuist met 2-1 gewonnen van Jordanië. En Lionel Messi is nu topscorer aller tijden op WK's. Heeft de Duitser Klose ingehaald. En die heeft Messi inmiddels ook al gefeliciteerd. Het weer droog en volop zon. Wordt 25 graden aan de noordkust tot 32 graden in Limburg. Morgen tot vrijdag geldt dus code oranje in het midden en zuiden vanwege extreme hitte.
17: Goeiedag, Hendrikman. Bert Hendrikman.

0: verjaardag van Almere. De stad bestaat een halve eeuw en dat wordt dus gevierd met deze bijzondere massale trouwdag. En ik denk dat meteen, Carmen, had jij vandaag daar niet bij moeten zijn als een van die paren die daar vandaag gaat trouwen in jouw stad Almere.
1: Ik heb dit huwelijksbootje compleet gemist. Ja. Echt. Het is me helemaal ontgaan. Mijn dag moet nog komen. En die hoef ik niet te delen met 24 stellen. Dus ik ben er druk mee bezig.
0: Ja, want hoe staat het dan met de voorbereiding?
1: Nou, komende zondag ga ik een locatiebezoek doen.
0: Oh.
1: En als dat is geweest, dan kunnen we eindelijk een klap geven op de datum. En dan hoop ik dat ik volgende week dat bekend kan maken.
0: Oh, wat een spanning. En waar moet zo'n locatiebezoek, wat vind je het belangrijkste waar zo'n accommodatie aan moet voldoen?
1: Nou, het moet vooral een warme sfeer hebben. Het moet ook niet te groot zijn. Het moet heel knus zijn. En dat vind ik wel heel belangrijk. En het is ook later in het jaar. We gaan wat later in het jaar trouwen. Dus het moet ook een beetje een bosrijke omgeving zijn.
2: Een bosrijke omgeving. Maar en hoeveel mensen wil je dan gaan uitnodigen? Ik zit natuurlijk een klein beetje te hinten op een uitnodiging voor twee mensen.
1: Ik ben ook bezig met
2: mensen.
1: De gastenlijst. Oh. Dus lief zijn.
0: Oh, oké. Okay. Ja. Goed, maar vandaag dus niet in Almere.
1: Nee.
2: Prachtige ring heb je. Mooi.
1: Dank je.
2: Ziet er goed uit vandaag. Je haar gekamd. Leuk. Styling.
1: Oké, jij staat erop.
2: Yes.
1: Jij mag komen.
2: Oh. Nu jij nog, Bert.
0: Ja. Nou ja, volgende week dus meer nieuws hierover, dames en heren. Dan hebben wij het gebeuren. Zometeen gaan we het hebben over de WK-gekte. De oranje koorts die natuurlijk nog steeds aan het toenemen is. Nu Love Affair. Rainbow.

0: En ja, dat vind ik wel heel belangrijk. En het is ook later in het jaar. We gaan wat later in het jaar trouwen. Dus het moet ook een beetje een bosrijke omgeving
1: zijn. Maar en hoeveel mensen wil je dan gaan uitnodigen? Ik zit natuurlijk een klein beetje te hinten op een uitnodiging.
0: Ik ben ook bezig met de gastenlijst. Oh. Dus lief zijn.
2: Oh, oké. Okay. Ja. Goed, maar vandaag dus niet in Almere.
0: Nee.
1: Prachtige ring heb je. Mooi.
0: Dank je.
1: Het ziet er goed uit vandaag. Je haar gekant. Leuk. Stijl.
0: Oké, jij staat erop.
1: Yes.
0: Jij mag komen.
1: Oh. Nu jij nog, Bert.
2: Ja, nou ja, volgende week dus meer nieuws hierover, dames en heren. Dan hebben wij het gebeurd, hè. Zometeen gaan we het hebben over de WK-gekte, de oranje koorts die natuurlijk nog steeds aan het toenemen is. Nu Love Affair.

0: Daar vindt het grote WK momenteel plaats. En ja, wij houden van oranje gekken. Mensen die de oranje koorts tot in hun tenen beleven. Nou, we hebben er eentje gevonden. En haar naam is Miek van Rens. Ze is nu in Kansas City, waar komende donderdag op vrijdagnacht het Nederlands elftal aan de bak moet tegen Tunesië. Dag Miek, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En welkom hier in Nederland, 11:45 bij jou, hè, in de diepe nacht.
1: Dat klopt.
0: Ja. Even voor de mensen die zich afvragen, deze Miek, zou ik die kunnen kennen? Ik denk het wel, want jij bent de beroemde vrouw met de kaashoed en de gouden klomp, hè?
1: Dat klopt.
0: Ja, kun je uitleggen hoe dat er ongeveer uitziet?
1: Nou ja, een gewone kaas. Er zit een koe bovenop. Een gouden klompen met het vrijheidsbeeld. En een typische molen.
0: En wie heeft dat gemaakt?
1: Die heeft de klompenmaker gemaakt en de schildering die heb ik zelf gedaan.
0: En op welk moment besloot je om zo ten tonele te verschijnen bij het WK als oranje supporter?
1: Oh, dat is al heel lang. Ik denk 12 jaar, maar dan telkens met andere klompen op een groot evenement.
0: En wat voor reacties krijg je op jouw outfit?
1: Duizenden foto's per dag.
0: Ja.
1: Ja, niet meer normaal hier.
0: Willen veel Amerikanen met jou op het portret?
1: Ja, heel veel.
0: Ja, en wat vind je daarvan?
1: Ja, dat is heel leuk, maar wel heel vermoeiend.
2: Vermoeiend?
1: Soms ben ik bang om te laten komen in het stadion.
0: Je bent een soort popster.
1: Nou ja, pop niet. En een ster denk ik ook niet.
0: Nou ja, je hebt toch een bijnaam, The Queen of Cheese, lees ik her en der in de kranten.
1: Ja, The Queen of Cheese 007.
3: Ja. Waar komt die 007 dan vandaan?
1: Ja, ze moeten op doel schieten, hè?
3: Oh ja.
0: Wat doe je de andere dagen als Nederland zelf dan niet in actie komt? Loop je dan de hele dag met zo'n kaashoed op je hoofd door Amerika te zwalken?
1: Nee. Naar een fanfest. Een FIFA festival.
3: En dan, Mieke, als je dan zeg maar de hele tijd met zo'n prachtige hoed oploopt. Hè, dan heb je natuurlijk het stadion en dan sta je met al die mensen te juichen. Je hebt zo'n hoed op je hoofd. Kom je 1 het stadion wel binnen met dat gigantische ding? En 2, hoe ben jij aan het juichen? Want volgens mij is dat ding loodzwaar.
0: Altijd even 1 vraag per keer, hè?
3: Oh ja,
0: dus, maar ik vind het leuke vragen. Okay. Maar inderdaad, mag je het stadion zomaar in?
1: Niet zomaar. Ik heb wel toestemming moeten vragen bij de FIFA. En eerst kreeg ik een bericht via de mail dat ik met de klomp en de kaas niet naar binnen mocht. En toen trof ik op het fanfestival iemand van de KNVB en die zeiden dat de FIFA dan nog een keer naar gekeken had. dat ik zo binnen mocht. En het was ook geen probleem.
0: Nou, je bent echt door de ballotagecommissie gekomen dus.
3: Ja, en dan de vraag natuurlijk, hoe juich je met dat ding? Want volgens mij is dat loodzwaar.
1: Ja, gewoon zoals iedereen juicht. Dat ding dat weegt 1,2 kilo ongeveer. Zo.
0: Zeg, en hoe lang blijf je nog in de VS?
1: Tot Nederland uitgeschakeld is. Tot 19 juli, hè?
0: Ja, dan is de grote finale natuurlijk, hè. Nou, dan laten we hopen dat het gaat gebeuren. We gaan je weer zien. En iedereen die zich afvraagt van hoe herkennen we haar? Nou ja, aan die grote kaashoed dus op je hoofd. Ik vind het een opvallende verschijning. Ik wens je een hele mooie tijd daar in Amerika. En ik hoop dat je er nog een tijdje blijft voordat je weer terugkeert naar Amerika. Want je komt ook nog eens uit Amerika in Limburg, hè?
1: Ja, dat klopt.
0: Nou, dat vind ik heel erg geestig. Ik wens je een goede tijd en dank voor je tijd. En een goede nacht daar in Kansas City.
1: Dankjewel.
0: Doei.

0: Waters. En don't take away the music. Doe ik toch even. Want we gaan het even hebben nog over het WK. Net die oranje gek aan de lijn natuurlijk met die grote kaars op haar hoofd. Hou je het eigenlijk nog allemaal een beetje vol om al die wedstrijden te volgen?
1: Nou, ik moet eerlijk zeggen, niet alle wedstrijden, maar die een beetje op schappelijke tijd worden uitgezonden, die volg ik wel.
0: Ja, gisteravond toch nog even genoten van Argentinië natuurlijk tegen Oostenrijk met een onafvolgbare Messi. Nu officieel topscorer aller tijden op het WK voetbal. En ongelooflijk dat hij zijn zesde WK al speelt. Hè. En in totaal nu 18 doelpunten op zijn naam.
1: Het is echt bizar ook om te zien. Want ik heb gisteravond gekeken hoe dat hele team ook om Messi is heen gebouwd. Echt alle ballen gaan op Messi. En de rest van het team moet eigenlijk de stront opruimen. Dus als er wat gebeurt, dan is het niet aan Messi's taak om dat op te lossen. Maar aan de rest. Dus het is heel fascinerend om te zien.
0: 38 is hij nu. Hij zou volgens mij nog één keer mee kunnen voor het volgende WK.
1: Maar ja, denk je? Over 4 jaar is hij 42.
0: Ja, weet ik, maar hij is zo'n groot talent. En alleen de uitstraling al van die man op het veld, dat zorgt voor angst bij de tegenstander.
1: Ja, dat is waar.
0: Ja, maar goed, wij richten onze pijlen en onze ballen natuurlijk op oranje. Komende donderdag op vrijdagnacht is het zover. Wij komen hier dan ook vrijdagochtend aan met luciferstokjes tussen de ogen. Want we gaan het natuurlijk volgen. Hè.
1: Ja.
0: Dat gaat helemaal goed komen. En gelukkig hebben we ook een dokter in oranje. En zijn naam is...
1: Dumfries. Denzel Dumfries.
0: Dr. Dumfries noemen wij hem. Want gisteren kwam hij toch wel met iets opvallends op de persconferentie van Oranje.
1: Ja, hij heeft even het medisch dossier doorgenomen. En het ziet er goed uit voor komende wedstrijd.
2: Volgens mij is iedereen fit. Ziet er allemaal goed uit. JP zijn blauwe oog is volgens mij weg. Summerfield, een klein verbandje of een soort lijm hier rondom zijn wenkbrauw. Timber, goed volgens mij.
3: Meegetraind,
2: zit er goed in. Volgens mij zit er allemaal goed uit. Ja.
0: Ik vind het dus echt ontzettend grappig.
1: Hij mag voortaan persconferenties doen, want ik word hier gewoon heel vrolijk van.
0: Dr. Dumfries. Goed, nou, dat ziet er nu ook wel goed uit dan, hè, voor...
4: Voor later deze week.
5: De schijf van NPO Radio 5.
0: Ja, die gaat al bijna een maand lang mee. Hè. De schijf van NPO Radio 5. Raccoon featuring Fela. Hier is opnieuw Daffodils.

0: is 7:30. Update van het nieuws komt van Carolijn.
1: In Den Horen, vlakbij Delft, heeft brand gewoed in een bedrijfspand. En dat gebouw is bijna helemaal verwoest. Inmiddels is dat vuur onder controle. Het pand staat nog net overeind, maar dat was het dan ook wel. Er kon worden voorkomen dat het vuur oversloeg op andere panden. Wel zijn er in de omgeving kleine roetdeeltjes beland. En de brandweer geeft omwonenden de volgende tip.
2: Vindt u deze deeltjes in uw tuin of op uw voertuig of iets dergelijks? Advies is opruimen met handschoentjes aan en iets schoonmaken kan gewoon met water en zeep.
1: De oorzaak van de brand in Den Horen is nog onduidelijk. Voor zover bekend was er niemand binnen. Kilometers verderop zijn nog brandresten gevonden. Opnieuw code rood in Frankrijk. Vanaf vanmiddag in ruim de helft van het land. In het midden en westen wordt het 39 tot 42 graden. Het is nog nooit eerder gebeurd dat in zo'n groot deel van Frankrijk de hoogste weerswaarschuwing is gegeven. Bij zonsopkomst was het er vanmorgen al 20 tot 26 graden. De Franse premier overlegt vanmorgen over de gevolgen van de ernstige hittegolf. De kans is weer wat groter dat er tijdens de winterspelen van 2030 wordt geschaatst in Tialf. Het Internationaal Olympisch Comité heeft de locatie goedgekeurd. De winterspelen zijn dat jaar in de Franse Alpen, maar daar is geen geschikte locatie voor het schaatstoernooi. Tialf is nog niet definitief, nu moet het Franse organisatiecomité er nog over praten. Het zou voor het eerst in ruim 100 jaar zijn dat er Olympische wedstrijden zijn in Nederland.
0: Ja, ik vind het toch een sensatie, hè, dat de Olympische winterspelen een beetje naar Nederland komen. Voor het eerst sinds 1928 was het natuurlijk zomerspelen in Amsterdam, maar toch de Olympische Spelen.
1: Ja. En bij die plofkraak op een juwelier in Bussum, je weet het misschien nog, heel veel schade, zijn de overvallers er vandoor gegaan met nepparels, blijkt nu. En na nieuws ging langs bij de eigenaresse die na een eerdere diefstal vorig jaar bordjes in de etalage had gezet met daarop de tekst: let op, alle parels in de etalage zijn nep.
3: Wat je dus kunt zien van het gaat om imitatieparels. En dat is ook wat je, ja, dit soort dingen, dit is gewoon van kringloopwinkels, heb ik bij elkaar vergaard in de loop van de maanden. Maar ook mijn bovenbuurvrouw, die heeft een kindje, die ligt al op bed, weet je, dat kan gewoon niet dit.
4: Het is gewoon zo'n kansloos iets. Dan kom je hier buiten, alle sieraden liggen voor de deur op de grond.
5: En die mensen doen zo hun best, weet je. Dit is gewoon, ze geven alles voor die winkel.
1: De eigenaresse wil het liefst zo snel mogelijk weer open. Maar ze denkt nog na over dat ze, ja, of ze nou weer nepparels in de etalage gaat leggen of niet.
0: Ik vind het idee briljant.
1: Ze heeft toch weer schade. Droog, zonnig en warm. Gouden opmerking trouwens dit. Het wordt 25 tot 32 graden. En vanaf morgen tot zeker vrijdag geldt in het midden en zuiden code oranje vanwege extreme hitte.
0: Nou, daar hoort een zomersplaatje bij. En dat heb ik voor je, Hobbyhorse.

0: eigen vrienden van vandaag dan. Mathilde Kubers, 69. Gerard Verhoeven uit Volendam, 45. Inge Kaan uit Ermelo, 54. Joletta Wegman uit Nijverdal, 62. Jeanne-Marie van Arkel uit Apeldoorn, 74. En Wina Fokkinga uit Grijpskerk, 65. We gaan naar Gemert. Daar woont Anthony Geurts. Of is het Anthony? We gaan het hem zelf vragen. Hij wordt vandaag 50.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, is dit Anthony of Anthony?
1: Dit is Anthony Geurts.
0: Anthony Geurts, van harte gefeliciteerd, een halve eeuw.
1: Ja, dankjewel.
0: 50 jaar jong, staat al een pop bij je voor de deur.
1: Ja, gisteravond hebben de vrienden van ons de pop in de tuin gezet.
0: En dat moest dan toch gebeuren op een geheimzinnige wijze, neem ik aan? Of stond je gewoon door het raam te kijken terwijl die pop daar werd neergezet?
1: Nee, ik werd door mijn vrouw gesommeerd om gewoon voor de televisie voetbal blijven kijken.
0: Ja. En vanochtend trof jij die pop aan?
1: Nee, ik heb de vrienden toch maar op een gegeven moment naar binnen geroepen om een drankje te doen. En toen ben ik toch maar naar voren gelopen.
0: Toen werd het nog heel gezellig. En hoe ziet die pop eruit, die Abraham? Vertel eens even.
1: Hij is vrij groot. Ik ben ook best zelf al groot, maar de pop is twee keer zo groot als ik. Denk misschien drie keer. Dus ik denk een meter of vijf, zo.
0: En lijk je er ook op in het gezicht?
1: In het gezicht, ze zeggen van wel, maar ik vind van niet.
0: Oké. En hoe ga je 50ste verjaardag vieren vandaag?
1: Vandaag blijven wij een dagje lekker thuis. En dan vanavond komt een familie een barbecue doen.
0: Oké, dus niet echt heel groot.
1: Nee. Mijn vrouw die wordt in november 50 en in die tussentijd proberen we nog ergens een feestje te halen.
0: Oké. En eigenlijk heb je ook niet al te veel tijd natuurlijk om te vieren, want je bent behoorlijk voetbalgek. Liet je weten toen je aanmeldde voor de verjaardagskalender. Dus alle wedstrijden van 2K, volg je?
1: Degene die op een beetje schappelijke tijd is, die durf ik wel te gaan kijken, maar s'nachts sla ik over.
0: Ja, en hoe ga je dat dan donderdag of vrijdag doen?
1: Ja, dan zal ik wel moeten, hè. We zijn toch allemaal Nederland.
0: Dan maar met kleine oogjes de vrijdag door, hè?
1: Ja, dat is maar één dag, hè. Dat moet kunnen. Zo.
0: Hoe ver gaat jouw liefde voor het voetbal trouwens?
1: Ja, ik ben sowieso bij de plaatselijke voetbalverenigingen doe ik van alles. En ik ben een echte Ajaxiet. Dus hier in Brabant is dat wel een dingetje. Maar...
0: ja, dat is opvallend natuurlijk, hè. En waarom kies je dan niet voor die club uit Eindhoven?
1: Omdat ik een eigenwijze man ben, denk ik. En vaak iets anders doe wat de meeste doet.
0: Oké. Nou, eens even kijken of het Evergreen Rad ook een eigenwijze plaat voor jou uitkiest. Benieuwd, wat komt eruit,
2: Stefan? Naar 735.

0: gaan we ook nog naar Limburg toe ook.
1: Nou, dan slingen we nog maar een keer aan.
0: Oké.
2: En hij komt uit op 145.
0: Zitten we nog steeds in Limburg, hè?
1: Maar niet anders, hè?
0: Het brengt ons ook naar de Mississippi. Pussycat voor jou, Anthony. Ik wens je een mooie 50ste verjaardag. Fijne barbecue. En,
1: dankjewel. Dankjewel voor het bellen.
0: En er komt nog een mooie kaart naar je toe.

0: Olivia Newton-John. Samen met Electric Light Orchestra en Xanadu.
1: Je vrolijke vriend in de morgen.
0: Het is nu 7:55.
1: Goeiedag, Hendrik Man.
0: De strijd om de grootste Nederlandstalige zomerhit van dit jaar is losgebarsten. Op dit moment nummer 1.

0: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
1: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
2: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
3: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
4: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-America-Landcruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
5: De nieuwe spannende roman van een van de best verkochte auteurs ter wereld. Doelwit van Nora Roberts ligt nu in de boekhandel. Onder andere bij Bruna.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
5: Doelwit van Nora Roberts ligt nu in de boekhandel. Onder andere bij Bruna.
7: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
8: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
9: NPO Radio 5, met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
10: Het is 8 uur, het NOS Journaal. Goedemorgen, Carolijn.
11: Goedemorgen, Bert. Steeds meer mensen hebben moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Volgens het Nibud komt de 38% geregeld geld tekort, en dat was 2 jaar geleden nog 32%. Vooral jongvolwassenen hebben het lastig. Mensen lopen onder meer aan tegen de kosten van kinderen, vervoer en boodschappen. Een schrijnend voorbeeld daarvan is te zien in Almere. Daar is een ZZP-verpleegkundige op straat gezet door haar huurbaas. Ze heeft een baby en 2 jonge kinderen en woont nu tijdelijk op een camping.
12: Het is echt vervelend. Ik ben helemaal depressief. Mijn dochter kan dan niet naar school. Dus na een week weet ik niet wat er gaat gebeuren. Dan ben ik weer gewoon letterlijk op straat. Zonder eten, zonder drinken, zonder inkomen. Die kinderen kunnen bijna niet eten.
13: Wat denkt u dat er mis is gegaan?
12: Om eerlijk te zijn, ik zit ook met die vraag.
11: De gemeente zegt haar zaak serieus te nemen, maar zelf zegt de verpleegkundige tegen Omroep Flevoland dat ze inmiddels niet meer weet bij welk loket ze zich nu weer moet melden. In de Canadese stad Montreal heeft iemand uit het raam van een hotel op mensen geschoten. Een burger kwam om het leven en later ook een politieagent. 2 anderen raakten gewond en die schutter is door de politie doodgeschoten. Bij de Brouwersdam in Oud-Dorp is gisteren een Duitse toerist overleden. Die was tijdens het zwemmen in zee in problemen geraakt en werd door een omstander uit het water gehaald en gereanimeerd. Hulpverleners namen het daarna over, maar vergeefs. En een enorme lading post komt vandaag aan in de Tweede Kamer. Het gaat om een actie van Kerkasiel Kampen, die zo aandacht wil vragen voor de meer dan 400 kinderen die in Nederland geworteld zijn, maar nog geen verblijfsvergunning hebben. Bijna 60 postzakken vol met kaarten, die worden daar bezorgd, zegt de initiatiefnemer bij Hart van Nederland.
14: In totaal zijn het 120.000 kaarten. Ik kwam een tekst tegen van een mevrouw, denk ik, van 96 jaar, die de oorlog heeft meegemaakt. En die daarin schrijft, ik ben er met de 96 en we hebben gezegd van dit nooit meer, dat we mensen uitzetten. Dus laat alsjeblieft die kinderen hier blijven. Ja, dat zijn natuurlijk hele bijzondere kaarten.
11: Kerkasiel Kampen voert een non-stop kerkdienst zelf met die actie al bijna 2 jaar. Dus actie voor een Oezbeeks gezin. Dat woont al 12 jaar in Nederland, maar nog steeds geen verblijfsvergunning gekregen heeft. Het weer volop zon, warm. Het wordt 25 graden aan de noordkust tot 32 graden in Limburg. Morgen tot zeker vrijdag geldt code oranje in het midden en zuiden van het land vanwege extreme hitte.
9: Goeiedag, Hendrikman. Bert Hendrikman.

sportorganiserend land Frankrijk zelf geen 400 meter lange schaatsbaan heeft. Toch mooi, hè? Ja, en dan naar de sport van nu, want we zitten nog steeds in de groepsfase van het WK voetbal. Vanavond om 7 uur moet Portugal aan de bak tegen Oezbekistan. Daarna om 10 uur speelt Engeland tegen Ghana. En verder spelen Kroatië en Panama tegen elkaar. En als je nog wakker bent komende nacht, Colombia, Congo. En het is heter dan heet natuurlijk momenteel. Er komen recordtemperaturen aan deze week. En bij die warmte hoort natuurlijk ook de ultieme zomerhit. Nou, er is nu een strijd losgebarsten tussen twee Nederlandstalige hits. En een van die concurrenten gaan we zo meteen bellen. Na deze, want CCO.

0: Ik denk dat je niet altijd seks in je kunt gooien. En ik heb natuurlijk met Helena ontzettend veel geluk en plezier gehad. En het was ook een leuke hit.
1: Ja, dat is waar.
0: En ja, weet je, alles wat daarna kwam, dat was leuk. Besef ik me echt wel dat niet raak geschoten kan worden. Maar als jij mij kan vertellen hoe het werkt, heel graag. Want dan zou ik heel graag weten hoe ik het moet doen.
1: Ja, nee, daar heb je gelijk. En je had ook een vooruitziende blik, Rutger. Want dit zei jij jaren geleden al in dat televisieprogramma. Luister nog even mee.
2: Ik ben zeker niet de beste zanger van Nederland. Maar ik zou wel een A-artiest kunnen worden. Ik denk dat ik nog niet doorgebroken ben. Puur omdat ik de juiste mensen mis die echt in mij geloven. Ik denk dat dat ook echt hetgene is wat ik nog mis verder.
1: Ben jij de juiste mensen nu dan tegengekomen, Rutger, waardoor alles nu op zijn plaats lijkt te vallen?
0: Daar lijkt het wel op, ja. Kijk, ik ben gaan werken met hele goede producers. Soms heb je mensen achter je nodig die af en toe een schop onder je reet geven als je het niet meer ziet zitten. Die zeggen van, hey Rutger, maar luister, je kan veel meer dan het makkelijker nu doet. En zoek eens wat meer, strijd met jezelf en ga eens voor het beste. En ja, ik denk dat ik daar op dit moment wel in zit. En dat wil niet zeggen dat het volgende liedje wat je maakt uiteraard weer aanslaat. Je weet het nooit. Dus dat onzekere, dat zal altijd blijven. Maar ik ben op dit moment met Zoele Zomernachten ben ik gewoon ontzettend blij. En ik zie het trouwens niet als strijd met Justin samen. Ik vind dat twee hits bij elkaar makkelijk moet kunnen. Ik zie wel waar het eindigt. Dit is al geweldig.
1: Ja, nou, dat is buitengewoon sympathiek inderdaad. Want Justin de Wild met Cheerio, dus je kent hem persoonlijk uit die wereld, denk
0: uiteraard
1: ik, hè?
0: Uiteraard ken ik hem, ja, uiteraard. Ja. Wij komen allebei een beetje uit de omgeving van de Betuwe. We kennen elkaar al 15 jaar. En heel veel dingen met elkaar hield. En dat we nu allebei dit mee mogen maken, is denk ik voor ons alle twee een kers op de taart. Ja. Laten we daar vooral van genieten en laten we er geen strijd van maken.
1: Nee, dat is wel mooi. Ik zou het allermooist vinden als jij dan toch Cheerio, wat nu 1 staat in de Nederlandse top 40, dat jij die dan van nummer 1 afkukelt, ja, en dat jij dan die plaats inneemt, Rutger. Is dat niet een mooi doel?
0: Nou, het zou voor mij ontzettend mooi zijn en een kroontje zijn op iets wat je gemaakt hebt en waar je in gelooft. Zover is het nog niet. Het is, zover is het een beetje van mij nog. Maar ja, weet je, als ik het in het zie wat het allemaal doet en wat het met de mensen doet, inderdaad, dat het in het hoofd blijft zitten, ja, daar ben ik persoonlijk heel erg blij om. Ik hou van een lekkere oorworm die blijft zitten. En daar ben ik al trots op. En als dat betekent een plek 1 in de top 40, zou het geweldig zijn. Maar als het een plek 5 of 6 is in de top 40, ook fucking blij, hè?
3: Ja, je ziet het ook trouwens aan de streamingcijfers. Ik heb even de laatste cijfers erbij gepakt. Je zit al meer dan een 500.000 streamingcijfers. Hoe onwijs vet is dat?
0: Ja, weet je, het is echt bizar. In een week tijd nu 1 miljoen. Ik zit nu op 1,6 miljoen, geloof ik, gestreamde cijfers van het liedje. Ja, dat had ik 4 weken geleden toen ik mijn uitbraak niet gedacht.
1: Nee, en het weer zit ook wel lekker mee, ja, natuurlijk, hè, momenteel.
0: Ja, ik denk dat ik daar ook ontzettend geluk mee heb gehad met het uitbrengen van het liedje. En dat alles op zijn plek viel. Ik denk dat het zo heeft moeten zijn en ja, ik geniet ervan elke dag. En als ik zie hoe de mensen ervan genieten, maakt het me nog vrolijker. Dus ik hoop dat we een hele mooie zomer te komen.
1: Ja, nou, dat gunnen we jou ook, Rutger van Barneveld. Ik hoor de blijdschap in je stem. En dat horen we ook in deze plaats. Zwoele zomernachten. We gaan hem lekker draaien hier op NPO Radio 5 bij Omroep Max. En ik wens je een hele mooie zomertour, Rutger.
0: Hey, dankjewel, jullie ook.
1: En op naar nummer 1.
0: Hey.

0: Johnny Logan. En what's another year? Het is 8:11. Ja, bij de zomer hoort natuurlijk ook een zomerhit. En vaak is die al uitgekristalliseerd. Maar nu, op dit moment, is er een heuse concurrentiestrijd gaande tussen twee Nederlandstalige zomerhits. De ene kennen we inmiddels allemaal. Ik heb hem gisteren nog helemaal geduid. Dus dit nummer.
1: Zolang ik geen vogels of fluiten, ga ik niet naar buiten. We gaan nog even
0: door. Maar deze Justin de Wild met Cheerio voelt ondertussen de hete adem in de nek

0: gasten van Rutger van Barneveld. Dag Rutger, goedemorgen.
1: Goedemorgen,
0: Bert. Nou, het heeft even geduurd, want we leerden je een aantal jaren geleden kennen in het televisieprogramma Ik Geloof in Mij.
1: Klopt, ja.
0: En ik dacht, nou ja, we hebben jaren gewacht en de een na de andere flop kwam op je naam te staan. Ik dacht, dat komt nooit meer goed met Rutger.
1: Nou, en bedankt, hè. Ook
0: ja,
1: goedemorgen.
0: Nou ja, ook goedemorgen. Maar ik dacht, ik ga even precies zeggen zoals het is.
2: Nou, ik ben het niet helemaal eens, hoor, met Bert Rutger. Nee. Want toen ik jou zag, ook echt met horten en stoten in dat programma Ik Geloof in Mij. Volgens mij, je auto viel uit tijdens naar optredens. Je oma zag het niet meer zitten. Maar uiteindelijk heb je het toch gehaald, Rutger. Moet ik je nageven.
1: Nou, dankjewel. Nou ja, weet je, ik zeg ook om even op Bert door te gaan.

0: gezongen door Cher om 7:07. Met zometeen het spelletje Vroeger of Later. En jou telkens die ene vraag. Was de plaat die je hoorde Vroeger of Later niet dan zijn voorganger? En wacht een mooie prijs op je ondertussen.
1: Ja, we hebben echt een weer uitgepakt vandaag. Vandaag krijg je natuurlijk ook weer gewoon de sokken. Die zitten erin. De Omroep Max. Goeiedag, Hendrik van Boodschappentas. En natuurlijk ook gewoon de hanger.
2: Ja, en denk je, ja... Ja, dat wil ik. Dat wil ik thuis hebben. Dat wil ik gebruiken. Ja. Geef je dan nu op en stuur het codewoord door via de NPO Luister-app. Dat codewoord is vandaag Zwoel.
0: Geef maar door via de NPO Luister-app. Zwoel.

0: Tones. Er komt ook een nieuwe single aan, Jealous Lover. Maar dit blijft ook heel lekker, vind ik, in de Stars. Het nieuws van 1 naar half 9. Dag Carolijn.
1: Goedemorgen. Het kabinet hoopt deze week stikstofmaatregelen te nemen en daarmee op termijn die crisis echt aan te pakken. Maar zo waarschuwen verschillende belangengroepen vandaag. De volgende crisis ligt al op de loer. De waterkwaliteit is zo slecht dat dit opnieuw de bouw kan stilleggen in Nederland. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet legt uit wat er mis is.
2: Door het uitrijden van mest dat in het water terechtkomt, PFAS wordt geloosd door de chemische industrie. Er zitten microplastics in het water, andere chemicaliën als verfresten, medicijnresten. En dat alles bij elkaar zorgt ervoor dat we eigenlijk al jaren niet voldoen aan de kwaliteitseisen die Europa heeft gesteld aan onze wateren. En nu heeft Brussel gezegd dat we daar eind volgend jaar echt aan moeten voldoen, wat dus de afgelopen jaren niet lukte.
1: Het opschonen en onderzoeken van het water kan flink wat geld gaan kosten. Vanaf morgenmiddag geldt in meer dan de helft van Frankrijk code rood vanwege extreme hitte. De regering in België roept het Nationaal Crisiscentrum vandaag bij elkaar om te overleggen over de aanhoudende hitte en advies in te winnen van experts. Vooral over de warme nachten zijn zorgen. Donderdagnacht komt de temperatuur niet onder de 25 graden. De politieke partij Groen wil meer openbare zwemplekken in België.
3: We voelen elk jaar weer opnieuw, als het heel warm wordt, dat mensen echt op zoek gaan naar verkoeling. De eerste vraag die iedereen stelt is: waar kan ik gaan zwemmen? En het antwoord is heel vaak, spijtig genoeg, nergens of bijna nergens.
1: Ja, er zijn wel tientallen plekken waar je kunt zwemmen in België, maar daar moet je dan betalen of daar mag je dan alleen komen als je lid bent van een sportclub. Terwijl veel twintigers zich afvragen

0: Of ze vanavond naar de kroeg gaan of misschien naar de sportschool, neemt de 20-jarige Tieme Heringa vandaag plaats in het college van het Friese Dantumadiel. Hij is dan voor zover bekend de jongste wethouder ooit in Nederland. Hij krijgt onderwijs, cultuur en jongeren in zijn portefeuille. En een deel van de school is overgestapt op een tropenrooster omdat het binnen te warm wordt. Dat geldt ook voor deze school in Hilversum, vertelt de directeur.
1: Je merkt gewoon, gedurende de dag gaat die temperatuur oplopen. En dat kan in lokalen waar de klimaatomstandigheden minder zijn, kan dat echt gewoon richting de 30 graden worden. En dat is niet werkbaar. Zowel niet voor de kinderen, want daar doen we het als eerste voor, maar ook voor je collega's. En het kan dan letterlijk en figuurlijk verhit worden in de klas.
2: Krijg je nog ijsjes vandaag eigenlijk?
1: Ja, die moeten we nog even achterwege houden als gezonde school natuurlijk.
2: Ja.
0: Geen ijs daar dus.
3: Nee. Volgens mij moeten ze gewoon de zomervakantie eerder laten beginnen. Want leerlingen houden hun hoofd er toch ook niet meer bij.
0: Net deze laatste week moeten ze op de middelbare school van mijn kinderen moeten ze alles nog afkrijgen wat nog niet af was. Dus rustig aandoen is er niet bij.
3: Nee,
0: maar die school is wel goed geërcoat, dat wel.
3: Nu kom jij uit het onderwijs, Steven. Ja, je hebt een aantal jaren voor de klas gestaan.
4: Ja,
3: hoe ging jij om met heethoofdige leerlingen?
4: Kijk, weet je, ik vind dat de gezonde school en dan geen ijs geven. Ik denk, jeetje mensen, kom op zeggen. Het ijsje, dat kan er toch wel echt van af. En dan desnoods geef je een raketje of iets dergelijks. Maar, of desnoods een ijsblokje uit de vriezer, maar maakt niet uit. Wat ik altijd deed, ik ging altijd of naar buiten met gewoon de kinderen, dat ze gewoon buiten konden spelen. Of in de gymzaal, wat meestal wel gekoeld is, gingen we dan lesgeven. Of gewoon ergens heen waar ze dan gewoon lekker konden zwemmen. Want het lesgeven werkt dan toch niet. Ze krijgen er niks mee. Ik heb altijd laatste week ging of naar het zwembad of ergens anders naartoe.
0: Ik heb nog een recept voor een gezond ijsje hoor. Dat is niet heel ingewikkeld.
4: Bingo, ja.
0: Je pakt zo'n grote zak bevroren mango uit de supermarkt. Ja. 250 gram. Doe je 3 scheppen, moet je even opzoeken, kokoskwark bij.
4: Kokoskwark.
0: En een scheutje kokosmelk. Doe je in de keukenmachine. Heb je hartstikke lekker gezond mango-ijs.
3: Als ik toch ooit een keer bij jou in de keuken mag aanschuiven, ik ben benieuwd wat ik daar allemaal
0: mag
3: volgeschoten
0: heb.
3: Het weer dan voor vandaag.
0: Ja, zon, wat bewolking en benauwd warm vanmiddag. 25 tot 32 graden de komende dagen. Dus nog heter en dan geldt tot zeker vrijdag code oranje.
3: Dat hoort ook zo bij komende vrijdag oranje.

0: José van der Heijden uit Erp in Brabant. Ja. Dag Marie José, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Nou, ook mooi weer in Brabant opnieuw vandaag, denk ik, hè?
1: Ik zou het niet weten.
0: Nou, kijk even naar buiten dan, of het zonnetje al schijnt misschien wellicht.
1: Nee, helemaal niks.
0: Nee?
1: Nee, ik zit in een regenbui.
0: Dat is toch opmerkelijk, zeg.
1: Ja, maar ik zit ook niet in Brabant.
0: Oh, maar waar zit je dan?
1: Ik zit in Frankrijk.
0: Oh, je bent de hitte ontvlucht. Je dacht, ik ga naar Frankrijk, want daar wordt het niet warm.
1: Nou, uiteindelijk zijn we daar opgevlucht bij de Loire. Want daar werd het 41 graden vandaag.
0: Ja, ja, ja, dat schijnt echt heel heftig te worden de komende dagen ook nog.
2: Code rood ook, ja. Ja.
0: En hoe ga je de hitte te lijf? Heb je een voetenbadje bij de hand?
1: We hebben een plekje gevonden waar we dus vanaf 's middags, de hele middag zo onder de bomen kunnen zitten. Dus,
0: dat scheelt. En jullie zijn er met een camper?
1: Ja, met een camper.
0: En zit daar dan airco in?
1: Nee.
0: Ach, dus dat zijn ook nog diepe, diepe plaknachten.
1: Het viel nog wel mee. Ja, we hebben lekker gewoon alle ramen open en het viel dus nog mee afgelopen nacht.
0: Ja, en hoe lang blijven jullie nog lekker daar in Frankrijk?
1: Totdat de hitte in Nederland voorbij is.
0: Oké, nou, mooi dat we in elk geval met jullie mee mogen reizen als Radio 5. En wij gaan ook een mooie reis maken, Marie-José. Je weet wat de bedoeling is. Het startpunt vandaag is 1984... Het jaar waarin een beroemde Nederlandse band besluit om er de brui aan te geven.
3: Doe Maar bestaat niet meer. De vier leden van de populaire popgroep hebben vandaag bekendgemaakt dat ze een streep zetten onder hun Doe Maar carrière, die 5 jaar geleden begon. Sinds de zomer van 81 genoot Doe Maar een Beatles-achtige populariteit.
0: Vanuit 84 reizen we verder.

0: van Wham. En de vraag is, was dat vroeger of later een hit dan 1984?
1: Ja,
0: best lastig meteen, dat geef ik toe.
1: Ja, ik denk vroeger.
0: Vroeger? Dat is

0: Calendar Girl van Niels Sedaka. Was dat vroeger of later een hit dan 83? Dat is een makkie natuurlijk, hè?
1: Ja, vroeger.
0: Klopt, 1961. Ja, en dan krijgen we deze. Dynamite van Mudd. Was dat vroeger of later een hit dan 1961?
1: Ja, dat vind ik wel laat. En die was later.
0: Dat is goed, 1974. Jezus.

0: of later niet dan 90?
1: Ja, volgens mij vroeger.
0: Dat is goed.
2: Vroeger of later?
0: Namelijk 1973, de volle buik heb je te pakken. Hartstikke goed gedaan.
2: Je hebt alles te pakken gewoon. Ongelooflijk, je hebt een deurhanger bij je. Die krijg je sowieso al. Je krijgt natuurlijk een sleutelhanger. De sokken en de klap op de vuurpijl, namelijk ook de boodschappentas.
1: Oh, geweldig.
0: Heel veel plezier ermee.
1: Dankjewel.
0: En geniet van die hete tijd in Frankrijk.
1: Oh, dankjewel. Jullie ook daar, hè?

0: gesorteerd. Onder meer post van Gerard Hagen.
1: Ja, die is vooral benieuwd hoe je op die prachtige, grootste verjaardagskalender van het land kan komen te staan. Nou, dat is heel simpel, Gerard. Wat je moet doen, ga even naar de site van NPO Radio 5. En dan ga je naar of berthaandrikman.nl, kan ook nog makkelijker. Meld je dan aan voor de verjaardagskalender. Dat krijgen wij dan binnen. Schrijven we je naam mooi op in sierletters. En wie weet word je dan gebeld op je verjaardag.
0: Want het mooie is, er is een aparte wand hier vrijgemaakt in de studio van NPO Radio 5. Dat zal iedereen beamen die hier ooit de studio heeft betreden. Binnen is geweest een grote wand met alle namen van de luisteraars. Dus zorg dat jouw naam daar ook bij komt.
2: Ja, en volgens mij wil jij iets anders in een griffel krijgen. Namelijk een handtekening van Bruno Mars. Oh. Ja, jij gaat erheen en daar wil jij heel graag Bruno Mars een aandacht trekken. Want volgens mij ga je helemaal dansen en doen. Want je wilt alle dansen uit je hoofd leren, was dat toch?
1: Klopt.
2: Ja, wat wil je daarmee bereiken?
1: Ja, zijn aandacht natuurlijk. Gewoon. Ik wil op dat podium staan met hem.
2: Jij wil shinen daar zo. Nou ja, goed. Hanny zegt erover. Carmen, veel plezier bij Bruno Mars. En hopelijk lukt het allemaal wat je verwacht.
1: Nou, we horen later meer natuurlijk. En de allereerste vakantiepost is binnen. Een prachtige kaart uit Macedonië van Harma en Martin Stalman. Dank jullie wel. Ook een kaartje binnen van Fijkje Hopsma. Zij is in Albanië geweest. En ook Diederik. En die is in Italië. Dus we reizen zo mee met iedereen.
0: Nou, wij houden van kaartjes. Dus stuur ze vooral. Het adres is heel eenvoudig. Postbus 518 namelijk. In Hilversum. En de postcode. Ach, die kan ik je wel geven hoor. Maar komt altijd aan. Gewoon aan Haandrikman Hilversum. Dan komt het aan. Zo meermaals bewezen. Straks Corné, daar best vitamine. Wij zijn er morgen weer. Voor nu, een goede

0: Max.
1: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
2: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
3: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
2: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
3: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Oma!
2: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
3: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
4: Vraagje. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt... Ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt... waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
3: Ook een traplift op maat? Bel Autolift.

0: 0800 1819.
1: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
2: Wat staan jullie nou allemaal te kijken?
0: Bezoek ook de beste passiespelen ooit. Nu te zien in Openluchttheater De Doolhof. Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
0: Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
4: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
5: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
6: Het is precies 9 uur. Dit is het Radio 5 NOS-journaal met Carolijn. Goedemorgen.
7: Goedemorgen, Corné. De Israëlische premier Netanyahu zegt in Zuid-Libanon te blijven zolang het nodig is. Dat gaat in tegen afspraken van het basisakkoord tussen de VS en Iran. Libanon gaat vandaag in Washington verder met gesprekken om een einde te maken aan de gevechten in Zuid-Libanon. Van een bedrijf dat mechanische skibanen maakte bij Den Horen is na de brand van vannacht weinig meer over. Het was een grote brand. Vanwege de rook moest ook de A4 bij Delft vannacht tijdelijk dicht. Een verslaggever van Omroep West ziet alleen het karkas van dat bedrijf nog staan in Den Horen. En de ondernemer van het bedrijf er tegenover kwam vanmorgen vroeg kijken.
8: Het is echt een heel, heel droevig gezicht. Ja, verschrikkelijk voor die mensen die er werken, voor de omgeving. Ik heb vanmorgen, toen ik de telefoon even aanzette, stonden er heel wat appjes op. Met wat stukjes film van het brand hier.
9: Maakt je gelijk zorgen om je eigen bedrijfje?
8: Nee, veel belangrijker dat er niemand hier binnen is en dat er met niemand wat gebeurt. Het is allemaal verzekeringswerk, allemaal materiaal. Geen enkel probleem.
7: In de omgeving zijn roetdeeltjes terechtgekomen, waarschijnlijk van het dak. En die zijn niet gevaarlijk, zegt de brandweer. Die is nog aan het nablussen. De moeder van de Amerikaanse tv-presentatrice Savannah Guthrie is waarschijnlijk overleden. Nancy Guthrie werd eind januari ontvoerd, ze was 84 jaar oud. Volgens CNN ontving de familie enkele dagen na haar verdwijning een losgeldbrief. Daarin schreven de ontvoerders dat de vrouw was overleden. En dat was niet de bedoeling, schreven ze. Volgens hen gebeurde het per ongeluk. Ja, het is tot nu toe het WK voetbal van aan de grens geweigerde sporters en fans en van de grote sterren Messi, Mbappé, Haaland, Kane. Ze hebben allemaal al meerdere goals gemaakt dit toernooi. Sportcommentator Jeroen Stekelenburg kijkt zijn ogen uit.
10: Tot nu toe is het echt smullen dit WK met geweldige wedstrijden en echt met topspelers die elkaar de hele tijd proberen te overtoepen. Want het gebeurt dus nu allemaal op één dag. Messi speelde de eerste wedstrijd van de dag. Nou, dan denk je van die staat op 5 doelpunten. Die is al bijna topscorer van dit WK. Maar dan denkt Mbappé van wat jij kan, kan ik ook. En die maakt ook 2 doelpunten. En nou ja, daarna dus Haaland. Als dit zo doorgaat, dan wordt dit echt een heel uniek wereldkampioenschap.
7: Ja, Messi is inmiddels de topscorer aller tijden op het WK met 18 goals. Mbappé zit hem op de hielen met 16 doelpunten. Het weer, zon, wolken en benauwend warm. Het wordt 25 graden aan de noordkust tot 32 graden in Limburg. Morgen tot zeker vrijdag geldt code oranje in het midden en zuiden van het land vanwege de hitte.
5: Arbeidsvitaminen. Corné Klein.

The Quietest Moments. Je hoorde Give a Little Bit, geweldig album met de foto van die vleugel, besneeuwde vleugel op de hoes. En op dat album ook de fantastische Fools Overture van een minuut of 14. En dit was de

The Walkers op NPO Radio 5 in de arbeidsvitamine. En daarvoor het prachtige Stand By Me van Ben E. King. De liedje is vandaag aangevraagd door de familie Wouters uit Babberich. En ook nog de gangmakers uit Leiderdorp. En wie dat zijn, dat hoor je zometeen in de arbeidsvitamine. Mike Oldfield en Maggie Riley.

Het is een hartstikke leuke plaat, maar ik vind het hartstikke zwaar ook. Dat roeien in een boot. Och, dat is 2 meter leuk, maar daarna ben je uitgeput. The Boat That I Row van Lulu. En daarvoor nog Jim Croce. Sloeg een beetje op tilt, excuus daarvoor. De liedjes vandaag aangevraagd door onder andere de Gangmakers uit Leiderdorp. En dat zijn een hoop vrienden die ieder jaar op wintersport gaan. Dat doen ze al een jaar of 3 achter elkaar. René uit Leiderdorp, Marieke uit Den Helder, Nicolette uit IJsselstein. Dan nog Nel, Twal, Wouters, Bert en Joke van Leur. En ik heb nog een bericht van Annie Vissers, Wouters. En ook de lijst voor haar overleden man, dat is Bart Visser. Goed, we gaan door met de arbeidsvitamine. Zometeen het andere lijstje van aanvragers. Dat is de familie Wouters uit Babberich. Deze is van El Giro en heet Roof Garden.

0: gaat dagelijks op reis in de avond van 5. En hij neemt jou mee naar die iconische plekken.
1: In de avond van 5 reizen we kriskras door polders, dorpjes, wilde natuur en steden.
0: Weet jij waar hij zich vanavond bevindt? Waar is Pop nou? Speel vanavond mee in de avond van 5 en maak kans op schitterende prijzen. Iedere werkdag op NPO Radio 5. Waar is Bob?
1: De plek waar ik ben is...

Charles op Radio 5 en Cry in Time. En Peter Koelewijn met de KL 204 tussen haakjes Als ik God was. Ook jouw lijstje met 20 liedjes is van harte welkom voor de arbeidsvitamine. En dat kan via arbeidsvitamine.nl. Zometeen in de tweede uur ons spel. De puzzel komt eraan. En dat is jouw kans op het arbeidsvitamine puzzelboekje.

0: Grootros, de omroep voor ons.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
6: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
7: Rook?
6: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
7: Nee, rook. Uit de meterkast.
5: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
6: Zo, koffie?
5: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
8: Ja, ja, Dirk is door Supermarkt Kompas voor de 5e keer op rij uitgeroepen tot beste supermarkt van Nederland. Daar zijn we heel erg trots op. Een enorme dankjewel aan onze collega's en klanten. Want samen maken we Dirk de beste.
9: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.

0: bij Dirk. Lu Petit Boterbiscuits. 99 cent. Die zijn lekker.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
3: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
4: Van The Birds, Turn komt eraan in de arbeidsvitamine. Maar nu het nieuws van 10 uur met Carolijn. Goedemorgen.
5: Goedemorgen Corné. Belgische mannen hebben online naaktfoto's van hun vrouw of vriendin gedeeld zonder dat zij dat zelf wisten. De VRT heeft zeker 20 websites en chatgroepen ontdekt waar dit gebeurde. Zelf hadden de vrouwen niks door. Ze waren zich aan het omkleden of douchen. Volgens de Vlaamse Omroep maken de mannen online afspraken om foto's uit te wisselen. Deze vrouw vertelt dat haar toenmalige echtgenoot 1200 naaktfoto's van haar deelde.
6: Ik heb het gevoel dat hij daar een publiek voor had, die daar eigenlijk zaten op te wachten. En hoe meer foto's aangeklikt en gedownload werden, hoe langer dat ze bleven staan. Dus het was eigenlijk deels een spel van kijken hoe lang de foto's populair waren.
5: De stem van deze vrouw is om privacyredenen vervormd met AI. Het is niet bekend hoeveel vrouwen in België hier slachtoffer van zijn geworden. De Israëlische premier Netanyahu heeft nogmaals herhaald dat Israëlische troepen in het zuiden van Libanon blijven. Dat is in strijd met afspraken die de VS en Iran hebben gemaakt bij hun staakt het vuren. Maar dat Netanyahu nu nog een keer zegt dat de aanvallen blijven, heeft een reden, zegt correspondent Lennart Sos.
7: Wat hier ook wel meespeelt is, er komen hier verkiezingen aan en hij moet ook zijn extreemrechtse coalitiegenoten nu tevreden houden. Nou ja, tegelijkertijd heeft hij ook te maken met die druk van Amerika, want Trump wil een deal sluiten met Iran en Iran koppelt die gesprekken dus aan een staakt het vuren in Libanon en een terugtrekking van de Israëlische troepen daar.
5: Maar Netanyahu ziet die deal niet zitten. Iran houdt de VS verantwoordelijk voor de Israëlische acties in Libanon en heeft daarom de straat van Hormuz weer gesloten. De ombudsman krijgt veel klachten over de digitale tolheffing in de Blankenburgtunnel bij Vlaardingen. Het is voor veel automobilisten helemaal niet duidelijk dat ze tol moeten betalen. En mensen die niet digitaal vaardig zijn, kunnen niet eens betalen. Zij krijgen dan een betalingsherinnering die ook nog eens 9 euro extra kost. De ombudsman schrijft aan minister Karremans dat die herinnering gratis moet zijn. En in een aantal plaatsen moet je je vuilcontainers eerder aan de straat zetten, want de vuilniswagens rijden vanwege de hitte vroeger dan normaal.
8: Dit is best wel pittig werk. Dus het is niet de hele dag echt laden, maar je moet wel vaak uit. En als het in de loop van de dag wat warmer is, dan krijg je een klap in je gezicht vaak. Hè?
9: En wat ga je daarna doen als je klaar bent met je dienst?
10: Nou, ik ga gewoon thuis even zwemmen, denk ik.
8: Lekker naar huis en ik neem eerst ijsje. Heerlijk. Nou, wat zin in.
5: Ja, het weer, zon in het zuiden, meer bewolking, maximaal 32 graden. En er komt een hittegolf aan. Vanaf morgen geldt code oranje.
3: Arbeidsvitaminen. Corné Klein.

Hoeveelheid vitamine een paar weken met Corné Klein. Hans, geniet van een welverdiende vakantie. Sterker nog, komende donderdag en vrijdag met Janneman, Jan Paparazzi. Want Cornelis is bij de Dutch TT. Ja, ga je ook? Laat het even weten via de app NPO Luister. Dat waren de Birds. Zometeen muziek van Adamo en nu Sister Sledge. Dit is We Are Family.

en Dave Stewart. Dat ze zoiets hadden van, nou, het gaat niks meer worden met onze carrière. Het is helemaal afgelopen, die Eurythmics. Het gaat niks worden. En plotseling kwam het deuntje van deze Sweet Dreams. En de rest is history.

0: terugkeer van Ain't No Sunshine, de grote hit van Bill Withers uit de 70s. Helemaal door elkaar gemixt, dus niet in de juiste volgorde. Dit is de opgave, luister goed.
1: 1.
2: Ain't no sunshine when she's gone, and she's always gone too long.
1: 2.
2: Ain't no sunshine when she's gone.
1: 3.
2: It's not warm when she's away.

gaat heel erg goed met Nederlandstalige muziek op dit moment. Dit was Marco Schuitmaker, ook wel bekend als Marco Hitmaker en de Engelbewaarder. Vanmorgen hoor ik nog Rutger van Barneveld. Zwoele zomernachten bij Bert in de uitzending. Wat een klapper van een hit gaat dat worden. Dit zijn de Small Faces, Tin Soldier.

0: Small Faces en Tin Soldier. Ferdinand, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Corné.
0: Een hele goede morgen. Jij hebt geappt voor de arbeidsvitamine puzzel. Was het een makkie of was die ingewikkeld?
1: Dit was een makkie.
0: Dit was een makkie, ja. Ik vond het eigenlijk ook makkelijker. Gisteren waren de fragmenten wat korter, vandaag wat langer. Komt natuurlijk ook nog het liedje, een beetje een traag liedje van Bill Withers. Heb jij iets met deze Ain't No Sunshine?
1: Niets bijzonder, maar het is gewoon een lekker nummertje. En je kan hem heel makkelijk onthouden en meezingen. Dus daarom was die ook wat makkelijker om op te lossen dit keer.
0: Ja, precies toch? Nou, helemaal goed. Ja. Ik vind het een lekkere soulplaat van Bill Withers. We gaan hem zo meteen draaien. Ain't No Sunshine. Ferdinand, wat is de goede volgorde?
1: Ik kwam uit op 2-3-1-4.
0: We gaan luisteren.
2: 2. Ain't no sunshine when she's gone.

0: 4.
1: Nou, gefeliciteerd Ferdinand. Je voelt hem al helemaal goed. 2, 3, 1, 4.
2: Dankjewel, Corné.
1: We gaan het boekje naar je toesturen. Het puzzelboekje van de arbeidsvitamine komt er zo snel mogelijk aan.
2: Hartstikke leuk, dankjewel.
1: Fijne dag, geniet van het mooie weer.
2: En jij hetzelfde.
1: Dankjewel, bye bye.
2: Doei, doei.

0: te denken dat het allemaal zonder publieke omroep zou kunnen. Hè? Dan ben je helemaal aan de honden van de commissie uit Amerika overgeleverd.
1: Iedere maandag tot en met donderdagmiddag.
2: Ja, dus een luisterend oor, een appje, op bezoek gaan.
1: Van 4 tot 6.
3: Nou, Maxima is geboren in Argentinië. Is getrouwd met Willem-Alexander.
1: Op NPO Radio 5.
3: Heeft 3 dochters.

gemaakt door de legendarische Frank Farian, die ons regelmatig fopte met Boney M. Wij maar denken dat Bobby Farrell de vocals deed. Dat was niet zo, dat was de producer zelf, Frank Farian. Later flikte hij dat weer.

Benny Nijman, waarom fluister ik je naam nog in de arbeidsvitamine? Heb je zelf 20 favoriete liedjes? Laat ze achter via arbeidsvitamine.nl. En misschien hoor je ze binnenkort hier op Radio 5. Hey, yeah.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: De nieuwe spannende roman van een van de best verkochte auteurs ter wereld. Doelwit van Nora Roberts ligt nu in de boekhandel. Onder andere bij Bruna.
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
2: Doelwit van Nora Roberts ligt nu in de boekhandel. Onder andere bij Bruna.
4: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
6: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
7: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
9: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
10: Rustig, adem in,
9: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken.
10: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
11: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
12: Mart, wat ga je doen?
9: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
13: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
14: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
13: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
14: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
15: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
16: Zometeen nog meer arbeidsvitamine, maar nu het nieuws van 11 uur met Carolijn Bari. Goedemorgen.
17: Goedemorgen Corné. Het is druk bij bedrijven die airco's verkopen, want het is warm. De Duitse Weerdienst waarschuwt voor bosbranden, vooral in het zuiden van het land. In München zijn inwoners opgeroepen om zuinig te zijn met drinkwater. In Frankrijk geldt in ruim de helft van het land code rood en in België komt het Nationaal Crisiscentrum bij elkaar. Deskundigen maken zich vooral zorgen om de hoge temperaturen 's nachts. Vanaf morgen geldt in 9 Nederlandse provincies code oranje. De ombudsman vindt dat er iets moet worden gedaan aan het digitale tolsysteem voor de Blankenburgtunnel in de A24 bij Vlaardingen. Voor veel mensen daar is dat niet te begrijpen. En wie niet digitaal handig is, kan ook niet betalen, zegt de Nationale Ombudsman.
14: Nou, in de eerste plaats gaat het erover dat mensen die niet digitaal vaardig zijn dus niet die tol kunnen betalen, want het kan alleen maar digitaal. We kregen veel vragen en klachten over de begrijpelijkheid van alle borden die daar zijn opgesteld. Niemand weet precies wat de betekenis van die borden is, dus het is onduidelijk. En we kregen veel vragen over de 9 euro die je moet betalen als een betalingsherinnering op de mat valt, terwijl je van geen kwaad bewust bent. Dat zijn de 3 belangrijkste dingen.
17: De ombudsman vraagt het kabinet onder meer om de eerste betalingsherinnering gratis te maken. Er zijn ook Nederlandse mannen actief geweest op zeker 20 Belgische sites en chatgroepen waarin naaktfoto's van partners stiekem werden gedeeld. Dat zegt de verslaggever van de VRT. De Vlaamse omroep ontdekte dit fenomeen. Hun vrouw of vriendin wisten vaak van niks. Die foto's zijn gemaakt toen ze aan het douchen waren of omkleden. Hoeveel vrouwen hier slachtoffer van zijn geworden is niet bekend. Vaak gaat het om websites en groepen die snel verdwijnen en vervolgens ergens anders weer opduiken. En voor wie de hitte al zat is, in Amsterdam kun je in een soort diepvrieskamer stappen. Voor zo'n 29 euro kom je terecht in een ruimte waar het min 114 is. En daar mag je dan maximaal 3 minuten blijven. Deze verslaggever van NH Nieuws moest nodig afkoelen. Zijn apparatuur moest wel even buiten blijven.
18: Ga ik hem even aan jou geven? Ik moet in ieder geval, ik heb nu slofjes aan en ik heb sokken aan. Ik moet ook handschoenen aan, want de puntjes van je lichaam,
19: ja, die moet je natuurlijk beschermen. Je oren, ja. En je krijgt ook een mondkapje op.
18: Ja, precies. Ja. Bril af?
19: Bril af, okay. Ja.
17: Ja, hij hield het een minuut vol in het Freeze Lab en kwam met witte wimpers en wenkbrauwen weer naar buiten.
19: En hoe gaat het?
18: Oh, wat is dat koud. Ik heb gewoon ijs om mijn armen.
17: Ja, buiten is het zonnig en een stuk warmer. 26 tot 32 graden vanmiddag. En vanaf morgen heet en geldt dus code oranje.
15: Arbeidsvitaminen.

mijn mailtje nog niet gehoord. Er is nog niks over verteld, maar dat gaat grotendeels over de buffoons. En de buffoons komen zometeen voorbij in dit laatste uur van de arbeidsvitamine. En dan komt het hele verhaal van de familie Wouters uit Babberich. Ze hebben een fantastisch lijstje met hele fijne muziek, waaronder dus de buffoons. En die hoor je zometeen in de arbeidsvitamine. En ook muziek van Elton John en nu Kenny Rogers en Dolly Parton.

Noor geträumt. Dit is de arbeidsvitamine en ik moet het nog steeds hebben over de familie Wouters uit Babberich. Want zij hebben een lijst ingevuld en lijstje zegt: ik heb deze lijst ingevuld. Ik wil mijn zussen en zwager verrassen, daar zij er niks van weten. En hierbij wil ik ze met muziek die we allemaal goed en prachtig vinden verrassen. Vroeger, toen kwamen de Buffoons bij ons thuis, daar onze moeder oudste fan was van de Buffoons. En mijn broer zijn zoon naar Jack van Rossum is vernoemd.

tablet heb je NPO Radio 5 altijd bij de hand. Thuis, onderweg of op je werk. Download de gratis NPO Luister-app. Luister live en luister terug. Lees de laatste nieuwtjes, bekijk de playlist en stuur een bericht naar de studio. Met de NPO Luister-app.

Vorige week naar de film geweest, dat gebeurt niet zo heel vaak. Naar The Devil Wears Prada deel 2. Is een aardige film, is een goede film. Zeker de moeite waard. Maar de week daarvoor ben ik naar de Michael Jackson film geweest. Die is ongeveer 700 keer beter.

favoriete band van mijn goede vriend Daniel Dekker, die je zo meteen weer hoort met Lunch Lekker op NPO Radio 5. Golden Earrings and Just a Little Bit of Peace in Your Heart. Een hele goede

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuilgaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
3: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
4: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
5: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
6: Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Dukaat. De nieuwe Gouden Dukaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl.
5: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
6: Bestel de 23 karaat Gouden Dukaat voor 30 juni op knm.nl.
7: Wat staan jullie nou allemaal te kijken?
6: Bezoek ook de beste passiespelen ooit. Nu te zien in Openluchttheater De Doolhof. Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
8: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
6: Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
9: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
11: Ja, Dirk is door Supermarkt Kompas voor de 5e keer op rij uitgeroepen tot beste supermarkt van Nederland. Daar zijn we heel erg trots op. Een enorme dankjewel aan onze collega's en klanten. Want samen maken we Dirk de beste.
10: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
11: Nu bij Dirk, Gourmet Gold. 49 cent. Voor je goed, 49 cent.
12: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
13: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
14: NPO Radio 5, met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
15: 12 uur het nieuws met Carolijn Bari. Goedemiddag, Carolijn.
16: Goedemiddag, Daniel. Opnieuw worden er door het hele land maatregelen genomen vanwege de hitte. Zo zijn op verschillende plekken wandelvierdaagse evenementen afgelast. Organisaties vinden het onverantwoord, omdat er een risico is op oververhitting. Ook andere sportevenementen gaan niet door, onder meer in Kerkrade en Nieuwveen. En verder hebben winkels de openingstijden aangepast en wordt het afval soms vroeger opgehaald. Een scholenkoepel met 13 scholen en kinderopvangverblijven in Assen heeft nu al aangekondigd dat de deuren dicht blijven op vrijdag. Die dag worden de hoogste temperaturen verwacht. De vakantieperiode komt eraan en nu met dat warme weer is het een topseizoen voor inbrekers, zegt de politie. Deze Amsterdamse wijkagent vertelt bij AT5 dat mensen dan vaker hun ramen en ook deuren even open laten staan.
17: Dat maakt het voor de inbrekers gemakkelijker om binnen te komen. Buurtbewoners denken dat er veel in de nachtelijke uren wordt ingebroken. Alleen in de zomer vinden ze vaak in de middag of in de vroege avond plaats.
16: Deze mensen kunnen daarover meepraten.
18: Wel bij de buren, maar bij onszelf niet.
19: Ja, zijn ze via de tuin zijn ze binnengekomen. Zomers is dat vooral. Dan klimmen ze de binnentuin in en dan kijken ze waar een raamstukje open staat en dan gaan ze naar binnen.
16: Ja, hou die dus dicht en deel ook vooral geen vakantiefoto's tot je weer terug bent, tipt de politie. Een camper die vorige week in een natuurgebied in Drenthe door een vlonderpad zakte, staat daar nog steeds. De wagen was per ongeluk het houten wandel- en fietspad opgereden, waardoor er allemaal planken braken en onderzocht wordt hoe die daar nu weer kan worden weggehaald. En een leuk uitje voor ouderen die zelfstandig niet zo makkelijk meer kunnen vissen. Het zorgcentrum waar ze wonen in Emmeloord trakteerde een aantal bewoners op een visuitje langs de waterkant, waar ze tips kregen van sportvissers. Omroep Flevoland keek mee bij de eerste vangst.
20: Een grote?
21: Nee, ik denk dat hij nog een end had gehaald.
20: Kejo, hoe kom je daar aan?
22: Ja, die vang je met de hand.
20: Heb je die gekocht?
23: Die mensen vinden het natuurlijk prachtig om zo aan de waterkant te zitten. En er vliegen libellen om je heen en vlinders en vogeltjes. Ja, je ziet van alles als je hier zit. En ja, die mensen die beleven er zoveel plezier aan. Dat is alleen die lach op je gezichten, daar doe je het al voor.
16: Het weer, vrijwel overal zon en 26 tot 31 graden. Vanavond blijft het nog lang warm. Vanaf morgenmiddag geldt in de meeste provincies code oranje vanwege aanhoudende hitte. En dan wordt het maximaal 36 graden.
15: Zo hé, nou dat zijn wel even temperaturen.
16: Ja, zet de ijsblokjes maar vast klaar.
15: Nou, dat wou ik zeggen. Toch? We doen even een koele, lekkere lunch.
16: Heerlijk.
15: We gaan aan tafel. Lunch lekker met Daniel Dekker.

0: een plonsje nemen. Ja, dat mag altijd natuurlijk ook hier aan onze lunchtafel. Van harte welkom hier op NPO Radio 5. De beste evergreens de hele dag door. En nu schuiven we aan met zometeen aan de telefoon Flip van Doorn. Die ken je misschien wel van de verschillende boeken die hij heeft gemaakt over wandelen. En er is nu een nieuw boek van hem. Dat gaat over een van de mooiste provincies van Nederland. Zeeland. En de Amsterdamse zangeres Sanine Cairo heeft heel veel succes in binnen- en buitenland. Ze maakt prachtige liedjes. En ja, ik dacht met deze temperaturen, daar past het wel goed bij. We gaan wat van haar laten horen uit haar nieuwe album. Dinsdag 23 juni, dit is Lunch Lekker.
1: Hallo.

Ocean and Love Really Hurts Without You uit de jaren 70. En ook een echt evergreen, toch? En daarvoor nog de Scorpions, een liedje dat werd geschreven door Fats Domino. En dat kwam uit zo midden jaren 60, een grote hit geworden. Dat heette Hello Josephine. Wat leuk dat je er weer bij bent vandaag tijdens de lunch hier op NPO Radio 5. Je kunt de radio lekker aan laten staan de hele dag. Geeft toch ook wat verkoeling en als af en toe een zonnestraaltje.

0: Sebastian en Love Really Hurts Without You uit de jaren 70. En ook een echt evergreen, toch? En daarvoor nog de Scorpions, een liedje dat werd geschreven door Fats Domino. En dat kwam uit zo midden jaren 60, een grote hit geworden. Het heette Hello Josephine. Wat leuk dat je er weer bij bent vandaag tijdens de lunch hier op NPO Radio 5. Je kunt de radio lekker aan laten staan de hele dag. Geeft toch ook wat verkoeling en dan zo af en toe een zonnestraaltje uit je speakers. Heerlijk, toch? Eet smakelijk ook, hè? Nou, als je dan toch naar buiten wil, dan kun je maar het beste naar Zeeland gaan. Daar is het eigenlijk altijd wel mooi weer. Ik heb Flip van Doorn aan de telefoon, die regelmatig boeken schrijft over de Friesen, kan ik me nog iets herinneren. En ook over de Belgische wielerronde. Goedemiddag, Flip.
1: Dag, Daniel. Goedemiddag.
0: Hoe is het ermee?
1: Ja, goed. Lekker. Het is hier in Friesland, waar ik woon, nog niet zo heel erg heet, maar uitstekend.
0: Ja. En je hebt nu een boek over Zeeland geschreven. Waarom wilde je dat doen eigenlijk?
1: Ja, omdat Zeeland de meeste zonuren van Nederland heeft, kon ik daar lekker rondhangen.
0: Ja.
1: Nee. Het was een ideetje van mijn redacteur. En ik herinnerde dat mijn oma wel eens vertelde over haar vader. Die was geboren in Zierikzee. En toen ik een beetje in die familiegeschiedenis dook, kwamen er allerlei dingen naar voren. Ja, die me aanleiding gaven om Zeeland dus beter te leren kennen.
0: Ja.
1: En ik heb het meteen maar opgeschreven.
0: Ja, en je kwam er ook achter dat je zelfs iets met Zierikzee had, toch? Je blijft af te stammen van een burgemeester of zo. Heb ik dat dan goed begrepen?
1: Ja, ik kwam eens achter dat ik zelfs van 4 burgemeesters van Zierikzee afstam. Oh. Er was daar in de 18e en 19e eeuw echt zo'n kliek van regenten die de macht bij zichzelf en binnen de families hielden en hun dochters aan elkaar uithuwelijkten en zo. En daar stamde mijn oma dus vanaf.
0: Ja.
1: En ik stuurde een mailtje naar het Stadhuismuseum daar. Die bleken 8 objecten in de collectie te hebben die met mijn familie te maken hebben. Waaronder 2 portretten van voorouders. Dus ik zat er meteen helemaal in.
0: Ja, wat leuk. Ja, het is een reconstructie van de Zeeuwse geschiedenis. Hè? Dat doe je aan de hand van 10 hoofdstukken. En je boek begint met Krijn. Nou, dat gaat wel heel erg ver terug, toch, in de tijd?
1: Ja, dan zijn we 50.000 jaar geleden. Krijn is de oudste Nederlander, een Neandertaler. En er is een stukje van zijn schedel opgediept uit de Noordzee, ergens voor de kust van Walcheren. Dus de Zeeuwen die claimen hem meteen ook als de oudste Zeeuw.
0: Ja, je bent dus echt even de archieven echt ingedoken, hè, van die provincie.
1: Ja, ik heb 10 hoofdstukken gemaakt. Elk hoofdstuk heeft een hoofdpersoon. En het verhaal van die hoofdpersoon is vertegenwoordigt een tijdperk. En al die tijdperken ben ik heel diep ingedoken. Ik heb musea bezocht, ben de hele provincie door geweest. Ook in Vlaanderen veel gereisd. Dus duidelijke connectie tussen Zeeland en Vlaanderen, ook in de geschiedenis. En zo probeer ik neer te zetten hoe het Zeeland zoals het er nu uitziet, zoals het nu is, hoe dat in de loop van de eeuwen zich gevormd heeft.
0: Ja, ik denk dat het ook een provincie is die het meest veranderd is. Want de strijd tegen het water, dat is natuurlijk iets wat allemaal wel in ons collectief geheugen zit, hè?
1: Ja, op de voorkant staat een kaart uit de 16e eeuw. En die ziet er heel anders uit dan het Zeeland van nu. En dat komt door enerzijds de mens die stukken heeft ingepolderd en stukken zee bij het land heeft gevoegd. Maar aan de andere kant door stormvloeden die steeds maar weer stukken land wegsloegen. En dat is constant in beweging geweest. Ja.
0: Nou, dat is een mooi boek geworden. Wat kun jij vertellen eigenlijk over, dat zullen veel mensen zich misschien wel afvragen. Hoe is die naam eigenlijk ontstaan, Zeeland? Weet jij vast wat meer van?
1: Ja, Zeeland, dat in de Romeinse tijd werd al gesproken van maritima loca. Dus het land aan zee. En het is natuurlijk ook logisch, hè? Zee en land, het

0: is de plek waar die twee elkaar raken, waar ze in elkaar overgaan. Veel meer nog dan andere delen van Nederland, waar je toch een lang rijk duinen hebt met strand en het land daarachter, is in Zeeland, ja, de zee en het land zijn constant met elkaar aan het dansen en aan het spelen. Ja. Dus het is denk ik ook een heel erg logische naam voor zo'n provincie. Ja.
1: Flip van Doorn heb ik aan de telefoon. Die heeft een mooi boek gemaakt. Zeeland, de geschiedenis van een landschap en zijn bewoners. Het is niet alleen leuk om te lezen als je daar niet vandaan komt, maar het is ook een mooi stuk Nederlandse geschiedenis natuurlijk. Kom je eigenlijk oorspronkelijk uit Friesland?
0: Nee, ik ben opgegroeid in de buurt van Hilversum. Maar ik woon nu 16 jaar in Friesland.
1: Okay.
0: Dus en uiteindelijk, mijn familie komt overal vandaan.
1: Ja, nee, dat blijkt wel. Nu je dat allemaal hebt uitgezocht. Nou, maar ik vind dat namelijk vraag. Want ja, je hebt in Friesland is natuurlijk ook een soort. Ja, het zijn andere mensen. Dat klinkt misschien een beetje gek om te zeggen. Maar er is wel een eigen cultuur. Dat heb je in Zeeland ook, hè?
0: Ja. Ja, en ik merkte dat de Friezen en de Zeeuwen, die kunnen best goed met elkaar. Als ik daar vertel dat ik uit Friesland kom, heb ik toch meteen een klik. Ik zie dat veel Friezen graag naar Zeeland gaan en omgekeerd. En het is wel, ik zie ook wel parallellen tussen die twee gebieden. Dus ik voel me als Friese in Zeeland ook wel op mijn gemak.
1: Ja. Ben je meer van de provincie Zeeland gaan houden, nu je dat boek hebt geschreven?
0: Ja, Zierikzee is echt een beetje mijn stadje in Zeeland geworden. En als je zo'n provincie ook wat beter leert begrijpen, dan je krijgt je plekjes waar je graag komt. Ik hou ontzettend van vis en van oesters en dat soort dingen. Dus dat alleen is al een reden om af te reizen.
1: Ja, ja. Ik kom er zelf ook heel graag. Je hebt toch het idee dat je even weg bent uit Nederland op de een of andere manier als je daar in de provincie binnenkomt, hè?
0: Ja, het is toch meteen een vakantiegevoel. Het is echt anders. Het licht is anders, de lucht is anders. Het is een hele fijne plek om te zijn. Ik heb onder andere in de buurt van Groede in Zeeuws-Vlaanderen dat. Daar aan de kust heb je ook nog wat natuurgebiedjes.
1: Ja.
0: Ja, vind ik een hele fijne plek om te vertoeven.
1: Ja, heel gemoedelijk is het daar ook. En dit weekend, dat gaat donderdag weer van start. Concert at Sea natuurlijk, dat is het eigen festival dat de Zeeuwen hebben. Daar zijn ze ook ontzettend trots op, hè?
0: Ja, en Zeeuwen zijn ook goed in muziek maken. Er zijn veel leuke bands die uit Zeeland komen. Dat, die trots lijkt me meer dan terecht.
1: Ja, nou je het daar toch over hebt.
0: Ja.
1: Een stukje bluff laten horen natuurlijk, hè?
0: Kan niet missen, toch?
1: Ja, dus zo is het. En laat ik Raccoon vooral niet vergeten ook, hè?
0: Precies, ook die. En Dennis Vera.
1: Zo is het. Nou, Flip, mooie dag, hè?

0: hoor je alleen in Lunch Lekker.
1: Ilse de Lange, kom maar niet
2: met. Ja, ik ga even meer keuze krijgen.
1: Als je meer keuze, oh, je bent geweldig.
2: Je bent geweldig, dat hoort vaker.
0: En dit ook.
3: Jongen, heel Hilversum stond stijf in de kook. En niet alleen artiesten, maar iedereen. De disjockeys, jij ook.
2: Doe eens even normaal, joh.
0: Iedere dag hier op NPO Radio 5. Lunch Lekker bij

van ABBA. Die komen hier natuurlijk voorbij op NPO Radio 5. En daarvoor hadden we nog Bluff aan de kust over de provincie Zeeland. Flip van Doorn heeft een prachtig boek gemaakt. Even bijkomen met vriendin van de show, Kimberly Fransens.

0: Dolly Vansen. Ze zitten ook in dat RTL4-programma dat op vrijdagavond wordt uitgezonden. Stars on Stage over musicalsterren. En ze zitten nog in, hè, want iedere week moet er iemand uit. Hopelijk gebeurt dat vrijdag dan Kimberly niet. Maar dat weet je maar nooit natuurlijk, als ik dan denk aan jou. Nou, ik zat even te denken aan Carolijn en daar is ze weer, hoor.
1: Altijd, hè?
0: Ja,
1: tenminste, nog eventjes.
0: Wat dan?
1: Nou, over 2 weken vakantie.
0: Oh, ga je met vakantie?
1: Dan ga ik met vakantie.
0: Oké, waar ga je naartoe eigenlijk?
1: Naar het Ibiza van Duitsland.
0: Oh, wat lekker.
1: Zo noemt Bert het. Zo noemde ik het ooit, dus dat gaat er niet meer uit. Heerlijk, lekker.
0: En
1: ik ben een trendsetter, hè? Want steeds meer mensen gaan volgens mij in het noorden van Europa op vakantie. Omdat het zuiden te warm is geworden.
0: Ja, en dat is het noorden van Duitsland, begrijp ik.
1: Ja, daar heb je ook wel de eilanden. Meer dan in Nederland.
0: Oh, oké.
1: Dus
0: okay.
1: Daar kan je heerlijk afkoelen.
0: Goh, wat lekker zeg. Nou, iets om naar uit te kijken natuurlijk, hè?
1: Zeker, maar zover is het nog niet.
0: Nee, nu aan het werk.
1: Precies, er is een Europees arrestatiebevel uitgevaardigd tegen een voormalig eurocommissaris uit Griekenland, Dimitris Avramopoulos. Hij wordt verdacht van een groot corruptieschandaal, dat hij daarbij betrokken is, waarbij Qatar en Marokko Europese politici in Brussel zouden hebben omgekocht om besluiten te kunnen beïnvloeden. In het zuidwesten van Duitsland zijn de lichamen van 3 zwemmers gevonden die sinds zaterdag werden vermist. Ze gingen in het stadje Biblis in de Rijn zwemmen. Dat is erg gevaarlijk, zwemmen in een rivier vanwege de sterke stroming. Wie morgenochtend met de trein, bus, metro of tram naar school of werk had gewild, dat gaat niet. Tot 8 uur 's ochtends is er een grote OV-staking. Vakbond FNV protesteert hiermee tegen bezuinigingen van het kabinet. Na 8 uur morgenochtend wordt de boel weer opgestart. Maar ja, het kan even duren voordat alle treinen en bussen weer rijden.
2: Daniel Dekker. Dierennieuws.
1: Het is druk bij de kattenopvang in bijna het hele land. En die in Amsterdam zit ramvol.
3: Op een gegeven moment denk je gewoon, er is geen begin aan. Ik doe wat ik kan, maar heel soms voelt het een beetje als dweilen met de kraan open, weet je wel.
4: We proberen alle katten altijd een plekje te bieden. Alleen op dit moment is het kittenseizoen al begonnen. Dat betekent dat er heel veel moeders met kittens op straat lopen. Wij vangen die op.
3: Ja, je denkt heel soms van, nou, eindelijk, we hebben wat katten verplaatst naar de kennels. Het is achter weer een beetje leeg. Kom de volgende dag binnen, zit weer bomvol.
1: Ja, en ook in de kantoorgedeeltes worden nu katten opgevangen. De kittens vinden meestal snel wel weer een nieuw thuis. En dierenorganisaties roepen mensen al langer op om hun kat te laten steriliseren.
0: Ja, want dat is de gemiddelde worp van zo'n vrouwtjeskat.
1: Ja, goeie.
0: Poes.
1: Heb jij wel eens een kat gehad?
0: Ja, vroeger 2.
1: Met nestje ook?
0: Nee. Dat niet.
1: Het zijn er wel een paar per keer.
0: Ja, dat kan.
1: Dus dat loopt dan snel op.
0: Ja, dat gaat hard, hè?
1: Dat gaat heel hard. Geldt ook voor de temperatuur. De zon schijnt, 26 tot 31 graden. Vanavond blijft het nog lang warm. Morgen loopt die temperatuur nog harder op. Dan geldt code oranje. Het wordt dan maximaal 36 graden.
0: Dankjewel, Carolijn. Het was weer gezellig. En tot morgen.
1: Morgen.

0: Clive Vroeger is 65 jaar jong geworden. 18 december geeft hij een groot concert in Sportpaleis Ahoy in Rotterdam. The Show of the Year. Nou, dat kun je wel aan René overlaten natuurlijk. Dit was een grote hit van hem. En Just Say Hello. Twee keer een kort fragment van een beroemd liedje. Vandaag It's a Heartache. We willen graag weten welke artiest daar het eerst mee was. 1.
1: It's a heartache. Nothing but a heartache.
0: En dat is Bonnie Tyler.
2: 2.
1: It's a heartache. Nothing but a heartache.
0: Nou, dat is natuurlijk de stem van Rod Stewart. Wie was er eerder met It's a Heartache? Was dat Bonnie Tyler, dubbeldekker 1 of dubbeldekker 2, Rod Stewart? Zometeen spelen we de dubbeldekker quiz. Jawel, je kunt er aan meedoen. Even een appje sturen naar de studio.

0: Isley Brothers en The Summer Breeze. We gaan naar het warme Boksmeer, want daar is Leslie. Leslie, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hoe is het ermee?
1: Nou, ik vond het maar koud vanochtend.
0: Jij vond het maar koud vanochtend?
1: Ja, vanochtend wel, ja. Het was echt nog bewolkt en het is al bloedheet. Ik ga buiten zitten. Het was toch nog frisjes. Maar ja. Nu begint het flink op te warmen.
0: Ja, dat gaat hard, hè, opeens dan, hè?
1: Ja.
0: Maar dan was je er al vroeg bij.
1: Ja.
0: Had je iets te doen of was je gewoon wakker geworden?
1: Ik was wel gewoon wakker geworden. Ja. Ik wil lekker buiten een puzzeltje te maken.
0: Oh, wat leuk.
1: Niet te druk maken vandaag.
0: Nee, dat sowieso niet. Heel goed, Leslie. Nou, we gaan ons niet druk maken over de quiz, maar ik ga je wel veel succes wensen.
1: Ja, dank je.
0: Je weet hoe het werkt, hè?
1: Ja.
0: Oké, nou dan beginnen we bij het begin. Wie was er eerder met It's a Heartache, Bonnie Tyler of Rod Stewart?
1: Bonnie Tyler.
0: Ja, natuurlijk. 1977 was dat en Rod Stewart deed dat pas vele jaren later. In 2006, je hebt de Omroep Max ook al gewonnen.
1: Oh, lekker.
0: Dat is misschien
1: voor zo'n... Heb je die ook in mijn maat?
0: Dat is maar één maat.
1: Oké. Okay.
0: Wat is er dan? Heb je hele rare voeten of zo?
1: Nee, gewoon kleine voeten.
0: Je hebt kleine voeten. Het is wel lekker bij zo'n frisse ochtend. Kun je Omroep Max ook even aantrekken.
1: Ja, inderdaad.
0: Ja. Bonnie Tyler was dus het eerste met It's a Heartache. In 1983 had ze ook een hele grote hit. Staat ook regelmatig in de Evergreen Top 1000. Was dat A, The Heat Is On, antwoord B, So Many Men, So Little Time, of antwoord C, The Total Eclipse of the Heart?
1: Jeetje. Total Eclipse of the Heart.
0: Helemaal goed, we gaan naar vraag 2. Rod Stewart, die bracht in de jaren 90 samen met een wereldberoemde zangeres een duet uit. Dat wij nog kenden van Marvin Gaye en Tammy Terrell, It Takes Two. Met wie zong hij dat nummer? Was dat Madonna, Tina Turner of Diana Ross?
1: Die was makkelijk, Tina Turner.
0: Tina Turner. Nou, nu zijn we al heel dicht bij de lunchlekke kaasschaaf aangekomen.
1: Kijk.
0: Ja, als je deze vraag goed hebt, dan krijg je hem. Is niet de eerste... Het is niet de eerste die naar Boksmeer gaat, volgens mij.
1: Dat klopt.
0: Maar hopelijk ook niet de laatste. Vandaag in 1994 ging de musical Copacabana in première. En dat gebeurde in het Prince of Wales Theater in Londen. Maar dat kun je meteen vergeten, want ik wilde weten... wie de zanger is van de musical, de hit die uit die musical kwam, de Copacabana. Welke zanger zong dat liedje?
1: Ja, die weet ik. Maar krijg ik nou geen meer keuze?
0: Nee.
1: Barry Manilow.
0: Nou, die is ook helemaal niet nodig, toch?
1: Nee, ja.
0: Ja, Barry Manilow. Ja, dat kan er maar één zijn, toch?
1: Ja.
0: Kom maar,
1: geweldig. Wat een droevig nummer is dat, hè?
0: Het is een droevig nummer.
1: Ja, het is heel vrolijk, maar als je de tekst luistert, dan schiet je de tranen in de knieën.
0: Ja, of in je rug. De tragiek, ja. De tragiek is groot bij dat liedje. Ja, dat klopt, Barry. Manilow heeft daar een prachtig mooi nummer van gemaakt, hè?
1: Ja.
0: Nou, Leslie, daar komt hij aan, hoor. De Hollandse Lunch Lekker Kaasschaaf en de veel te ruime Omroep Max sok.
1: Ja, dankjewel.
0: Welke wil je horen? Rod Stewart of Bonnie Tyler?
1: Doe maar Bonnie Tyler.

0: nieuwe spannende roman van een van de best verkochte auteurs ter wereld. Doelwit van Nora Roberts ligt nu in de boekhandel. Onder andere bij Bruna.
1: Dit is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen.

0: Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
1: Doelwit van Nora Roberts ligt nu in de boekhandel. Onder andere bij Prina.
0: Om de oceanen te beschermen hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
2: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
3: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
4: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
5: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
7: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
8: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
9: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
10: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
11: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
12: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
13: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
14: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
13: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
15: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
16: 1 uur nieuws met Renate Kok. Goedemiddag.
17: Goedemiddag. Het hitteprotocol van Rijkswaterstaat is inmiddels uitgebreid naar 6 provincies. En dat betekent dat gestrande weggebruikers zo snel mogelijk naar een parkeerplaats of een tankstation worden gebracht. Op het asfalt kan de temperatuur natuurlijk flink oplopen. Rond 12 uur was het hier en daar al 35 graden op de snelweg. Het protocol gold al in Limburg en in Brabant. Sinds vanochtend zijn daar Gelderland, Utrecht, Zeeland en Zuid-Holland bijgekomen. Een aantal leden van de Taliban is deze week voor overleg in Brussel. En dat gebeurt op uitnodiging van de Europese Commissie, die met de Taliban in gesprek wil over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. Maar het is niet zo dat de rode loper voor de Taliban uitgaat, zegt correspondent Kisha Hekster. De Europese Commissie benadrukt dat het alleen technische gesprekken zijn.
18: Die gesprekken worden dan gevoerd door ambtenaren. Die waren eerder ook al in Afghanistan voor overleg met de Taliban. En de gesprekken zijn ook niet in een EU-gebouw en niet in de stad. Anders dus dan een normaal bezoek van een delegatie aan de EU. En dat is allemaal omdat de Europese Commissie probeert te voorkomen dat het erop lijkt dat ze door deze gesprekken de Taliban zouden erkennen.

0: inspectie grijpt in bij zorginstelling Youzorg Noord in Assen. De organisatie biedt woonbegeleiding aan mensen met een verstandelijke beperking en psychische problemen, maar levert volgens de inspectie geen goede en veilige zorg. Een van de medewerkers zit vast op verdenking van verkrachting van een cliënt. En ook waren er dit jaar verschillende incidenten waarbij cliënten gewond raakten. Worden de dijken niet te droog met deze hitte? Dat controleren medewerkers van het Hoogheemraadschap Delfland deze dagen. En dat zien we bij Omroep Delft.
1: Want je dijk moet nat blijven. Als hij uitdroogt, dan wordt de grond compacter en dan scheurt hij uit elkaar.
2: Want wat gebeurt er als deze dijk hier doorscheurt?
1: Nou, je kan je voorstellen dat het achterland, dat ligt 3 meter lager, dat aardig vol zou stromen als hier de dijk doorbreekt.
0: Ja, voorlopig ziet het allemaal nog goed uit daar. Het weer dan, ja, droog zal het zeker worden. Volop zon, 25 tot 31 graden al. Ook morgen volop zon, dan wordt het een paar dagen achter elkaar heel erg warm. In het midden en zuiden kan het plaatselijk al 37 graden worden.
3: Lunch lekker met Daniel Dekker.

0: De US Corporation, een grote zomerhit uit de jaren 70, was Rock the Boat. De beste evergreens van de wereld en omstreken. Overdrijf het toch niet zo. Dit is NPO Radio 5. Welkom terug aan de lunchtafel voor het zomerding. Celine Cairo hier. Daar komt alles vertellen over haar nieuwe album Panacea. En daar gaan we ook wat liedjes van laten horen. Even een beetje bijpraten ook. Ze maakt fantastische muziek. En ja, over fantastische muziek gesproken.
1: De beleggingstips.
0: Je mag je ook weer met de muziek gaan bemoeien. De beleggingstips. Het beleg op het broodje of de dressing over de salade. En daar ga jij over. Ja, een legende dat de popmuziek is van ons heen gegaan. Ik schrok er toch een klein beetje van. Ik heb hem één keer mogen ontmoeten. Vannacht is bekend geworden dat muziekproducent Clive Davis niet meer onder ons is. Hij is 94 jaar geworden. Hij was een hele grote platenbaas voor Sony BMG. Hij heeft muziek uitgebracht van Bruce Springsteen, Aretha Franklin, Santana, Earth in the Fire, Alicia Keys. Maar hij was ook degene die Whitney Houston ontdekte. Hij bood haar na een optreden in New York een contract aan. Niemand zag het eigenlijk zitten met Whitney Houston, behalve Clive Davis. En hij heeft haar eigenlijk haar hele carrière begeleid. Ik was ooit, mocht ik een keer in München zijn in Duitsland om haar te interviewen. Toen was hij daar ook. Het is een legendarisch figuur uit de popgeschiedenis. Een bijzondere man ook. En we dachten, nou, misschien moeten we vandaag op zoek gaan om hem ook een beetje te eren. En ook Whitney Houston, die er ook al niet meer is. Het mooiste liedje van Whitney Houston. Wat zal dat zijn? I'm on a dance with somebody, love will save the day. Saving all my love for you. Nou, het kan van alles zijn natuurlijk. Ik vraag het aan jou.

0: Miami Sound Machine met Gloria Estefan natuurlijk en Conga. En daarvoor de Spencer Davis Group uit de jaren 60. Dat was Keep On Running. En ze is bij ons, Celine Kyle. Nou, wat gezellig om jou weer te zien.
1: Ja, onwijs.
0: Wat is het warm, hè?
1: Ja, maar hier valt wel mee.
0: Ja, ja, ja, als je helemaal binnen bent. Ja. Maar kun je een beetje goed tegen de warmte?
1: Jawel. Ja? Ik doe gewoon alles heel langzaam, dan gaat het wel.
0: Oké, ja, dat werkt elke tijd, hè? Nou, leuk dat je er weer bent. Je bent natuurlijk al je bent al zo lang bezig in de muziek. Vanaf je 14e of zo was
1: ja.
0: je al...
1: Ik ben liedjes gaan schrijven toen ik 14 was en eigenlijk voor het eerst echt gaan spelen. Openbaar, zeg maar, vanaf mijn 18e.
0: Oké. Okay. Ja. Je kreeg van je moeder een gitaar, heb je me ooit eens verteld, jaren geleden. Heb ik altijd onthouden.
1: Ja, dat klopt. Ja, zij heeft op een gegeven moment een gitaar ergens gevonden en die, daar hingen echt de snaren hingen los en het was echt niks meer. En die heeft ze toen op laten knappen en die heb ik voor mijn verjaardag gekregen.
0: Heb je hem nog?
1: Ja, zeker. Oh, hij staat bij mijn moeder in de woonkamer.
0: En speel je er nog wel eens op? Of dat
1: hij
0: niet?
1: Klinkt niet super mooi.
0: Oh ja, dat kan dat niet meer.
1: Ik heb inmiddels hele mooie gitaren, dus dat, voor optredens gebruik ik die.
0: Je hebt conservatorium gedaan en toen ben je begonnen met het uitbrengen van muziek. En dan spreken wij over 2014 of zo, denk je wel. Langer dan 10 jaar geleden.
1: Ja, zoiets, ja.
0: Toen ben je begonnen, hè?
1: Ja, ik heb het conservatorium niet afgemaakt, dus ik heb daar volgens mij vanaf 2010 gezeten en in 2012 ben ik werd ik een drop-out, zeg maar.
0: Heet dat zo?
1: Ja, ja, ja, je hebt toch een college drop-out? Dat zijn mensen die dan hun opleiding niet afmaken en dat worden dan hele beroemde CEO's en zo.
0: Ja, ja, ja.
1: Nou ja, voor mij was het gewoon, het avontuur was gewoon klaar. Ik wilde gewoon zo graag de praktijk en ik was al veel aan het spelen voordat ik daarheen ging. Dus,
0: ja. Heb je een eerste mini-CD gemaakt?
1: Ja.
0: Je had eigenlijk wel meteen aardig wat succes ook.
1: Ja, ja, en grappig genoeg, ik had eigenlijk het jaar voordat ik naar het conservatorium ging, was eigenlijk al een heel belangrijk jaar. Want toen stond ik in de finale van de Grote Prijs. Samen met Eefje de Visser toen en nog andere artiesten. En in datzelfde jaar mocht ik ook zingen in Carnegie Hall. Dus dat was, toen was ik net 19. Heel jong, ik wist echt nog helemaal niks. Maar dat kwam allemaal maar over op me af. En toen dacht ik, nou, dit is mijn teken. Ik denk dat ik muziek moet gaan studeren. En ik denk dat hier misschien nog wel meer in zit.
0: Carnegie Hall in New York, toch?
1: Ja.
0: Ja. Nou ja, dat was wel even wat natuurlijk.
1: Dat was wel even wat, ja.
0: En toen is je debuutalbum uitgekomen. Ja, we vliegen er een beetje doorheen, hoor. Maar dat is ook al 10 jaar geleden, denk ik.
1: Ja, ongeveer, ja.
0: Maar toen stond daar een liedje op. Of tenminste, dat werd opgenomen in Los Angeles. Ja. In Amerika al. Had je daar toen al contacten? Blijkbaar wel.
1: Een paar. Ik had echt een paar mensen uit Nederland die in L.A. contacten hadden. En die hebben mij een beetje gekoppeld aan producers en songwriters.

0: computers. En ik dacht, weet je, ik ga gewoon kijken. Als ik daar eenmaal ben, dan leer ik vast wel nieuwe mensen kennen. En zo ging het ook. Het ging echt, dat soort vuurtje ging dat rond. Van, oh, deze Nederlandse jonge artiesten gaan met haar schrijven. En,
1: ja. Ja, en je werkte met een producer, Bill Leffler. Mm-hmm. En die was genomineerd voor een Grammy.
0: Klopt, ja. Die heeft ook met hele grote Amerikaanse artiesten gewerkt. Met Avril Lavigne en met, nou, kom er nu allemaal niet op. Maar van die hele beroemde pop-act.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nou, dat debuutalbum Free Fall, inmiddels al over de 20 miljoen streams, zag ik toevallig van de week. Dus ja, wat dat betreft mag je best wel trots zijn op je succes ook eigenlijk.
0: Ja, dankjewel. Nou,
1: ja. En er komt natuurlijk een tour aan, de Panacea Tour.
0: Ja.
1: Samen met je band, in oktober gaat dat beginnen en dan begin je in het buitenland.
0: Klopt, ja. Ja. Nee, ik heb dus een nieuw album gemaakt. En ja, daar hoort gewoon een tour bij natuurlijk. Ik wil gewoon zo graag die liedjes live spelen. Maar inderdaad, de eerste show van de tour wordt een akoestische kleine intieme show in Hamburg. Mm-hmm. En inderdaad daarna de Nederlandse tour, maar die is gewoon helemaal full band. Dat is echt met alle toeters en bellen. En, maar het begin super klein.
1: Maar je bent dus ook best wel veel in het buitenland aan het optreden ook, hè?
0: Ja, dat begint nu eigenlijk een beetje. Ik heb hiervoor een beetje los en vast kleine dingen gedaan. Mijn vriend is Duits en die komt uit de Hamburg omgeving. Dus ik heb daar een aantal keer hele kleine showtjes gespeeld. Maar niet wat echt een naam heeft. Maar dit wordt mijn eerste echte headline show.
1: Ja, en je vriend is Duits, maar ook een hele goede producer. Want die kan de knoppen wel bedienen. Maar hij heeft dit album natuurlijk ook opgenomen,
0: klopt,
1: toch?
0: Ja, we hebben dit samen gemaakt. Klopt.
1: Hoe ging dat? Even eerlijk tegen mij zijn, hè? Want dat is natuurlijk ook...
0: Ik denk ook serieus, als je de plaat luistert, het gaat best wel veel over, nou ja, over de liefde en het leven. En we zijn nu 13 jaar samen, dus het is echt een hele lange relatie met natuurlijk ups en downs. Zoals denk ik elke lange relatie die heeft. En we zijn ook eventjes kort uit elkaar geweest. En in die tijd heb ik onder andere het liedje The Great Divide geschreven. Dat gaat heel erg over die tijd. En daarna kwam het weer goed en toen zijn we dit album gaan maken.
1: Ja.
0: Dus al die liedjes, ook best wel moeilijke dingen, die heeft hij allemaal moeten doorstaan en produceren.
1: Oh ja, dat kwam al weer boven. Dat
0: waren een paar mondjes die uit het overkomen was.
1: Nou ja, weet je wat ik daarmee denk? Vragen natuurlijk ook. Want het is natuurlijk leuk om lang samen te zijn, maar samen te werken, dat is toch wat anders.
0: Zeker. Ja.
1: Dus jouw carrière ook, hè?
0: Ja, en natuurlijk op een bepaalde manier ook die van hem, dat is zeker zo. Maar het is ook zo'n. Het geeft mij zo'n rijk gevoel dat we dit samen doen. En het is natuurlijk, muziek is meer dan werk. Het is natuurlijk voor mij echt een soort, een roeping. Dat klinkt zo zwaar, maar het is gewoon echt het enige wat ik ooit heb gedaan. Muziek betekent echt zoveel voor mij. Dus dat we dat delen is, denk ik, is sowieso heel mooi. Maar het is ook, deze plaat had ik echt niet met iemand anders kunnen maken. De intimiteit en hoe ver ik ben gegaan, hoe eerlijk ik ben in alle songs. Ik denk gewoon niet dat ik dat met een vreemde producer had gekund, had aangedurfd.
1: Nee. Bij ons, Celine Cairo, laat ik dan maar met een prachtig liedje van het album beginnen. Deze. Want het gaat ook echt over gevoel, toch? Feel, ja.
0: Ja.
1: Heel mooi geworden.
0: Dankjewel.
1: Zometeen meer van Celine Cairo. En je kunt haar dus ook live zien. Daar vertellen we zometeen ook nog wat meer over.

Lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed? Meester.

0: Joost Ruizel, ik ben blij dat ik je niet vergeten ben.
1: De beleggingstips.
0: Dat gaat ook over Clive Davids, de man die ooit Whitney Houston ontdekte. Wij zijn op zoek naar het beste liedje van Whitney Houston. Er komen al heel veel goede appjes binnen. Ja, ze heeft eigenlijk natuurlijk wel fantastische muziek gemaakt. Celine Carlo is bij ons trouwens. Celine, het goede zangeres toch, Whitney Houston?
2: Ja, uiteraard.
0: Misschien wel een van de allerbeste.
2: Ja, ja zeker. Ik kan er niet helemaal nazingen hoor.
0: Nee.
2: Dat is een feit.
0: Nee. We zijn op zoek naar het favoriet.

0: ons dan vooral weten via de NPO luisteren. Je stuurt je berichtje en binnen een paar seconden ben je hier in de studio. Hadden we al een applausje gegeven van Celine Cairo? Nee. Nog een keer voor je klappen natuurlijk, omdat je nieuwe album uit is gekomen. Panacea. Je gaat toeren. Je begint 8 oktober in Hamburg. En ja, dan kom je naar het patronaat in Haarlem. En je gaat ook nog naar Tivoli Vredenburg. Zie ik Oosterpoort Groningen. Wel mooie zalen allemaal.
1: Ja,
0: ik
1: ben heel blij.
0: Met de band.
1: Ja, en de doelen nog in Rotterdam. En ja, ik neem mijn hele band mee voor de Nederlandse data.
0: Wat leuk. Ja, er zitten heel veel goede muzikanten in je band.
1: Ja, ik mag echt in mijn handjes knijpen. Ja, we hebben Benny Bakkers op drums. Die speelt, die heeft net Suzanne Freek die hele Gelre Dome run gedaan. En Bram speelt bij Heaven. En zo heb ik eigenlijk een mix van allemaal van muzikanten die echt waanzinnige dingen doen.
0: Oké, nou, kijk eventjes of je het mooi vindt. We gaan zo meteen natuurlijk nog een liedje van Celine Cairo draaien. Celine

0: Van Morrison samen met zijn band Dam uit de jaren 60. En hier komt de night. Net 2:30 geweest en dat betekent het laatste nieuws met Renate. Opnieuw, goedemiddag.
1: Goedemiddag. 10 pontjes over de Waal, de Maas, de Linge, de Nederrijn en de Lek zijn de komende dagen uit de vaart. Niet omdat de waterstand te laag is of iets dergelijks, maar omdat het te warm wordt voor de vaak oudere vrijwilligers die die pontjes heen en weer varen. Uitbater vindt het niet verantwoord. Mogelijk dat ze zaterdag wel weer varen. De Tsjechische president Pavel stapt naar de rechter omdat hij over 2 weken mee wil naar de NAVO-top in Turkije. Volgens hem hoort dat ook bij zijn bevoegdheden. Maar de rechtspopulistische premier Babiš die wil de president thuis laten na een intern conflict over het defensiebeleid daar. Het Tsjechische constitutionele hof moet nu beoordelen wie er gelijk heeft. Voor het eerst krijgt de bierbrouwer Heineken een topman die van buiten het bedrijf komt. Het gaat om de Braziliaan Rafael Oliveira, die tot voor kort de baas was bij het moederbedrijf van koffiemaker Douwe Egberts. Heineken kampt met een dalende bierverkoop wereldwijd en daarom worden er ook duizenden banen geschrapt. En het was nogal een bizarre weddenschap van een Zweedse TikToker. Als Nederland van Zweden wint, zei hij, dan mogen jullie me met bitterballen bekogelen. Nou, gisteren was zover in Tilburg en zijn volgers, ja, die hadden er wel oren naar.
2: Ja, ja, we hadden ze van tevoren al in de airfryer gedaan, dus ze waren gelukkig niet zo hard als dat het net was. Maar,
3: There was a lot of bitterballs. Frozen ones, melted ones. I got some in my face, some in my mouth, some in my nuts.
4: Wij hebben allemaal best wel druk met scriptie en zo, alleen afleiding nodig, I guess.
3: Bitterballs everywhere.
1: Ja, overal bitterballen. Laat zich raden, lijkt me. Ja. Het weer dan. Veel zon. 27 tot 32 graden in het zuidoosten van het land. Vanaf morgen wordt het dan een paar dagen extreem heet en gaan de temperaturen veel verder omhoog.
0: Oké, dankjewel Renate. We zijn weer lekker bijgepraat. Dit

0: Typical Male hier in Lunchletter. Bij ons Celine Cairo. Ze heeft een nieuw album uit. Ik moet het iedere keer even goed uitspreken hoor. Panacea.
1: Yes.
0: Zeg jij nou eens eventjes wat het betekent eigenlijk, Panacea?
1: Het betekent wondermiddel. Een soort van het wondermiddel wat alle kwalen op kan lossen. En het is ook de godin van de geneeskunde.
0: Oh, maar het bestaat ook echt.
1: Ja, het woord bestaat. Ja, dat is gewoon een Engels woord. Ja, in het Nederlands zeg je panacee. Misschien kennen mensen dat woord.
0: Oh ja.
1: Ja.
0: Maar het middeltje op zich is er niet.
1: Nee, nou, dat is een beetje het punt van het album. Van, het gaat heel erg over eigenlijk verschillende manieren. Van, heel veel mensen zijn bezig met zelfverbetering en oplossingen voor hun gewoon normale menselijke lijden. En eigenlijk dit album is voor mij een soort manier om te zeggen van, er is niet één wondermiddel wat alles op gaat lossen. We zijn gewoon mens en we gaan door allerlei fases heen. En ja, daarmee kunnen we eigenlijk stoppen met zoeken. En dat maakt ons ironisch genoeg juist gelukkiger, denk ik.
0: Ja, ja, daar heb je gelijk in. Zoals je dat vertelt. Ja, dat klopt gewoon helemaal. Daar heb ik helemaal niks meer op terug te zeggen.
1: Ja.
0: 10 liedjes staan er op het album. En dit is een van de meest gestreamde nummers inmiddels.

0: Nou, mooi. Ik ga zo meteen nog een liedje helemaal draaien natuurlijk. Maar je bent 2,5 jaar met dit album bezig geweest, hè?
1: Dat klopt, ja.
0: En je was 2 jaar geleden was je eventjes heb je een reis gemaakt. Helemaal in je eentje ben je maandlang door Azië op tour geweest.
1: Ja, ik ben een beetje rond gaan trekken en uiteindelijk vooral gewoon op een eiland gaan zitten. En heel erg in stilte gezeten.
0: Waar was je?
1: Ik ben gevlogen op Bangkok en ben uiteindelijk op Koh Phangan geweest. Daar heb ik het de meeste tijd doorgebracht. En er waren ook een aantal vriendinnen van mij. Dus ik was niet de hele reis alleen, maar we trokken wel ons eigen plan ook, zeg maar.
0: Ja, maar ergens heb ik gehoord of gelezen. Ja, ik heb het gelezen, dat je een soort hergeboorte. Je bent opnieuw.
1: Ja!
0: Wat was er aan de hand dan?
1: Nou, dat eigenlijk. Ik was gewoon best wel een beetje verloren in de periode daarvoor. Ik wist niet zo goed, ook met muziek. Van, het is natuurlijk best wel een gekke tijd om artiest te zijn. En ja, ik was heel erg eigenlijk zoekende. En toen ben ik naar Azië gegaan. En de grap is dat ik eigenlijk, toen ik daar was, heb ik vooral heel veel ontspannen. En veel op het strand geweest, muziek geluisterd. Echt op mezelf gekomen, dagboek geschreven. En het was eigenlijk pas toen ik terugkwam in Nederland dat ik voelde dat echt alles anders voelde. Het was echt alsof er iets van me af was gevallen. En dat ik niet de hele tijd meer al die moeilijke vragen aan het stellen was aan mezelf. Maar dat ik eigenlijk een soort hele grote, diepe acceptatie kon voelen. En ik heb in de jaren daarvoor veel in therapie geweest. Heel veel andere dingen, even aangekeken, dingen van vroeger en zo. En het was alsof alles een beetje landde. Dus ik kwam terug, ik zag mijn vriend daar staan op Schiphol. Ik reed daarna naar huis, ik zag mijn hond weer. Ik was gewoon helemaal vervuld. Ik voelde me gewoon zo geaard.
0: Nu helemaal op je plek.
1: Helemaal op mijn plek, terwijl er eigenlijk niks veranderd was.
0: Nee, want jullie waren ook een beetje even uit elkaar, toch? Dat vertelde je net.
1: Ja, was en
0: dat
1: het jaar die periode? Ervoor. Nou, nee, toen was het op zich wel weer goed. Maar het was wel gewoon, dat was dat jaar gebeurd.
0: En je bent wel je eentje op reis geweest.
1: Ja, nee, ik voelde ook echt, ik moet wel even bij mezelf blijven. Ja, soms juist ook in relaties is denk ik heel goed dat je ook individu blijft. En dat je daar af en toe even naar terug gaat.
0: Heel praktisch, die hond. Iemand moet bij de hond blijven ook.
1: Dat is waar.
0: Ja.
1: Leuk dat je daar aan denkt.
0: Nee, je moet altijd ook een beetje praktisch denken in dit soort dingen.
1: Zo is het.
0: Want jij bent best wel dik met je hond. Want ik zie je namelijk ook heel vaak muziek maken met de hond op school.
1: Hij is er altijd. Ja, in de studio is hij echt het hele album, alle opnames is hij ongeveer wel bij geweest.
0: Ja.
1: Kapitein.
0: Nou, ik wil je wel opnieuw nog een compliment geven. Want dat album klinkt echt heel erg mooi. Jullie hebben het heel mooi gemaakt. En heeft je vriend dan toch weer een hele grote bijdrage aan geleverd ook.
1: Mega. Ja, er zit echt zoveel liefde van mij, maar ook echt van hem in.
0: Ja. Nou, die liedjes die gaan dus live uitgevoerd worden. We hebben het al even doorgenomen, maar in oktober gaat het allemaal gebeuren hier in Nederland. In het Patronaat in Haarlem, Utrecht, Groningen. Luxor Live op 25 oktober en 30 oktober in de Doelen in Rotterdam.
1: Ja.
0: En je gaat ook nog even naar Londen.
1: Ja.
0: Wat ga je daar dan doen?
1: Ja, ook een kleine. Ik sluit dan eigenlijk de tour af met een kleine intieme show in Londen. Een soort jazzclub. Heel mooi plekje met een mooie piano en allemaal krukjes. En het ziet er echt heel, heel schattig uit. En daar ga ik een kleine intieme show spelen.
0: Leuk, dit regel je allemaal zelf, hè, dit?
1: Nee, niet meer.
0: Oh, dat
1: nee. Nee, nou, ik ben nog steeds independent, dus ik zit niet bij een groot label. Maar ik heb inmiddels wel managers die in Londen zitten, die mij helpen eigenlijk met alle internationale.
0: Oh, wat goed.
1: Ja, de shows en ook PR. Dus we hebben bijvoorbeeld allemaal recensies nu in de UK en in Duitsland en zo. Dat regelen zij allemaal.
0: Ja, je album is heel goed ontvangen ook in het buitenland, hè?
1: Ja, ik ben echt. Ja, dit is de week, hij is net uit. Dus ze druppelen nu één voor één binnen. Het is echt wel een klein feestje. Ja. Nou,
0: mag je trots op zijn, Celine?
1: Dankjewel.
0: Wat leuk dat je er was. Ik ga The Great Divide draaien. Dat is toch een soort sleutelnummer op het album, of niet?
1: Ja, voor mij wel. Ja.
0: Ja.
1: Er komt eigenlijk alles in samen.
0: Oké, nou goed luisteren en genieten van de muziek van Celine Cairo, The Great Divide.

1960. En dat nummer werd geschreven door de schrijvers die ook verantwoordelijk waren voor Hound Dog, de Jailhouse Rock. Het zijn Jerry Leiber en Mike Stoller. En voor de boekhouding, ja, we houden dat allemaal bij. Het nummer stond er deze keer in 4 takes op. Dus Elvis was 4 keer bezig in de studio. En 4 dagen later stond het ook meteen op het album Elvis is Back. Dit was het eerste album dat Elvis Presley uitbracht na zijn diensttijd. En het kwam terecht op de 2e plek in de Amerikaanse albumlijsten. Vandaag in Elvis Presley's Globody. Daar is hij met

Elvis, een dirty, dirty feeling. En ja, jullie hebben massaal gekozen voor een van de allerbeste liedjes van Whitney Houston. Ik heb officieel de stemmen nu geteld. Dank jullie wel voor het insturen. Morgen gaan we weer lunchen. Dit is One Moment in Time.

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
2: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
3: doei doei
2: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
1: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
4: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
5: De hele dag door.
4: Updates uit Amerika, Canada en Mexico.
6: Memphis Depay schiet.
5: Het laatste nieuws rondom het Nederlands elftal.
4: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje. Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
5: Wie luistert, weet meer.
7: Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Dukaat. De nieuwe Gouden Dukaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl.
4: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
5: Wie luistert, weet meer.
7: Bestel de 23 karaat Gouden Dukaat voor 30 juni op knm.nl.
8: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
9: Het is een lekker dagje deze dinsdagmiddag. 2 uur zometeen openen het huis met fijne zomerse platen van Glenn Frey en ook nog Stevie Wonder. Daarmee dansen we de middag in. Maar eerst naar het NOS Journaal. Hier is Renate Kok. Goedemiddag.
10: Goedemiddag. In de delen van Frankrijk was het vanochtend al 40 graden. Vooral in het oosten van het land, bij Nantes, liep de temperatuur snel op. En afgelopen nacht beleefde Frankrijk al de warmste nacht sinds de metingen in 1947 begonnen. Het gemiddelde kwam uit op 21,6 graden. Bijna alle buitenattracties in Disneyland Parijs die zijn ook dicht. Ook in een aantal steden in Spanje was het afgelopen nacht uitzonderlijk warm. Zo was het in Madrid rond middernacht nog altijd 31 graden. Wie morgenochtend vroeg met de trein wil, die moet rekening houden met een grote OV-staking. Tot 8 uur ligt het plat. Vakbond FNV protesteert hiermee tegen de bezuinigingen van het kabinet. Deze reizigers balen, hoorde streekomroep Haarlem 105.
11: Voor mensen zoals ik is het gewoon heel lastig. Omdat je gewoon afhankelijk bent van het openbaar vervoer.
12: Ik heb gewoon tentamens woensdag. Dus ik hoop dat het snel wordt opgelost. Want anders ga ik te laat komen op mijn tentamen. Dat is niet de bedoeling.
13: Ik denk een taxi of zo.
14: Kan best duur worden.
13: Ja, dat klopt. Maar ja, ik moet wel op mijn werk komen.
15: Die staking is, dacht ik, van 4 uur 's ochtends tot 8 uur 's ochtends. Dan slaap ik nog.
10: Ja, morgenochtend na 8 uur wordt alles weer opgestart. Maar het kan natuurlijk weer even duren voordat al die treinen en bussen weer rijden. Zorginstelling YouZorg Noord in Assen die moet de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking deels overdragen vanwege incidenten. De inspectie grijpt in omdat de organisatie geen goede en veilige zorg biedt. Een van de medewerkers zit vast op verdenking van verkrachting van een cliënt. En er waren dit jaar ook meerdere incidenten waarbij cliënten gewond raakten. Let goed op als je bij de TT in Assen komend weekend in een taxi stapt. Die oproep doet taxichauffeur Monique. Ze waarschuwt voor malafide nepchauffeurs.
16: Assen trekt natuurlijk 200.000 bezoekers. En dat kunnen wij met onze eigen taxis die hier in Assen en omstreken rondrijden niet allemaal bedienen. Het trekt natuurlijk allemaal taxis vanuit het midden van het land en vanuit de randsteden hier naartoe. Ja, en die vragen soms absurde prijzen. Maar die rijden soms ook in taxis die illegaal zijn. En ik vind het onze taak dat wij onze bezoekers goed gaan informeren.
10: Ja, haar advies. Gebruik alleen taxis met een blauw kenteken. Rest is illegaal. Monique heeft die stickers ook al uitgedeeld aan lokale taxichauffeurs in Assen om ze te kunnen onderscheiden van de oplichters. Het weer nog volop zon, 25 tot 31 graden. Ook morgen weer veel zon en dan wordt het nog wat warmer. Een paar dagen lang wordt het erg warm. In het midden en zuiden kan het dan plaatselijk 37 graden worden.
3: Open huis. Henk van Steeg.

Misschien moeten we wat rustiger aan doen, maar ik krijg hier toch zo'n zin van om te dansen. En dat heb ik dus ook maar eventjes gedaan. Ik hoop dat jij ook hebt meegedaan. Misschien wel wiegend in de stoel. Stevie Wonder, de afsluiter van Songs in the Key of Life. Fantastisch wat hij daar allemaal speelde. De drums volgens mij. De bas en natuurlijk de vocalen. Another Star, goedemiddag en welkom.

jaren 80. Toen zat hij op de soundtrack van Beverly Hills Cop. Het is wel leuk om die trouwens er weer bij te pakken. Er zat ook Axel F op. Ken je die nog van Harold Faltermeyer? Nou, die ken je wel van The Crazy Frog. Nou ja, dat was een fijn... Maar de heat is on en dat is helemaal waar. 37 graden vanaf morgen. Nou, we gaan gewoon lekker rustig aan doen. Fijne muziek voor je klaarstaan. Evergreens van onder andere Belinda Carlisle. En ook Bert Hering uit de jaren 90. Want de maand komt er bijna aan. Meer ga ik er niet over zeggen. En jij mag ook wat deze kant op roepen. Want we zitten lekker in de achtertuin. En we delen het leven met elkaar. Dus jouw sleutelwoord is meer dan welkom via de NPO Luister-app. Als je je dag van vandaag zou samenvatten in één woord. Wat zou dat zijn? Ja, dat kan. Dat is jouw sleutelwoord en stuur het dan in via de NPO Luister-app. Ik heb even over nagedacht. Ik kies voor paalcamping. Had ik gisteren ook, maar vandaag ook. Onze oudste die is op vakantie op een paalcamping ergens in ons land. En ik probeer contact met hem te hebben. En hij geeft wel antwoord, maar dat zijn hele korte antwoordjes. Dus ik vroeg, joh, dag drie van jullie kampeeravonturen, wat ga je doen? Krijg ik één antwoord terug, kanoën. Nou, toch mooi dat hij daar ook erg van geniet. Dus, nou ja, paalcamping is mijn sleutelwoord. Wat is het van jou? Vind ik leuk om van je te horen. Op die manier zijn we ook een beetje met elkaar verbonden en weten een beetje hoe het met elkaar gaat. Dus stuur het gewoon in. Eén woordje, meer is niet nodig. Doe

0: Wat deze kant op oproepen, want we zitten lekker in de achtertuin en we delen het leven met elkaar. Dus
1: jouw sleutelwoord
0: is meer dan welkom via de NPO Luisterapp als je je dag van vandaag zou samenvatten in één woord. Wat zou dat zijn? Dat is jouw sleutelwoord en stuur het dan in via de NPO Luisterapp. Ik heb even over nagedacht. Ik kies voor paalcamping. Had ik gisteren ook, maar vandaag ook. Onze oudste die is op vakantie op een paalcamping ergens in ons land. En ik probeer contact met hem te hebben. En hij geeft wel antwoord, maar dat zijn hele korte antwoordjes. Dus ik vroeg, joh, dag 3 van jullie kampeeravonturen, wat ga je doen? Kreeg ik één antwoord terug, kanoën. Nou, is toch mooi dat hij daar ook erg van geniet. Dus, paalcamping is mijn sleutelwoord. Wat is het van jou? Vind ik leuk om van je te horen. Op die manier zijn we ook een beetje met elkaar verbonden en weten een beetje hoe het met elkaar gaat. Dus stuur het gewoon in, één woordje, meer is niet nodig.

0: Je kan veel over de band zeggen, maar status quo, dat waren ze niet en dat zijn ze niet. Status quo op NPO Radio 5, whatever you want. En daarvoor nog Helen Shapiro, de vrouw met die mooie lage stem. Walking Back to Happiness bracht ons terug in 1962. Wat we nog meer willen, nou misschien wel deze.
1: De schijf van NPO Radio 5.
0: Een verkoelende plaat is het. Daffodils. Op NPO Radio 5. De schijf. Wat is hier fijn.

0: but it sure feels like new.
1: But I

prachtige mooie laatste zin, toch? Van Raccoon samen met Vela. Daffodils, easy. True love is only easy when two can play the game. Wow, mooi gedaan. En dat beeld ook. Ja, ik zit dan toch in het open huisbeeld. Dat het huis helemaal vol staat met allemaal narcissen. Krijg je meteen een geur bij, toch? Ja, zo werkt dat in die zin. De schijf van NPO Radio 5 nog een weekje. En dan gaan we weer een zomerse, gok ik, een nieuwe single doen. Ik ben heel benieuwd wat het gaat worden. Dus genoeg kanshebbers. Dus daar gaan wij komende week weer driftig over vergaderen. Ik denk onder het genot van een ijsje. Ik zit even te kijken, want ik vroeg je, als je deze dag zou mogen samenvatten in één woord, en daar dus een sleutelwoord van maakt voor het open huis, wat zou dat dan zijn? Nou, het is leuk hoeveel mensen er in meedoen. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Johan heeft dat bijvoorbeeld gedaan. Die stuurt balkon. Lekker relaxen op het balkon en kijken naar het winkelend publiek in het centrum van Almerestad. Daar kun je een dagtaak aan hebben. Dat lijkt me ook leuk. Dan zit je net erboven, dus je kunt van alles en nog wat van die mensen vinden. En je ziet allemaal leuke nieuwe stijlen. Leuk. Tineke die komt met het witte goud. Heb vandaag heerlijke asperges op de kop geticht. Letterlijk en figuurlijk. Want ik ga ze vanavond eten. Ja, eet smakelijk dan. Eitje erbij, een stukje ham erbij. Maar ze denkt wel de laatste week, want het is zomer. Annette, die komt met het sleutelwoord geluk. Een paar weken geleden heb ik jullie sleutelhanger gekregen. Nou, die heb ik aan mijn kleinzoon gegeven. In de eerste week had hij al zoveel pech met zijn nieuwe auto. Ik hoop dat de sleutelhanger geluk brengt. Dus ik moet even denken, dan is die sleutelhanger daarna gekomen, denk ik. Mag ik hopen. Al geloof ik daar natuurlijk niet heel erg in. Maar ik denk wel dat dingen goed komen. Heb je ook nog een sleutelwoord voor deze dag? Vul aan, doe dat via de NPO Luisterapp, vinden we leuk. Draai ik zo meteen Proco Harum, Four Seasons, maar eerst, als we dan toch op het strand zijn, ogen dicht, schoenen uit, slippers uit, als je een lange broek aan hebt, enigszins oprollen, en dan in de branding, krijg je het gevoel vanzelf.

0: Altijd een verkoelend briesje op NPO Radio 5, Procol Harum. We nemen onze hoed af voor Gary Brooker en zijn mannen. En daarvoor nog de muziek van Silverstar van de Four Seasons. Was een beetje aan het einde van hun carrière. Jouw sleutelwoord. Carrière natuurlijk. Het 3:06. Het is NPO Radio 5 op de dinsdagmiddag. Welkom in het huis. Ook alle sleutelwoorden die zijn binnengekomen. Ik kan ze niet allemaal meenemen. We lezen ze allemaal wel. En dankjewel voor het insturen. Onder andere Sjaak. Die stuurt in groentetuin, de laatste tuinbonen geplukt. En natuurlijk morgen de zomerkoninkje. Mogen de zomerkoninkjes niet ontbreken. Verse onbespoten aardbeien. Rut die stuurt, ja prachtig woord, briesje. Oh, er waait steeds een koele wind door het raam hier op mijn werk. Oeh. Nou, dan laat ik zometeen ook een klein briesje waaien met Bert Hering. En we hebben even contact met volgens mij Amersfoort. Aad, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Je hebt de mensen wel aan het werk gezet bij jou, of niet?
1: Nou, ik... Ja, klopt, ja.
0: Ja, met het warme weer. Want wat was jouw sleutelwoord?
1: Vloerisolatie.
0: Vloerisolatie.
1: Je moet er niet aan denken, hè.
0: Nee, onder de vloer. Maar misschien is de vloer onder de vloer nog best wel een beetje cool.
1: Ja, ik denk het wel. Hij heeft zich in het zweet gewerkt, maar dat viel wel mee eigenlijk.
0: Ja. Dus, en waarom dacht je nu maar de isolatie doen?
1: Nou, dat was eigenlijk meer toeval. Oh. Ik had de gemeente Amersfoort geeft subsidie uit voor isolatiemaatregelen.
0: Ah, ja.
1: Ja, en zo kwam het een en ander. En ik werd opeens nog gebeld. Ja, we kunnen het vandaag doen.
0: Okay.
1: Nou, ja, kom maar.
0: Ja. Dus, en verzorg je de man een beetje goed?
1: Ja, dat heb ik prima gedaan. Ze zijn al klaar, hoor. Ze hebben het nog gedaan. Ze stonden om 7:30 van mijn neus, dus...
0: Oh, wat heerlijk.
1: Dus, ja.
0: Hey, en even een check, want ik heb had van die mooie zakken onder mijn huis. Van die zakken die gevuld zijn met lucht, stilstaande lucht. Dat schijnt de beste isolatie te zijn. Wat heb jij?
1: Ja. Nou, ook van die matten met lucht en pelletjes er allemaal in. Een dikke laag is dat, een centimeter of 10. En die hebben ze er tegenaan geboord, tegen de onderkant van de vloer.
0: Ah, wat slim, wat handig. Ja, want die zakken bij mij zijn dus nu lek. Ik blijk ook nog een hele kolonie muizen en ratten onder de vloer te hebben.
1: Okay.
0: En die zien dat als een soort hangmatje. Dus,
1: dat kan ik me voorstellen. Ja. Nee, dat is niet zo. Wees, ik heb nog niets.
0: Nou, betekent dat jouw huis helemaal tiptop in orde is voor de winter? Ja. Want daar is denk ik echt voor bedoeld. Of merk je nu een verschil?
1: Dat is bedoeld, Nee, nu nog niet. Ja. Nee, het is lekker warm, dus het zal niet koelen in mijn huis. Dat denk ik niet. Maar... Nee.
0: Nou, mooi. Dank voor je woord. Betekent dat je van mij de gouden sleutel krijgt. Dat betekent dat je altijd, als het bij jou net te koud of te warm is, hier een mooi plekje mag vinden in het huis.
1: Nou, dankjewel.
0: Graag gedaan. Aad, doen ze daar de groeten en wij spreken elkaar weer. Jojo!
1: Ja, zeker. Oké, dag. Hoi.
0: Over verfrissing gesproken. Zometeen nog Leith Gabbert. We gaan dansen, dus we doen het nu rustig aan met Bert Hering.

0: reis in de Avond van Vijf. En hij neemt jou mee naar die iconische plekken.
1: In de Avond van Vijf reizen we kriskras door polders, dorpjes, wilde natuur en steden.
0: Weet jij waar hij zich vanavond bevindt? Waar is Bob nou? Speel vanavond mee in de Avond van Vijf en maak kans op schitterende prijzen. Iedere werkdag op NPO Radio 5. Waar is Bob?
1: De plek waar ik ben is...
0: Waar is

ik hoor iets van zweet. I was made for dancing. Liath Garrett was dat. Tieneridool in 79 onder andere. En daarvoor nog Bert Herik met zijn uitvoering van Juli, Juli. Op NPO Radio 5. 3:15 geworden. Zometeen heb ik een kleine verkoelende gedachte voor jou. Misschien kunnen we daar zo bij helpen. Maar eerst gaan we naar de White Album van The Beatles. Er staan natuurlijk heel veel mooie liedjes op. Die singles zijn geweest, maar de volgende is dat niet. John Lennon en India, dat is een hele goede combinatie. Komen mooie liedjes van. En het was Willem uit Canada die zei: Henk, zou je dat eens willen draaien? Ik zeg, nou ja, dat kan ik wel eens doen. Moet het weer er wel naar zijn? Ik dacht, nou, vandaag op deze dinsdag denk het wel weer voor deze van The Beatles. Van The White Album. Bij vele Beatle-fans graag gehoord.

America. Niet op een horse with no name, maar gewoon over Ventura Highway. En dat is van kustweg in Amerika. Maar we hebben allemaal zo onze eigen weg afgelegd, ook muzikaal gezien. Dit was 1972 en daarvoor nog de Do Run Run van The Crystals. En dan krijg je een appje binnen van Kees. Hi Henk. Straks Cold as Ice draaien. Groeten en Keep It Cool van Kees. Brengt mij op een idee. Misschien is het leuk om zo als derde na drie naar Dave en Simon en Garfunkel, goed begin dacht ik, iets verfrissends te draaien. Ja, misschien moet ik deze dan nu niet nu draaien. Nou, heb je goede ideeën daarvoor? Een verfrissend plaatje. Even na drie als de derde van na drie. Stuur het in via de NPO-luisterapp. Doe ik er nu alvast één duit in het zakje. Want dit is Cool and the Gang. Dit is

0: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
1: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
2: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
3: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
4: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
3: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
6: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
7: De hele dag door.
6: Updates uit Amerika, Canada en Mexico.
8: Memphis Depay schiet.
9: Het laatste nieuws rondom het Nederlands elftal.
6: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje. Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
10: Wie luistert, weet meer.
11: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
12: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
6: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
10: Wie luistert, weet meer.
13: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
14: 3 uur geeft de klok, de buitenklok aan van NPO Radio 5 hier in het Open Huis. En ik ben op zoek naar verfrissende plaatjes. Daar gaan we zo meteen induiken na Dave en Simon en Garfunkel. Maar eerst het NOS Journaal. Hier is Renate. Goedemiddag.
15: Goedemiddag. Het hitteprotocol van Rijkswaterstaat is inmiddels uitgebreid naar 6 provincies. Het gold al in Limburg en Brabant en daar zijn Gelderland, Utrecht, Zeeland en Zuid-Holland bijgekomen. Het protocol zorgt onder meer voor dat bijvoorbeeld de gestrande weggebruikers zo snel mogelijk naar een parkeerplek of een tankstation worden gebracht. En ook gemeentes die nemen maatregelen. Zo kun je in Amsterdam op 12 plekken verkoeling zoeken, zoals bijvoorbeeld in een theater of in een kerk, vertelt de GGD.
16: We hebben inderdaad die locaties benaderd van de buurt wil heel graag bij jou verkoeling vinden. Zou je extra maatregelen willen nemen bij zo'n hittegolf, zoals water neerzetten, stoelen, zodat mensen echt even kunnen uitrusten. En ik hoop inderdaad dat mensen hier gebruik van gaan maken.
15: Ja, in Antwerpen doen ze iets soortgelijks, meldt de VRT. In het noorden van de stad gaat daar een kelder onder een kerk open voor inwoners die afkoeling zoeken. Die kerkkelder werd vroeger ook al gebruikt als een wijnkelder. Het is er permanent zo'n 16 graden en er is plek voor 50 mensen.
14: Moet je weer dekens uitleveren, ja.
15: In Amman in Jordanië is een dode gevallen in het gedrang onder voetbalfans. Afgelopen nacht kwamen veel mensen bij elkaar op een plein in het centrum om daar de WK-wedstrijd tussen Jordanië en Algerije op grote schermen te volgen. In die menigte raakten mensen in de verdrukking. 9 mensen werden gewond naar het ziekenhuis gebracht, van wie er later 1 overleed. Heineken krijgt voor het eerst een topman die van buiten het bedrijf komt. Het gaat om de Braziliaan Rafael Oliveira, die tot voor kort het moederbedrijf van Douwe Egberts leidde. Aandeelhouders wilden een bestuurder die van buitenaf vanwege de tegenvallende verkoopcijfers daar wat aan zou kunnen doen. Ze hoopten dat hij met een frisse blik het bedrijf weer laat groeien, zegt verslaggever Nick Wouters.
17: En deze topman moet ervoor gaan zorgen dat die krimp weer een groei gaat worden, dat Heineken ook winstgevender gaat worden, want ze hebben ook veel te veel brouwerij. Is de kritiek van aandeelhouders. Maar als je het centraal ergens maakt, dan is dat een stuk goedkoper. En deze topman moet besluiten gaan nemen die daar toe gaan leiden. Dus ja, dat worden ook wel pijnlijke beslissingen voor personeel, want er gaan ongetwijfeld nog banen verdwijnen.
15: Ja, nog even terug naar die warmte. Het RIVM waarschuwt ook voor smog de komende dagen. In het midden en zuiden van het land is de luchtkwaliteit morgen en donderdag slecht door ozon. En mogelijk geldt dat ook nog voor vrijdag. Ozon ontstaat op zonnige dagen met weinig wind door een ophoping van luchtvervuiling. En vooral mensen met luchtwegproblemen, kinderen en ook ouderen, die kunnen daar last van hebben. Het weer dan, 25 tot 31 graden is het inmiddels, volop zon ook. Ook morgen veel zon en dan wordt het een paar dagen achter elkaar heel erg warm. In het midden- en zuiden kan het morgen plaatselijk al 37 graden worden.
8: Open huis, Henk van Steeg.

Donkergroen als je het over een evergreen hebt tegen het zwarte aan. The Sound of Silence, Simon en Garfunkel bracht ons terug in 66. En daarvoor nog Dave met Danse Maintenant.

0: Stairway to Heaven. Maar eerst op zoek naar die ene verfrissende plaat. Wordt lekker meegedacht in de NPO Luisterheffen. De digitale brievenbus van ons huis. Lammy zegt, dag Henk. Als verfrissend plaatje op deze warme dag ga ik voor windsurfen van de servers. En wind en zeilen van Splitsing. Zou leuk zijn. Jeroen die stuurt als verrassende plaat Under the Boardwalk van de zieke Bruce Willis. Schaduwrijke plek. Mooi gekozen. En Annette, waar kom jij mee? Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag Henk.
0: Heb je het een beetje warm of valt het wel mee?
1: We zitten aan de kust hè, in Den Helder. Dus het is hier niet zo heel erg heet als in het binnenland.
0: Nee, en een fijn briesje, of niet?
1: Ja. Ja, we hebben altijd wel een lekker windje hier.
0: Ja, en als het bij jullie toch een beetje te warm wordt, wat doe jij dan? Ga je dan, zoals in Amsterdam, kun je naar de kerk of naar de bibliotheek?
1: Nee, we laten het zonnescherm zakken en dan hebben we
0: Nou, kleine moeite toch? Ja, als je dat ook niet doet, dan wordt het zo warm. Ja.
1: Nou ja, ik heb een tijdje in Amsterdam gewerkt, bij de gemeente Amsterdam. En dan stapte je in die bloedhete bus, als de metro zomers niet reed. Want dan waren ze met onderhoud bezig. Ja. En dan moest je naar het station, de trein. En dan stap je hier in Den Helder uit en dan had je echt een verademing van frisse lucht. Oh, dat was echt heerlijk. Is echt heet in die steden.
0: Ja, nee, ik herken het helemaal. Wij gaan heel Nederland verfrissen met het ene plaatje. Ik liet er al een klein stukje van horen. Wil jij hem glansrijk introduceren met jouw verfrissende stem?
1: Het verfrissende plaatje is Winter in Amerika van Doug Ashton. En misschien op deze hete dagen wel fijn dat het wat koud is in december.
0: Is goed, dankjewel hè.
1: Oké.

net een goede keuze. Veel mensen die via de digitale brievenbus van Open Huis er ook even op reageren. Zo zegt René, ik heb jarenlang in een diepvries gewerkt bij een horecagroothandel. En het was in de zomer echt afzien. En Vivi die zegt nog, goede keuze van die luisteraar Annette. Je hoort het. En vele anderen, Mike ook nog blij ermee. Nou, dat is mooi. Een beetje verkoeling voor ons land. Let goed op jezelf, pas een beetje goed op elkaar. Goed drinken en soms gewoon even naar de biep of naar de kerk. Goed advies, dat is altijd cool. Zometeen Led Zeppelin, maar eerst Jason.

0: Vorig jaar was hij voor hem.
1: Leo, de winnaar van de Bert van Leeuwenprijs 2025.
0: Wie verdient dit jaar de Bert van Leeuwenprijs? Wie maakt het verschil in het leven van anderen?
2: Ik doe het niet voor mij, ik doe het hier voor het wijk. Want de wijk ligt aan mijn hart.
0: Meld hem of haar dan nu aan voor de Bert van Leeuwenprijs.
3: Via eo.nl/Bert.
0: Want goed doen mag gezien worden.

0: way to heaven.
1: Wauw, het verstilt, het brengt je boven. En het zorgt zelfs voor kippenvel bij BM in de NPO Luisterapp. Verkoelend bij dit weer. Ja, dat is mooi gezegd inderdaad. En van de ene klassieker naar iets klassieks. Werd lange tijd toegeschreven aan Bach waar dit op geïnspireerd zou zijn. Maar dat was niet minder waar. Christian Petzold, die stond hier aan de wieg voor. A Lover's Concerto van Toy. Zo, Bruno Mars hier op 5.

Mark Anthony van onze tijd. Bruno Mars binnenkort in ons land te zien voor een heel aantal optredens in Amsterdam. En dit is de Rebel Rebel van zijn tijd. David Bowie, nu in dit huis.

Hij was het zelf, hij schudde de boel lekker een beetje op. En dit was zijn ode aan de buitenbeentjes. Ja, If I Had a Hammer, daar moest ik aan denken bij deze. Misschien ken je hem nog uit 74, de zomerhit van Ernie Bender. Het strand.

afgelopen vrijdag nog in Landgraaf op het Pinkpopfestival. Daar deed ze in een zwarte jurk met allemaal formules uitgerekend dit nummer. Unwritten, Natasha Bedingfield nu in het huis. Het volgende nummer kent iedereen. Maar niet in deze uitvoering. Maar ik dacht met het mooie zomerse weer, vind ik hem wel passen. Het is het Soweto Gospel Choir. Het nummer van U2. Ken je hem?

0: In the name of love.
1: Elke zondagmiddag vraagt Adres Onbekend jouw hulp bij het zoeken.
2: Wij zoeken veel vliegen in één klap. Het laatste adres voor de zomer met veel liefde. John werkte in de jaren 60 bij supermarkt Coat in Apkoude. En hij was toen op Bianca Otter. Luc was in die tijd stil verliefd op Margot van den Broek uit Geleen. Hou het niet stil.
1: Stuur jouw tip naar adresonbekend.nl. En tot zondag.
3: Nou, dat is toch leuk om die zelf binnenlopen. Zometeen presenteert hij Bert op 5 onze Mr. Adres Onbekend, Ron Kas. Hij is denk gekomen met de Ohio Express. Kauwgom uit zijn mond. Ja, heel goed. Zometeen nog Donna Summer. En gaan we de zomer nog vieren.

0: Geloof, hoop en liefde.
1: De nieuwe spannende roman van een van de best verkochte auteurs ter wereld. Doelwit van Nora Roberts ligt nu in de boekhandel. Onder andere bij Bruna.
2: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
1: Doelwit van Nora Roberts ligt nu in de boekhandel. Onder andere bij Bruna.
3: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
4: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
5: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
6: Mart, wat ga je doen?
7: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
8: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
9: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
8: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
10: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
11: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
12: Rook?
11: Nee, och, ik heb hem zelf ook.
12: Nee, rook! Uit de meterkast!
10: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
11: Zo, koffie?
10: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
13: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
14: NPO Radio 5, met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
15: Het gaat er zometeen heet aan toe bij Bert op 5 na het NWS-journaal van 4 uur. Dit is Renate Kok. Goedemiddag.
16: Goedemiddag. Het OM eist 7 jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen een man van 58 uit Zoetermeer. Hij werkte daar als conciërge op een basisschool en wordt verdacht van ontucht met 2 leerlingen. Ook zou hij kinderen in het geheim hebben gefilmd en had hij een enorme hoeveelheid aan kinderporno in bezit. De zaak kwam aan het rollen na een klacht van een moeder 4 jaar geleden. Ouders van zeer zieke en gehandicapte kinderen stonden vanochtend voor de rechter. Ze willen voorkomen dat 2 villa's met gespecialiseerde zorg binnenkort moeten sluiten. Ze willen dat de eigenaar, Villa Expert Care, de zorg blijft aanbieden, zolang er geen alternatief is. Ze eisen dat de inspectie ingrijpt en daar zit haast bij, zegt verslaggever Mark Hamer.
17: Het was een zitting bij de kortgedingrechter met een spoedeisend karakter. Want ze moet ook binnenkort sluiten. Dat is al 1 juli, dat is volgende week woensdag. Maar de rechter in kortgeding komt pas 2 juli met een uitspraak. De ouders en de advocaat die ik net sprak zijn bang dat het eigenlijk te laat is.
16: Ja, dus zitten die ouders met veel vragen en onzekerheden. Sinds het tijdelijk akkoord tussen de VS en Iran gaan er weer meer schepen door de straat van Hormuz. Gisteren waren het er 36, afgelopen weekend ruim 60. Het zal nog wel even duren voor die scheepvaart weer op het oude niveau zit, want die hoofdroute ligt nog vol met mijnen. Ja, dan de warmte. Niet alleen hier is het natuurlijk warm, ook in de rest van Europa worden hitterecords verbroken, vertelt weerman Peter Kuipers-Munneke.
18: Die hitte die is zich op dit moment echt heel erg aan het concentreren op het noorden van Spanje, het westen van Frankrijk en het zuiden van Groot-Brittannië. Dus ook in de omgeving van Londen, het hele zuiden van Engeland en het zuiden van Wales, daar worden op dit moment temperatuurrecords gebroken. En het is eigenlijk precies die hitte die de komende 2-3 dagen naar Nederland toe onderweg gaat.
16: Ja, in Nederland geldt vanaf morgen 12 uur code oranje voor 9 provincies. En dat is natuurlijk vanwege die hitte dan. Ook vanavond blijft nog lang warm. Uiteindelijk gaat het afkoelen naar 14 graden in het noordoosten. In de grotere steden blijft de temperatuur steken op zo'n 24 graden. Morgen een heel warme dag. In het midden en zuiden kan het plaatselijk al 37 graden worden.
15: Oeh, dat is veel. Dankjewel, tot zo.
14: Bert op 5, Ron Kas. KRO NCRV.

Undercover of the Night, zo wil je wel beginnen. Zo begon ook het album Undercover The Rolling Stones in 1983. Hele goede middag, een super hittegolf, dat staat ons te wachten. Wat is het en hoe kan je die het beste weerstaan? Het is meteen kandidaat woord van het jaar aan het eind van dit hete jaar. Dan de slimste mens natuurlijk. Gisteren ging de slimste mensvraag over Lucky Luke, of zoals veel mensen zeggen, Lucky Luke. Straks horen wij het onderwerp van deze dinsdag. En elke dinsdag is er een liefgebaar. Daartoe zijn wij straks in Rotterdam voor een liefgebaar dat kans maakt op een belangrijke prijs. Dat en veel meer doen wij vanmiddag in een warme editie van dit programma van de dinsdagmiddag tot 6 uur.

I Can Hear Music van The Beach Boys. De kans dat Heerenveen een stukje Olympische Winterspelen mag organiseren in het jaar 2030 is een stuk groter geworden. En dat komt omdat het IOC gisteren akkoord heeft gegeven om het schaatsen naar Tialf te halen. Er zijn wel haken en ogen. Het Olympisch dorp in Heerenveen zou dan een heel beperkt dorp zijn voor alleen de schaatsers, want de andere sporters zitten in de Franse Alpen. Voelt dan meer als een kampioenschap in plaats van spelen. En misschien moeten ze daar in Friesland extra hun best doen om er iets van te maken in zo'n Olympisch dorp. Dat ze een goed sfeertje neer kunnen zetten, dat hebben de Friesen met iedere Elfstedentocht wel bewezen. Heerenveen ontruimen voor de sporters gaat wat ver. Dus ik ben vast op zoek gegaan naar een geschikte plaats in de omgeving waar de schaatsers zich kunnen settelen. Dan heb je bijvoorbeeld in de omgeving Tjallebert, Luxwoude, Bontebok, Katlijk, Oldetreinen, Sint-Johannesga, Snikswaag. Lekker oefenen op de uitspraak voor al die buitenlandse schaatsers.

weekend goed met 2 uur lang de beste Nederlandse liedjes ooit gemaakt. Corné Klein en Jan Paparazzi presenteren elke vrijdagmiddag tussen 4 en 6 uur de Weekendborrel. Met wekelijks een gezellige gast en mooie verhalen over de achtergronden van de Nederlandse muziek. Je weekend kan niet beter beginnen

0: Moesten spoedpatiënten worden geëvacueerd en werden KNO-afspraken afgezegd. Een Australiër die werkt als ceremoniële stadsomroeper is officieel de luidste man ter wereld. Zijn schreeuw haalde een volume van 122,4 decibel. Ja, en dan het woord van de dag is een woord dat wij hier nog niet kenden.
1: We kunnen de komende dagen te maken krijgen met een zogeheten
2: superhittegolf.
1: Een superhittegolf.
3: Ja, een superhittegolf.
1: Dan is het 5 dagen achter elkaar minstens 30 graden.
4: Waarvan 3 35 graden of warmer.
0: Poeh ja, een superhittegolf. Dat zouden we wel eens mee te maken kunnen krijgen deze week. Want vanaf morgen 12 uur tot tenminste vrijdag geldt in het midden en het zuiden van Nederland code oranje vanwege extreme hitte, meldt het KNMI. Dat spreekt van een onaangename benauwde hitte. En daarom worden er nu al allerlei maatregelen getroffen om die hoge temperaturen zo goed mogelijk te verwerken. Koelte is daarbij het toverwoord. In Amsterdam bijvoorbeeld is er een speciaal project in het leven geroepen. Koelteplekken in de stad. In Goedemorgen Nederland legde hittecoördinator Eline Kolen van de GGD uit wat een koelteplek is.
5: We hebben natuurlijk van tevoren zijn wij de buurt ingegaan en hebben mensen gevraagd in hete buurten van waar zou jij graag naartoe willen als het heel warm is en als jouw huis echt niet meer te harde is. En daar kwamen dus locaties naar voren, zoals een theater, een Albert Heijn XL waar je even langer kan blijven zitten. En toen hebben we inderdaad die locaties benaderd van de buurt wil heel graag bij jouw verkoeling vinden. Zou je extra maatregelen willen nemen bij zo'n hittegolf, zoals water neerzetten, stoelen, zodat mensen echt even kunnen uitrusten. En ik hoop inderdaad dat mensen hier gebruik van gaan maken.
0: Tja, dat zijn nog eens andere hete buurten. Het is nu nog een pilot, maar het moet snel landelijk worden ingevoerd, vindt dezelfde Eline Kolen.
5: Dat is ook echt mijn wens. Ik zie dat andere steden hier ook mee bezig zijn. Den Haag heeft een aantal locaties. Ik weet dat Kerkrade en Heerlen hier ook mee bezig waren. Dus het is wel mijn oproep om dat overal te doen. Want ik vind dat iedereen wel recht heeft op een koele plek. En als het dan niet veilig in je eigen woning is, dat het wel bij jou in de buurt is, liefst op niet verder dan 5 minuten lopen.
0: In het hele land wordt het tal van evenementen afgelast. Natuurlijk door het warme weer. Onder meer de wandelvierdaags in Zevenum van deze week gaat niet door. En ook de Roda Run in Kerkrade, de Schoklandloop, de Ronde van Nieuwveen en de Zwarte Waterlandloop zijn afgelast. Ook worden sommige sportevenementen vervroegd of ingekort. Zo is de midzomermarathon in Apeldoorn op zaterdag niet 42 kilometer, maar 28 kilometer. Dat biedt wel een mooie kans op een persoonlijk record natuurlijk. We krijgen dus te maken met code oranje. Het is ook warm hier. In andere Europese landen loopt het kwik nog hoger op.
6: In Italië geldt code rood voor 15 steden vanwege extreme hitte. De autoriteiten waarschuwen de inwoners van onder meer Rome en Milaan om tijdens de warmste delen van de dag zoveel mogelijk binnen te blijven. En ook code rood in Frankrijk vanaf vanmiddag in ruim de helft van het land.
0: In Italië moeten ze ook nog rekening houden met een korte en plaatselijke stroomuitval doordat het netwerk de temperatuur mogelijk niet aan kan. En in België roept de regering een nationaal crisiscentrum bijeen om het te hebben over de aanpak van de hitte. De regering wil zo informatie en advies krijgen van experts. Niet geheel toevallig kwam er vandaag ook een bericht van een verzekeraar. Die liet weten dat tuinen van woningen in Nederland gemiddeld voor bijna de helft bestaat uit steen. Tegels dus. Daardoor is het in de tuin een stuk heter dan als je een groene tuin hebt met aarde, planten en gras. Groenere tuinen kunnen beter regenwater opnemen en zorgen voor meer verkoeling. En dan moest er ook nog gewoon gewerkt worden. Arbodiensten roepen werkgevers op om iets te doen voor hun werknemers.
7: Kleine aanpassingen kunnen al veel verschil maken. Vroeger of juist later werken, de werkdruk verlagen en extra pauzes inlassen. Ook voldoende drinkwater en schaduwplekken zijn belangrijk. Door de hitte zijn mensen sneller moe en kan de concentratie afnemen.
0: Is er dan niks positiefs te melden over de hitte? Jazeker wel. In Hendrik Ido Ambacht was er gisteravond een gevecht. Het was een watergevecht. Alle kinderen mochten met een waterpistool naar een veld komen. De brandweer deed zelf ook mee. Met brandslangen zorgde zij voor verkoeling. Het werd een waanzinnig waterfestijn met meer enthousiaste kinderen, ouders en buurtbewoners dan we ooit hadden kunnen bedenken. Aldus de brandweer.
8: I want you to want me.

0: kon ik maar altijd hier blijven. Oftewel, ik ben niet meer bang. Hannah May en Bluff. En daarvoor Laid Back Sunshine Reggae. Met een tekst voor deze dinsdag. Laat los, geniet van de zon en van het leven.
1: Bert op 5. Met het nieuws van vandaag.
0: Door een brand in het UMCG ziekenhuis in Groningen.

0: Wat een sensatie was dat eind jaren 70. Cheap Trick, het Budokan, zo heette het hele concert, zo heette het hele album. Dit was I Want You To Want Me.
1: Nu niet op televisie, maar wel iedere middag op de radio. De slimste mens.
2: De slimste mens in Bert op 5.
0: En wij hebben nog drie NPO Radio 5 presentatoren over. Om te beginnen, stel ik aan u voor, Bert Kranenbarg. Die kennen we. Nieuwslezer Ewout de Jong en Jan Paparazzi van de Weekendborrel. En jij mag straks kiezen, tenminste. Dan moet je jezelf wel eerst selecteren door de entreevraag goed te beantwoorden. En die luidt als volgt. Hoe heet in de psychologie het gevoel dat men een huidige situatie alles eerder heeft meegemaakt? Hoe heet in de psychologie het gevoel dat men een huidige situatie dus alles eerder heeft meegemaakt? Ja, en let ook op de uitspraak. Geef je antwoord door via de telefoon, dat is 0800-3000-555... of via natuurlijk de NPO Luister-app. En wie weet word jij straks gebeld om mee te doen.
1: Speel mee met de slimste mens.
2: De slimste mens.
1: In Battle 5.

0: Why, tell me why. Anita Meijer bij Bert op 5. Toen was het intussen wel 5:02. Hier is het NOS Journaal met Renate Kok.
1: Een oud-agent uit Nijverdal heeft 240 uur werkstraf gekregen voor corruptie. De man van 60 liet twee Oost-Europese vrachtwagenchauffeurs boetes contant bij hem afrekenen. Hij dwong hen om naar pinautomaten in Almelo en Oldenzaal te rijden om die boetes direct te kunnen aftikken. Inmiddels ontslagen motoragent zou zo honderden euro's hebben binnengeharkt. De NS rijdt vanwege de hitte de komende dagen met minder treinen op een aantal drukke trajecten. Vooral voor dubbeldektreinen kan die hitte problemen opleveren. Onderdelen worden dan te heet en dat kan natuurlijk weer storingen veroorzaken. Er rijden vooral minder treinen op trajecten in de Randstad, maar ook tussen Utrecht en Sittard en tussen Utrecht en Arnhem. Het is vast niet meteen het eerste dat bij je opkomt bij deze temperaturen, maar Jolanda die is er meer dan druk mee Sinterklaas cadeautjes inpakken. 15 jaar geleden begon ze dat soort pakketjes te maken voor zo'n 2500 kinderen die in armoede leven. Inmiddels zijn dat meer dan 20.000 pakketjes geworden en dus is hulp altijd welkom.
2: Ja, ik heb nog steeds speelgoed nodig en straks chocoladeletters, want het is echt, de chocola is wel heel duur aan het worden. 15 jaar geleden kocht ik een letter in voor 35 cent en nu is dat 1,09 euro. Als je 21.000 letters nodig hebt, dan kan je uitstellen wat je
0: ja. Dat is wel een lief gebaar, hè?
1: Ja, het is wel heel erg lief. En dus nu al aan het inpakken, want er moeten nogal wat cadeautjes worden ingepakt. Dus dan heb je wel even nodig. Doet ze iedere maandag en dinsdag. Nou, als je dan denkt, ik wil wat bijdragen, dan kun je terecht op haar site sintvoorelkkind.com. Het weer dan vanavond blijft het lang warm. Vannacht gaat de temperatuur naar 15 graden in het noorden dalen. Daar wil ik heen. 21 graden in het zuidwesten. Morgen zonnig en dan wordt het nog wat warmer dan vandaag.
3: Dit is tot 6 uur Bert op 5.
4: Met Ron Kas.

0: Uit 1961, Del Shannon en Runaway.
1: Bronskeus in Bert op 5.
0: Zij is er al 15 jaar niet meer. Cesaria Evora trad in haar nadagen op in adres onbekend. En dat was bijzonder. Ze kwam met een heel gezelschap achter zich aan binnen. En ze was op de een of andere manier heel onrustig. Ze maakte steeds diezelfde beweging met een mond. Zo van pff, pff, deze de hele tijd. Ik denk, wat wil ze nou toch? Maar ze moest roken. En dat ging hier toen nog onder een afzuigkap in een soort bushokje. En daarna, ja hoor, daarna ging het goed. Ze trad op, geweldig. En doet dat op blote voeten in een soort trance. En iedereen die kon dansen, die heup wiegde mee. En we wilden haar na afloop bloemen geven en een flesje. Maar nee, ze wilde iets heel anders. Zij wilde spullen hebben die ze kon uitdelen vanaf het vliegveld thuis in Kaapverdië. Dus pennen, stickers, mokken, alles met opdruk. Dat wilde ze. En ze liet ook veel achter. Velocidad is haar waarschuwing tegen een te jachtig leven. Tegen oppervlakkigheid. Laat status je leven niet overnemen.
1: Bronskeus in Bert op 5.

0: soort muziek doet het beter, hè, met dit weer. Vind je ook niet? Volgende week vliegen wij op Lefkas. Come to my island. Zingt nu al Casey en de Sunshine Band. En daarvoor de grootheid Cesaria Evora. En dit is toch elke dag zonder iets anders te kort te doen. Een moment om naar uit te kijken.
1: De slimste mens.
2: De slimste mens in 30 op 5.
0: Oeh, het komen er veel antwoorden binnen. Ik zeg niet goede antwoorden. Wij gaan praten met, dames en heren, Ron Schijf uit Arnemuiden. Goedemiddag.
3: Goedemiddag, Ron Kas.
0: Hoe gaat het ermee?
3: Heel goed.
0: Ja.
3: Alleen, ik vind het een beetje warm, maar ik zit hier in huis nog herhalen.
0: Ja.
3: Een hele middag staat de zon hier achter en dat toch een beetje erg warm wordt.
0: Ja, ja. Gelukkig zijn wij er nog voor de afleiding, hoop ik.
3: Ja, we hebben het, in Zeeland hebben wij het hoogste temperaturen zag ik vandaag op de televisie opnieuw.
0: Ja, en dan moet je ook nog je hoofd koel houden voor het spel dat je nu gaat spelen. Eerst even de entreevraag, die moet natuurlijk wel goed zijn, want anders doe je helemaal niet mee. Hoe heet in de psychologie is de vraag het gevoel dat men een huidige situatie alles eerder heeft meegemaakt? Ik heb ook het idee dat ik de vraag al eerder gesteld heb. Nou, je antwoord alsjeblieft.
3: Ja. Een déjà vu.
0: Ja. Klappen we nog mensen tegenwoordig. En wist je dat of heb je dat opgezocht? Eerlijk zeggen, Ron.
3: Nou, ik heb het net tegen dat mevrouw aan de lijn had die mevrouw, en die zei, ik zeg ja, ik heb het eerlijk even gauw opgezocht, want dat wist ik niet. Ik ben elektricien geweest toen op mijn werk. Ja. Nou ja, dan kom je niet zoveel met déjà vu te.
0: Ja, een déjà vu. Ja, aha, erleepdis komt ook binnen. Maar déjà vu is wel wat wij zoeken.
3: Ja.
0: Dat betekent wel dat jij vandaag de slimste mens speelt. Weet je hoe het gaat? Of zal ik dat toch nog een keer in grote lijnen uitleggen?
3: Ja, ik weet het wel, maar je mag het maar even uitleggen.
0: Oké, doe ik het toch. Ik dacht even, ik ga het niet doen. Ik ben blij dat ik een keer mag. Het is altijd een NPO Radio 5 presentator die een vraag stelt. Daarna moet je echt snel zijn. 30 seconden, niet te lang nadenken. Heb je dus de tijd om maximaal 5 goede antwoorden te geven. En dat telt op. Hè. Het eerste antwoord 10 punten, 20 punten voor de tweede. Dat gaat door tot de vijfde. Dan heb je 50 punten. Als je het niks meer weet, dan zeg je pas. Want als je dat zegt, dan hou je tijd over. En elke seconde die je overhoudt, is ook weer goed voor een punt. Dus stop ermee als je er niet meer uitkomt. Goed?
3: Ja, ik zal het proberen. Ik weet het niet. Ik weet niet wat de vraag gaat worden.
0: Nee, nou, dat komt eraan. En nog één ding. Je kunt ook nog een felbegeerd bed op vijfje winnen. Dat is bij 40 punten of meer. En we zullen straks eens kijken hoe jouw score terechtkomt in het voorlopig klassement. Wil jij, beste Ron, een vraag van Bert Kranenbarg? Wil jij een vraag van Ewout de Jong? Of wil jij een vraag van Jan Paparazzi?
3: Ik had erover na te denken en ik dacht, ik pak maar Jan Paparazzi.
0: Hier is voor jou de vraag van Jan Paparazzi.
4: Toen ik nog dagelijks op tv kwam, droeg ik altijd een zwarte smoking met een knalrode strik. Het werd echt mijn handelsmerk. Nooit gedacht dat men mij zou herkennen aan een rood kledingstuk. Dat geldt trouwens ook voor deze dame. Wat weet je van Pamela Anderson?
0: Dus, voordat de tijd ingaat, moet het even heel goed tot je doordringen. De vraag is, ben je er klaar voor?
3: Ja.
0: Wat weet jij, jij en je vrouw, denk ik, van Pamela Anderson? Tijd gaat nu in.
3: Een actrice. En ze heet Baywatch, dacht ik. En ze had nog, wat heb ik nog meer, een liedje schrijven. Maar ze had Pamela Anderson. Pas.
0: Ja, je hebt gepast. Dat betekent dat je de 10 en de 20 punten voor Baywatch en actrice gehaald hebt. Dan sta je op 30 punten.
3: Ja.
0: En daar komt nog een flink aantal seconden bij. Dat is dan misschien wel netjes. Dan kom je op 30. Weet iemand hoeveel dat geworden is? 17 seconden. Oké, 17 en 30 maakt 47 punten. Nou, ik kan je vertellen, je bent niet helemaal doorgedrongen tot die top 5. Want daarvoor had je 82 punten moeten halen. En dan stond je naast Ramona uit Broek op Langendijk. Die had de 82. Maar je hebt meegedaan, je hebt je hoofd koel gehouden en je had het goed. Zullen we nog even doornemen? Dat is denk ik wel de bedoeling.
3: Ja, dat zou kunnen, want eigenlijk is het makkelijk. Maar ja, dan op dat, als je hier zit, is het wat moeilijker toch.
0: Ja, nou ja. Als ik zeg blond, wat zeg jij dan?
3: Dat klopt.
0: Ze heeft gestaan in de Playboy.
3: Ja, dat heb ik nooit gezien, maar dat denk ik wel.
0: Ik had anders gezegd, hoe weet jij dat?
3: Dan.
0: We hadden seksbom of borstvergroting, hoewel het totaal iets anders is, goed gerekend.
3: Dat heb ik nooit gezien, man.
0: Oké. Nou, dat is het.
5: Klopt het hier wel, maar.
0: Ja, en ik dacht eerlijk gezegd ook nog aan Hans Klok. Maar dat is natuurlijk aan iedereen. Vijf is genoeg.
5: Ja, Hans Klok, ja, dat ja, kan, ja.
0: Nou, beste Ron in Arnhem-Muiden. Ron Schijf, ja. Zeer bedankt voor het meedoen.
5: Dankjewel, Ron Kast.
0: Fijne middag.
5: Okay, ja,
2: de slimste mens.
1: De slimste mens. Iedere middag in Bertel 5 bij KRO NCRV.

0: Met de stilte om me heen, één nacht alleen, doe maar. En daarvoor Jacques Dutronc, il est 5 heures, Paris, Céveille. De openingstijden van de Eiffeltoren en het Louvre in Parijs zijn aangepast vanwege de hitte in de Franse hoofdstad. Daar geldt momenteel code rood, de hoogste weerswaarschuwing die in Frankrijk kan worden afgegeven. De Eiffeltoren sloot vanmiddag al om 4 uur, een uurtje geleden. Ron Schijf deed mee vandaag bij ons aan de slimste mens. Hij had 2 goede antwoorden bij Pamela Anderson, is 30 punten. Maar hij paste op het goede moment, had ook 17 seconden over, dus 47 punten. Beste Ron, ik had het je nog niet verteld, maar het Bert op 5je komt er zo snel mogelijk aan. Straks bij ons een lief gebaar in Rotterdam. Straks.
1: Bert op 5.
2: KRO NCRV.
3: De komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserweg-viaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Als je eindelijk het perfecte shirt

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
2: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
3: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
2: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
4: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
5: En halverwege bij op 5 is het ook 5 uur een vers NOS-journaal. Hier is Renate Kok.
6: Oh, deze is open nu. Goed, scholen hebben tropenroosters en bedrijven nemen maatregelen tegen de hitte. Zo mogen bezorgers van boodschappen en pakketjes extra pauzes houden. En ze krijgen ook extra water mee. De NS rijdt vooral in de Randstad met minder treinen, omdat onderdelen van treinen te heet kunnen worden. En dat leidt weer tot storingen. Vooral de airco's in de dubbeltrektreinen hebben het zwaar, zegt de NS.
7: Als die meer dan 6 rijtuigen heeft, heb je 2 airco's en valt er 1 uit... Dan kan de trein nog wel door, maar valt de tweede ook uit... Dan moet die van het onderhoud van het spoor af. En wat bij dubbeldekkers ook nog eens meespeelt... is dat het zware treinen zijn. Je hebt die airco's dus ook nodig om veel ruimtes koel te houden. Dus ja, die treinen zijn gewoon wat kwetsbaarder. Ja,
6: morgen is sowieso al afzien in het openbaar vervoer. Door een landelijke staking rijden er tot 8 uur geen treinen... bussen, metro's of trams. En ook de rest van de ochtend kan die staking voor problemen zorgen... waarschuwt de NS. Tegen een Groninger die ervan wordt verdacht dat hij zijn moeder heeft doodgestoken, heeft het OM alleen TBS geëist. Uit onderzoek blijkt dat die man leidt aan schizofrenie. Ook is hij verslaafd. In september vorig jaar stak hij zijn moeder meer dan 200 keer voor de ogen van zijn jongere broer. Eerder stak hij volgens het OM ook al een willekeurig slachtoffer neer. De scheepvaart in de straat van Hormuz komt weer langzaam op gang. Gisteren passeerden 36 schepen de zeestraat... en afgelopen weekend waren dat er ruim 60... blijkt uit cijfers van Marine Traffic... die de scheepvaart wereldwijd bijhoudt. Vorige week tekenden de VS en Iran een akkoord... waarin onder meer staat dat Iran de vrije doorvaart... door die zeestraat garandeert. Ja, ondertussen is het natuurlijk druk in zwembaden, bij zwemplassen en aan de kust. Mensen zoeken naar verkoeling met het warme weer. Bijvoorbeeld hier ook in de Krabbenplas bij Vlaardingen ziet Omroep 2.
8: Het is echt warm.
9: Ja, ja.
8: Goed insmeren ook, want anders raak je echt binnen no time dan lijk je op een kreeft.
9: Gaan jullie dan af en toe ook nog het water in?
8: Ja, we zijn elk kwartiertje zo'n beetje het water in gegaan omdat het te warm werd. Had hij het weer koud en dan gingen we weer terug.
6: Ja, ondertussen is het in Frankrijk en Spanje nog veel heter. In delen van Frankrijk was het vanochtend al 40 graden. En in Spanje was het afgelopen nacht nog altijd een graad of 30. Ja, het weer dan hier. Het blijft ook vanavond lang warm. Uiteindelijk gaat het afkoelen naar 14 graden in het noordoosten. Maar in grotere steden blijft die temperatuur steken op zo'n 24 graden vannacht. Morgen een zeer warme dag. In het midden en zuiden kan het plaatselijk 37 graden worden.
5: Dankjewel Renate, tot 5:30.
4: Bert op 5, Ron Kast.

Julia Clerc en Helen. En daarvoor ABBA. I do, I do, I do, I do, I do. Dat is 5 keer I do uit 1975. Wij nemen je nog een uur mee op een warme dag. Maar of we ook voor verkoeling zorgen, betwijfel ik. Reageer vooral op de NPO-luister-app. En dit is de andere kant, kun je ook wel zeggen. Dit is de B-kant van een singeltje uit het jaar 1966. De andere kant van Verdronken Vlinders.

0: 60 jaar geleden beneden alle pijl Boudewijn de Groot.
1: Bert op 5 en Caro en NCRV presenteren Lief Gebaar.
2: Een steuntje in de rug, gewoon even helpen. Een inzamelactie. Er voor iemand zijn. Maak een lief gebaar. Iedere dinsdagmiddag in Bert op 5.
3: Morgen kan liever. KRO en NCRV.
0: De genomineerden voor de Appeltjes van Oranje zijn weer bekendgemaakt. Met de Appeltjes van Oranje bekroont het Oranjefonds jaarlijks 3 sociale initiatieven. Het thema daarbij is dit jaar armoede. En een van de 10 genomineerden is het Rotterdamse buurthuis Thuis in West. En Bart van Dam is teamleider daar bij Thuis in West. Bart, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: En van harte gefeliciteerd met jullie nominatie.
4: Ja, geweldig. Ja, dankjewel.
0: Ben je zeker wel trots op?
4: Nou, zeker. Het is trots en dankbaar. Ja. Het is een enorme waardering, denk ik, voor het werk. En ook ontzettend dankbaar dat je er gewoon tussen zit.
0: Ja, waardering voor het werk. Kun je jullie werk omschrijven? Wat doen jullie allemaal als buurthuis?
4: Ja, als buurthuis een heel breed palet aan activiteiten. Denk aan taallessen, inloopspreekuren, buurtmaaltijden. Jongerenclubs, kinderclub, meidenclub, jongensclub. Maar ook onze armoedebestrijding, krachtgezin.
0: Ja, en jullie zitten in Delfshaven, zou je kunnen zeggen. Dat is een multiculturele wijk, daar woont iedereen samen. Denk je dat jullie daar hard nodig zijn?
4: Jazeker. Ik denk dat de armoede in onze wijk is gewoon heel nadrukkelijk aanwezig. Al is dat ook wel waar in onze wijk ook wel bijzonder, omdat rijk en arm wonen bijna letterlijk naast elkaar. Ja. Dus dat maakt het ook wel weer een hele, hele bijzondere wijk.
0: Ja, en wat zijn projecten die jullie in deze wijk uitvoeren?
4: Naast ons toekomst buurtwerk, wat ik aangaf is een project rondom armoedebestrijding, dat noemen wij krachtgezin. Dat is een project waar we echt met gezinnen optrekken, die vaak met multiproblematiek te maken hebben. En die gezinnen proberen wij weer in hun eigen kracht te zetten.
0: Ja. En ben jij daar zelf persoonlijk ook bij betrokken? Of coördineer je alleen maar?
4: Ik coördineer relatief veel inderdaad. We hebben wel inderdaad twee mensen in dienst. Gedeeltelijk in dienst met een stukje achtergrond ook hierin. En die dus op dit werk echt dagelijks doen.
0: Ja, en natuurlijk is voor hen ook de nominatie. Het is natuurlijk best moeilijk, hè? Het is heel veel appels en peren met elkaar vergelijken om te nomineren. Wat maakt het, denk ik, dat jullie de nominatie hebben weten binnen te slepen?
4: Ja, dat is een hele moeilijke vraag. Ik denk dat iedereen had op deze plek kunnen staan. Kijk, wat ik het ontzettend mooie vind aan het werk wat we hierin doen, en wat misschien ons best wel bijzonder maakt, is dat we staan 24/7 eigenlijk wel.

0: bijzondere wijk.
1: Ja, en wat zijn projecten die jullie in deze wijk uitvoeren?
0: Naast ons toekomst buurtwerk, wat ik aangaf is een project rondom armoedebestrijding, dat noemen wij Krachtgezin. Dat is een project waar we echt met gezinnen optrekken, die vaak met multiproblematiek te maken hebben. En die gezinnen proberen wij weer in hun eigen kracht te zetten.
1: Ja. En ben jij daar zelf persoonlijk ook bij betrokken? Of coördineer je alleen maar?
0: Ik coördineer relatief veel, inderdaad. We hebben wel inderdaad twee mensen in dienst. Gedeeltelijk in dienst met een stukje achtergrond ook hierin. En die dus op dit werk echt dagelijks doen.
1: Ja, en natuurlijk is voor hen ook de nominatie. Het is natuurlijk best moeilijk, ja. Hè? Het is heel veel appels en peren met elkaar vergelijken om te nomineren. Wat maakt het, denk ik, dat jullie de nominatie hebben weten binnen te slepen?
0: Ja, dat is een hele moeilijke vraag. Ik denk dat iedereen had op deze plek kunnen staan. Kijk, wat ik het ontzettend mooie vind aan het werk wat we hierin doen, en wat misschien ons best wel bijzonder maakt, is dat we staan 24/7 eigenlijk wel voor deze mensen klaar. Dus een stukje flexibiliteit in ons programma. En ook wel de integrale aanpak die we hebben op de armoede rondom gezinnen. Dus het raakt ouders of alleenstaande ouder, maar ook de kinderen. En die hele complete aanpak, ik denk dat dat wel iets is wat goed viel.
1: Ja, zo hebben je veel mensen bij kunnen staan, zoals ook Nadia, die ook hier aanwezig is. Nadia, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Wat heb jij gehad tot nu toe aan Thuis in West?
2: Thuis in West heel veel in hele moeilijke tijd als alleenstaande moeder. Ik zat diep in de schulden en Thuis in West heeft mij geholpen eigenlijk richting de schuldhulpverlening te gaan, zodat ik niet nog meer in de problemen zou komen. Want uiteindelijk moest ik, ik werd bijna mijn huis uitgezet, zeg maar.
1: Ja. Ja, en is dat ook heel praktisch voor een moeder alleen met kinderen? Wordt er dan ook aan jou gedacht? Wordt er ook aan je kinderen gedacht?
2: Ja, absoluut. Zeker. Ook een luisterend oor. En wat ik echt mooi vind aan mensen van Thuis in West, dat ze dat ook met liefde doen. Met liefde. En ook, je krijgt een knuffel. Dat is ook hard nodig in zo'n moeilijke tijd. Knuffels, zeg maar ook. Dat ze inderdaad er echt voor je zijn. Bijvoorbeeld, ik zat in een burn-out. Ze namen mijn kinderen mee. Zodat ik dan ook even tot rust kon komen en ook mijn dingen kon regelen. Dus het was boodschappen, meedenken met andere dingen. Het is echt te veel om op te noemen. Ja.
1: Je zou kunnen zeggen, de hulp komt bij jou van alle kanten. Heb je wel eens een knuffel gehad van Bart?
2: Ja, nee, nog niet. Bart heb ik nog niet ontmoet, maar Mark wel. Mark ken ik heel goed. Dus binnenkort ook even Bart de knuffel geven.
1: Ja, het zijn de kleine dingen die je doet. En Bart zit gewoon enigszins trots, tenminste. Ja, wat is het woord daarvoor? Mee te luisteren. Is natuurlijk blij dat je het verhaal van binnenuit ook hoort. Want ik denk dat je het hier wel voor doet, denk ik, Bart.
0: Ja, zeker. En wat ook het mooie is, en dat hoor je denk ik ook wel terug. Het is niet alleen, we zijn geen hulpverlener. Maar we zeggen hier eigenlijk ook wel, we maken nieuwe vrienden in de wijk. En dat voelt vaak wederzijds zo. Dus dat is ontzettend gaaf.
1: Ja, de verbondenheid van alle kanten. Nadia, het allerbeste met jou in het leven. Ook op deze warme dag.
2: Oh, hartstikke bedankt. Jullie ook. Okay. Dank jullie wel.
1: En natuurlijk Bart van Dam, voor jou speciaal nog even. Een van de 10 genomineerden die in oktober kans maakt. In oktober pas op een appeltje van Oranje. Meer informatie over de appeltjes en over Thuis in West is te vinden op www.bertop5.nl. Dank je wel.
3: Morgen kan liever.
4: Voor wie maak jij een lief gebaar? Of doet iemand anders dat voor jou? Laat het ons weten via bertop5.nl of mail bert@radio5.nl.
3: Lief gebaar. Iedere dinsdagmiddag in Bert op 5. KRO NCRV.

Breng je daar waar je ooit was en daar waar je nog nooit eerder bent geweest. Elke vrijdag, zaterdag en zondag tussen 2 en 4 met Stefan Stassen. Een vierdimensionale radioervaring die niet in woorden is te vatten.

als onze zo de studio uitmarcheren. Earth and Fire, Maybe Tomorrow, Maybe Tonight. Daarvoor Boas uit Vraneker in The Moment. En na jaren van stilte was Seder ineens er weer. Aan het begin van de jaren 90. Ineens met Colombiaanse invloeden. Die hoor je hier in La Cumbia.

0: zo gaan we dansen naar het nieuws. Dit was Sailor. Het is inmiddels 5:30, het NOS-journaal. Renate Kok.
1: Een van de zwaargewonde slachtoffers van het fietsongeluk bij Terhole in Zeeland is weer thuis. Twee andere kinderen die ernstig gewond raakten, liggen nog altijd in het ziekenhuis. Bijna 2 weken geleden reed een automobilist in op een groep kinderen. 3 kinderen en de directeur van die school in Axel overleefde dat niet. De bestuurder van 19 zit nog altijd vast. Waterschappen nemen maatregelen tegen de droogte. In het westen van het land wordt zoet water aangevoerd om verzilting tegen te gaan. En bij dijken zijn extra inspecties om te kijken of er schade ontstaat door de hoge temperaturen. In Brabant mag er geen water meer uit sloten, beken en rivieren worden gehaald om het land te besproeien. Ja, dan heb je fans, superfans en dan Eva uit Helmond. Gisteren ging ze voor de 131ste keer naar haar favoriete band, Duran Duran. Speelde in Tilburg. Nou, de liefde voor die band die begon in de jaren 80. En inmiddels volgt ze met dezelfde vrienden van toen de band nog altijd op de voet. Dat het in al die jaren niet altijd zonder slag of stoot ging, dat blijkt wel uit haar verhaal over een optreden in het Wembley Stadium. Daar ging ze bijna onderuit in het gedrang voor het podium.
2: Ik was zo misselijk aan het worden en bij het einde gaf ik over. En toen backstage gebracht en ik zie daar en ik moest overgeven het tijltje en Simon Le Bon komt langs mij lopen terwijl ik aan het spugen ben in dat tijltje en hij keek me aan zo van, wat is wrong with you? En ik zat er te spugen en ik denk, nou, dat is een moment om een handtekening te dragen.
1: Ja, beter van niet op dat moment, maar toch. Inmiddels is ze wel dikke vrienden, geloof ik, met een heleboel leden van de band, maar dat kan bij hen natuurlijk ook niet anders. Het weer dan. Vanavond blijft het lang warm. Ook morgen zonnig. 28 tot 37 graden in het zuidoosten.
0: Ja, ze mag ons ook wel even bellen. Hè? Dan is ze zo welkom hier in dit programma. Dankjewel, Renate.
3: Dit is Tot 6 uur, Bert op 5. Met Ron Kas.

0: 1968, Lemon Pipers en Green Tambourine.
1: Ron's keus in Bert op 5.
0: Gaat al lang mee, deze zanger. Sinds 1937, in de jaren 60, schreef hij met zijn broer samen liedjes voor Adriano Celentano. Shirley Bassey zong zijn liedje. Johnny Hallyday deed dat ook. Ja, zelf zong hij ook wel eens, maar hij hoorde dat vooral terug als mompelen en brommen. Maar hij maakte toch ook van zijn stem en instrumenten. Voor je het weet, heet zo'n stem melancholisch. Ja, en dan over een liedje, over een jongen die uit het raam kijkt en over de zee een aquaplano. Hey, nou weet je het misschien al, een watervliegtuig ziet naderen. Terwijl hij het vliegtuig ziet aankomen, heeft hij een visioen van een piano in de zee. Een enorme zwarte vleugel. Ja, dat klinkt toch allemaal beter in het Italiaans. Hij brak door toen hij 50 werd met Max en met aquaplano. Paolo Conte.
1: Bronskeus in Bertel 5.

0: Zo is het. Geweldig, broeierig natuurlijk en spannend. You're the first, the last, my everything van Barry White. Maar weet je dat het ooit eerst anders heette? You're my first, you're my last, you're my in-between. Dat is toch een stuk minder romantisch. Was toen nog een country liedje. En Nico zegt, en daar kan ik het natuurlijk wel mee eens zijn, lang leven Paolo Conte, zegt hij. Ik ben zijn grootste fan, zegt Nico.
1: De laatste ronde.
2: De laatste ronde in Bert of Vijf.
0: Zo. We gaan nog even de diepte in. Dat kan nog wel zo om 17:15. Déjà vu, dat is vaak gevallen, dat woord, of die uitdrukking. Het antwoord op de entreevraag bij de slimste mens. Er komen ook vragen over binnen. Ik zit ook af te vragen, hoe werkt dat eigenlijk, zo'n déjà vu? En gebruik ik dat eigenlijk wel altijd op de goede manier? Is dat een herinnering die terugkomt, of is dat het niet? Ja, ik heb iemand aan de telefoon die het kan uitleggen. Want ik denk, dan heb je een neurowetenschapper, cognitief psycholoog of een bedrijfskundige nodig om dit uit te leggen. Nou, dat is alle drie in één persoon. Wij gaan praten met dokter Aisha Tapora. Goedemiddag.
3: Goedemiddag, hallo.
0: En van harte welkom hier. Nou, jij mag het zeggen. Hoe werkt een déjà vu?
3: Nou, déjà vu is dus het gevoel, dat meeste mensen herkennen, dat je iets al eerder hebt meegemaakt. Terwijl je weet dat het onmogelijk is. In een gesprek zit je en dan denk je van, hey, wacht eens even, dit heb ik echt meegemaakt. Als je loopt ergens binnen en je denkt, hier ben ik eerder geweest. Terwijl het niet het geval is. Dus ja, vanuit de neurowetenschap zijn er wel verschillende theorieën hierover natuurlijk, waarom dit ontstaat. Want we weten niet precies hoe dit werkt. Maar er is een, wat jij net zei, hè, is het een geheugen? Dat herinner je iets echt of herken je iets? Dat klopt allebei. We denken dat het ontstaat doordat de systemen voor herkenning en geheugen heel even niet synchroon lopen. Dus je brein heeft een herinneringssysteem, dus dat je geheugen opgeslaan worden. Dus bij je hippocampus, voor de liefhebbers. Ja. Daar sla je het op en je haalt het terug. Dat zijn de specifieke herinneringen. En er zit een ander gebiedje daaromheen, de mediale temporale kwab, dus aan de zijkant van je hersenen. En het geeft een gevoel van vertrouwdheid of bekendheid. Nou, het brein onthoudt niet alles episodisch, hè, alle herinneringen, maar het onthoudt eigenlijk een gevoel. Hè. Het maakt het tot één beleving. Ja. Dus soms kan het zo zijn dat je iets ziet en dan je herinnert je een gevoel. En dat gaat net iets sneller dan de perceptie daarvan. Dus dan is er een mismatch. Dus je hebt eigenlijk dat vertrouwdheidsgevoel, dat stempel van, hey, ik ken dit. Dat is eerder dan dat iets eerder, dat iets echt daadwerkelijk gebeurt.
0: Oh ja, maar kan,
3: dus
0: het, kan het wel,
3: verklaring.
0: Ja, maar kan het wel eerder gebeurd zijn? Of is het altijd de associatie?
3: Ja, dat is natuurlijk niet de neurowetenschappelijke kwestie. Hè? Dus dan gaan we een beetje de ontologische, filosofische.
0: Nou, doe ook maar.
3: Als het nou eerder gebeurt. Als het nou, weet je, als we over consciousness, dus bewustzijn hebben. Dan sommige mensen geloven dat het bewustzijn ten grondslag ligt aan alles. Dus eigenlijk zijn wij allemaal bewustzijn. En we kunnen eigenlijk een beetje tijdreizen in bewustzijn en ergens tappen. Maar goed, als neurowetenschapper kan ik dat natuurlijk niet zeggen. Als wetenschapper mag ik gewoon zeggen dat de systemen waarschijnlijk een foutje hebben op dat moment. Trouwens, ons brein is ook een voorspellingsmachine. Dus die voorspelt voortdurend. Want als we wachten tot er iets gebeurt, en dan zijn we te laat. Dus het is constant aan het voorspellen wat er gaat gebeuren. En soms is die zo goed in de voorspelling, dan verwart die zijn eigen voorspelling met wat er op dat moment gebeurt, of met een herinnering. Sorry. Dan heb je dat gevoel ook.
0: Nou, we zijn aardig bij. De volgende keer dat ik een déjà vu heb, denk ik aan Aisha Tapora. Waarvoor dank.
2: De laatste ronde.
1: De laatste ronde in Bertel 5.

0: Tears for Fears 1984 en Shout. En daarvoor natuurlijk Lenny Koer en de Troubadour. Ergens rijmt dat. We hadden het vandaag veelvuldig over de hitte. En dat zal nog wel even duren ook. Daarover zei Jolanda Baltus. Het gaat prima hier. Leuk om je op dinsdag te horen in plaats van op zondag. Waarover zo meer. De zon schijnt lekker in Twente. Maar binnen met de radio, rolgordijn omlaag. Ventilator is het heerlijk breien. Dat ook nog. Groeten Jolanda en Marcel. Zometeen is hier Angela Groothuis. Hey, ze is al binnen voor de avondstart. En ja, misschien is het wat vroeg in de week. Dat ben ik wel met je eens ook. Maar voor je het weet is het zondag. Dan is daar de laatste adres onbekend voor de zomerstop. En ik zeg het nu al met een paar grote verrassingen. Dankjewel dat je bij ons was. En tot morgen. Dag.
1: Maak morgen mee. KRO NCRV.
2: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
3: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuil gaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum, Heerlen. Sjoenk.nl.
2: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
4: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
5: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
6: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
6: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
7: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
8: Wat staan jullie nou allemaal te kijken?
9: Bezoek ook de beste passiespelen ooit. Nu te zien in Openluchttheater De Doolhof. Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
10: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
9: Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
11: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
12: Het is 6:00 en hier is Renate Kok.
13: Veel scholen sluiten de komende dagen 's middags hun deuren vanwege de hoge temperaturen. Veel gebouwen kampen al jaren met achterstallig onderhoud. Vorig jaar werd bekend dat er ruim 1 miljard euro nodig is om die scholen toekomstbestendig te maken. Staatssecretaris Thiele maakt zich zorgen.
14: Het wordt heel warm en dat betekent sowieso heel veel. We denken altijd meteen aan oudere mensen. Maar ook voor jonge kinderen is het natuurlijk veel te warm. En als je slecht slaapt omdat het veel te warm is en je zit in een klaslokaal, dat is gewoon niet plezierig. smerig.
13: Ja, de komende dagen wordt het zeker niet beter, met bijna overal temperaturen ruim boven de 30 graden. Vooral vrijdag wordt het erg heet, zegt weerman Peter Kuipers-Munneke.
15: En volgens de laatste verwachtingen verpakt de vrijdag nog wat steviger uit dan in de weersverwachtingen van de afgelopen dagen. 38 graden voor het midden van het land. En dan komen we in het zuiden van het land wel echt heel dicht tegen die, ja, eigenlijk bijna ondenkbaar gedachte 40 graden uit in juni.
13: Oekraïne heeft een spoorbrug opgeblazen op de door Rusland geannexeerde Krim. Het gaat om een brug over een kanaal in het oosten van het eiland. Het is de enige spoorverbinding tussen Rusland en de Krim. Oekraïne is de afgelopen weken hard bezig om de Krim te isoleren door alle verbindingen met het vasteland daar aan te vallen. Daardoor is er op de Krim nu een groot tekort aan brandstof. Het aantal mensen dat langer dan een half jaar moet wachten op een keuring voor arbeidsongeschiktheid is opnieuw toegenomen. Het zijn er op dit moment zo'n 11.000. Minister Vuilbrief noemt dat zorgelijk. Volgens hem ligt de oorzaak bij het UWV die keuringen uitvoert. Daar hebben ze al jaren een tekort aan artsen. En jongvolwassenen, huurders en mensen met een wisselend inkomen die hebben steeds meer moeite om rond te komen. Ook deze studenten in Zwolle hebben aan het einde van hun geld vaak nog een heel stuk maand over.
16: Nee, ik kom niet meer rond, nee. Te veel rekeningen. Van zorg, school betalen.
17: Nou, mijn moeders fiets kapot en dat had ik gedaan.
18: In de maand heb ik eigenlijk 0,0 euro over. En dan zit je eigenlijk op de bank niks te doen als student. Terwijl je natuurlijk wel buiten dingen leuke dingen wil doen.
13: Ja, veel huishoudens hebben ook te weinig spaargeld om onverwachte kosten op te kunnen vangen. Volgens het Nibud zijn er structurele oplossingen nodig om bijvoorbeeld de hoge vaste lasten voor jongvolwassenen aan te pakken. Het weer dan. Vanavond blijft nog lang warm. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 19. Morgen lopen de temperaturen weer verder op. 33 graden in het noordwesten, 37 graden in het zuiden.
12: Oh, veel te warm. Dankjewel, Renate.
11: Avondstart. Angela.

0: Ja, het is natuurlijk eigenlijk veel te warm om te dansen, maar toch Dance Across the Floor van Jimmy Bohorn. En mocht je nou denken, ik hoor hier ook een beetje Casey in the Sunshine Band in, nou dan klopt dat, want die heeft het geproduceerd.
1: De avond start, de avond start.
0: Ach, welkom bij je daverende dinsdagavondstart. Tot aan 8 uur ben ik het. Je moet het met Angela doen. En we hebben geweldige evergreens mee. Van The Boss, Robert Palmer, nieuwe muziek van Ilse de Lange. Hele goede nieuwe plaat. We leren de mannen achter de groep The Motors iets beter kennen. En we ontdekken hoe Kid Creole aan zijn naam komt. Maar eerst...
2: Avondspreuk.
0: Ja, de avondspreuk van vandaag is van André Kuipers. Onze eigen ruimtevaarder, hè, André, fantastische man. Hij heeft eens gezegd, de aarde is maar een bolletje. En ik ben benieuwd welk liedje dat jij vindt dat daarbij hoort. De aarde is maar een klein bolletje. Laat het weten via de NPO Luister-app. En dit is weer zo'n danser, hè. Nou, zachtjes met je heupen er maar heen en weer. Miriam.

0: Bruce Springsteen, Born in the USA.
1: Uit de catacombe der vergetelheid.
0: Ja, we gaan weer een liedje toevoegen aan die Spotify playlist. Catacombe der vergetelheid. Nou, die kan je heel makkelijk vinden via nporadio5.nl. En nu wil ik het even met je hebben over de creatieve duizendpoot Rufus Thomas. Zegt je wellicht niks, maar gedurende zijn carrière was hij zanger, tapdancer, grappenmaker in het theater en hij was radio-dj. En hij werd ook wel Mr. Swing genoemd, omdat hij soulvolle muziek maakte en heel veel liedjes opriep om een bepaalde dans te doen. Bijvoorbeeld Do the Funky Chicken of The Funky Bird. Ja, jullie zien het niet, maar de jongens, ze zijn dat nu aan het doen voor mij. The Funky Bird is vooral heel goed, ook in dit liedje uit 1963. Can the Monkey Do the Dog? Rufus Thomas.

Oh, die mooie schreeuw. Airport. En 1978, van de Motors. De band werd opgericht door twee leden van de Britse band Dux Deluxe. En dat betekent zoiets als luxe eenden. En dat klonk zo.

0: avondspreuk.
1: Ja, die hebben we ook, hè. Astronaut André Kuipers zei ooit: de aarde is maar een klein bolletje. En de eerste suggesties komen al binnen. Vind ik hartstikke leuk, jongens. Dus laat het weten, welk plaatje hoort daar volgens jou bij? Laat het weten via de NPO Luister-app. En dit is de nieuwe van Ilse de Lange. Nou, het is weer een goeie, hoor. Something Good. Gloednieuw.

Kit Creole en de Coconut Lifeboat Party uit 83. Zo'n vrolijke band. En wist je dat de zanger August Darnell de inspiratie voor die naam haalde uit een film uit 1958, King Creole, met Elvis de Pelvis in de hoofdrol?

0: Ja.
1: De muzikale drieling.
2: You know what I do for an encore.
0: De muzikale drieling. Drie platen met één overeenkomst. Want jij mag ook zeggen welke derde plaat we dan kunnen draaien in de serie. Dat mag je doen via de NPO Luisterapp. En we gaan beginnen met de Moody Blues. Succes!

ja. De Starlan Vocal Band en Afternoon Delight. Daarvoor de Bee Gees met Bunbury Afternoon uit 1992. En als eerste hoorde je de Moody Blues met Tuesday Afternoon. Dus het thema was duidelijk. Afternoon of middag hadden jullie allemaal door. Nou, op de achtergrond hoor je nu Saturday Afternoon Blues van Johnny Hotchkiss en zijn orkest uit 1960. Dus ik vind het heel erg lekker. Maar de NPO Luister-app staat vol met muziek. Het is echt ontzettend leuk om te zien waar jullie allemaal mee komen. Nou, in ieder geval heel veel mensen met The Kinks en Sunny Afternoon. Lazing on the sunny afternoon. En ook Afternoon Tea komt binnen van ze. En ook Queen heel vaak met Lazing on a Sunday Afternoon. Dat is het. Nou, dat was even raar, zegt. En nu gaat dat ding ook nog heel hard heen en weer. Ach, mensen, het zal de warmte zijn, maar er gebeuren hier rare dingen. Zeg, dat was Queen, Lazing on a Sunday Afternoon. Heel grappig. Doet je wel denken aan de Small Faces met Lazy Sunday Afternoon? Ook die komt natuurlijk heel vaak binnen. Eartha Kitt is genoemd, Aha, Afternoon High. Alan Clark, Sunday Afternoon. Alpha Phil, Afternoons in Utopia. Barbra Streisand, nou, we kunnen wel uren door. En dan dit liedje uit 1949 van Blue Baron and the Orchestra. Cruising down the river on a Sunday.

0: Nou, dat is toch een grappig liedje. Heel anders dan andere liedjes. Blauwe Pad Man, A Walk in the Sky uit 1967.
1: De avondspreuk.
0: Ja, en de avondspreuk van vandaag is van André Kuipers. De aarde is maar een klein bolletje. Nou, er kwamen ontzettend veel suggesties binnen, dank jullie wel. Maar de meeste waren toch gek genoeg voor Tol Hansen. En die hebben we heel lang niet gehoord. Met z'n allen op een bol.

0: Dat was de Fifth Dimension en de grote doorbraak. Met Up, Up and Away maakten ze naam en faam en slepen ze 5 Grammys in de wacht. We gaan naar het nieuws van 7 uur met Led Zeppelin, Immigrant Song.
1: Hi.

0: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
1: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
2: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
3: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
2: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
3: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Get ready for the OG.
5: All y'all bitches wanna look like me.
6: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
7: Oma!
8: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
9: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
10: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
11: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
12: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
13: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
14: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
13: Voor pallets van 100 kilo?
14: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
15: Tijd voor gesponsorde vacatures.
12: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
16: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
17: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
18: Het is 7 uur, Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Het aantal mensen dat langer dan een half jaar moet wachten op een keuring voor arbeidsongeschiktheid is opnieuw toegenomen. Het zijn er op dit moment zo'n 11.000. Minister Veilbrief noemt dat zorgelijk. Volgens hem ligt de oorzaak bij het UWV dat de keuringen uitvoert. Daar hebben ze al jaren tekort aan artsen. Op basis van de keuringen wordt bepaald of iemand recht heeft op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. In de tussentijd krijgen mensen een voorschot. Als uiteindelijk blijkt dat ze daar geen recht op hebben, hoeven ze dat niet terug te betalen. De Taliban-delegatie, die op uitnodiging van de Europese Commissie naar Brussel kwam, heeft gesproken met vertegenwoordigers van 15 EU-landen. Onder hen was ook een vertegenwoordiger uit Nederland. Doel van het overleg was het maken van afspraken over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. Of er afspraken zijn gemaakt, is nog niet bekend. Op de door Rusland geannexeerde Krim heeft het Oekraïense leger een spoorbrug opgeblazen. Die vormt de enige spoorverbinding tussen Rusland en het Schiereiland. De afgelopen weken voert Oekraïne veel aanvallen uit op de Krim. Zo probeert het leger het gebied te isoleren van Rusland. Vanwege de hitte rijdt de NS de komende dagen met minder treinen op een aantal drukke trajecten, vooral op routes in de Randstad, maar ook tussen Utrecht en Sittard en tussen Utrecht en Arnhem zet de NS minder treinen in. Vooral op dubbeldektreinen kan de hitte tot problemen leiden, zegt de NS.
19: Nou, het meest herkenbare onderdeel waarmee wel problemen kunnen ontstaan zijn airco's en dan specifiek bij een dubbeldekker. En wat bij dubbeldekkers ook nog eens meespeelt is dat het zware treinen zijn. Je hebt die airco's dus ook nodig om veel ruimtes koel te houden. Dus ja, die treinen zijn gewoon wat kwetsbaarder.
18: En dan nog het weer. Vanavond nog lang warm. Vannacht is het helder. Het wordt niet koeler dan zo'n 16 graden in Groningen tot 21 in Zeeland. Overdag zonnig en met weinig wind nog warmer dan vandaag. Van 28 graden op de Wadden tot plaatselijk 37 in het zuiden en het midden van het land. Dit was het NOS Journaal.

Van het album An Innocent Man, Billy Joel with the Uptown Girl. Elk liedje op dat album is een ode aan artiesten die hem inspireerden in zijn jeugd, zoals Uptown Girl. Daarmee eert hij Frankie Valli in The Four Seasons, maar volgens mij was hij toen toch met dat topmodel. Hartstikke Uptown Girl, maar goed. Welkom bij je tweede portie dinsdagavondstart. En we hebben natuurlijk ook een avondster. En de hele week is dat al Billy Preston. Straks alles over zijn jonge jaren. We hoorden hem gisteren al eens als jochie zingen. Oh, dat was leuk, jongens. En we hebben weer een kerstverse notenkraker voor je klaarstaan. Maar we gaan eerst even de zomer vieren met Galaxy Link. Ken je dat nog? Dat is een beentje van Robbie van Leeuwen en Rudy Bennett, die we alle twee kennen van The Motions en natuurlijk van Shocking Blue. En Rudy Bennett, dat is een goede zanger. Luister maar even. Hot Summer Night. Een heel long hot summer, moet ik zeggen. Dat is het. Kom maar, Rudy.

0: Elvis, Blue Suede Shoes. En wist je dat Elvis een chimpansee had? Ja, dat wist ik ook niet. Hij heette Scatter. Sneu voor dat beest.
1: De catacombe der vergetelheid.
0: Ja, je zal toch een chimpansee zijn en je wordt als huisdier gehouden, zeg. De Amerikaanse band Counting Crows heeft altijd al een bijzondere connectie met Nederland gehad. Ze scoorde in 2003 een hit met Big Yellow Taxi. En een jaar later, ja, die fantastische holiday in Spain samen met onze eigen Bluff. Maar daar bleef het niet bij. De band maakte in de jaren daarna liedjes over Amsterdam en reisde af naar de hoofdstad om muziek te schrijven voor het album Saturday Nights and Sunday Mornings uit 2008. En nu gaan wij luisteren naar het prachtige Washington Square. The Counting Crows.

0: school.
1: En hij is in de band van muziek. En op zijn 16e stopt hij met high school om met Little Richard door Europa te toeren. Echt een muzikant. Tijdens die tour komt hij terecht in Hamburg, waar hij weer kennis maakt met een nog onbekende band uit Liverpool. Natuurlijk de Beatles. And that's the way God planned it.

0: Karen Young met Hot Shot. Ach, wat kon je hier toch op dansen. Daar heb ik net de jongens even voor gedaan.
1: De Avondster.
0: Ja, we gaan het hebben over Billy Preston. Hij wordt in 1946 geboren in Houston, Texas. En na de scheiding van zijn ouders verhuist hij met zijn moeder naar Los Angeles. En omdat zij geen oppas kan betalen, neemt ze mij vaak mee naar het kerkkoor, waar ze als organist speelt. Dus het zat al in de familie. En daar zit de kleine Billy gefascineerd naast haar op die orgelbank. En hij kijkt aandachtig naar haar handen. En al op 3-jarige leeftijd speelt hij op de piano de liedjes die hij in de kerk hoort. Dus dat is wel een bijzonder talent natuurlijk. En dat ontwikkelt zich ook razendsnel. Als hij 10 jaar oud is, 10 jaar oud mensen... begeleidt hij de gospellegende Mahalia Jackson op het orgel.

Ah, Chris Rea hoort bij Zwoele Zomer, zegt Kees op de app. En van het album is het The Shamrock Diaries. Hij schreef dat grotendeels in Dublin, want zijn moeder is Iers. Of was Iers, hij is niet meer onder ons, jongens. Dus dat voelde een beetje als tijd. Jongens, we moeten even tijd maken nu voor die geweldige notenkraker. En ik denk dat iedereen thuis nu helemaal klaar zit om te wachten voor de snippert. Hier is die. Ja, het is echt een enorme snippert. Langer mag ik hem niet. Als je het weet, straks ga ik het hele fragment draaien. En als je het dan weet, dan kan je bellen met me. Maar we gaan even luisteren naar iets heel moois. Het is hartstikke nieuw. Luke Combs, Be By You.

Creedence Clearwater Revival, Fortunate Son uit 69. Ja hoor, we zijn weer zover. Onze huisband die gaat je uitdagen. Een bekend nummer in een compleet nieuw jasje. En we zijn op zoek naar de titel. Dus ik zou zeggen, zitten jullie er klaar voor? Bel me naar 0800-3000-555. 0800-3000-555. En hier komt

0: Hey Mark, nou jij had hem volgens mij onmiddellijk door, of niet?
1: Ja, ik zat even te luisteren en ik denk, Racy, lay your, all your love on me.
0: Oeh, ja, je zou het denken, maar het is niet goed.
1: Oh.
0: Nee.
1: Nou, toch,
0: ik ga hem nog een keer draaien.
1: Oké.
0: Ja, en als je hem straks weet, mag je gewoon weer bellen, goed?
1: Als ik hem straks wil proberen, dan...
0: Ja, we gaan hem gewoon weer even opnieuw... Nee, mag niet twee keer... Oh, dan wordt hij heel streng. Oh, we hebben een andere. Oh, ik ga je hangen. Ik heb iemand anders aan de lijn. Dat gaat je kans, hoor. Doei. Hallo, met Angela.
2: Hi, hallo, met Bert. Let a love on me.
0: Ja, let... ja.
2: Let your love on me.
0: En van wie?
2: Dat weet ik het niet zeker. Rubens?
0: Nee. Ja. Ook niet. Nee, jullie zitten er dichtbij. Maar het is echt... Als ik het straks bekend maak, dan zeg je... Och. Sorry, Bert, ik ga je weer hangen. Even kijken, hebben we nog iemand, of niet? Helemaal niemand? Oh, jeetje. Nou, dat... weet je, we gaan hem gewoon draaien. Wat het was, is deze plaat.

De Margriet Eshuis Band, Going Back to Barbados. En dan gaan we door met een van de grootste evergreens van de Police. Dat was het eerste wezen dat dit nummer ooit hoorde, was niet iemand van de platenmaatschappij of een vrouw of een partner, maar de hond van Sting. Hij speelde het gitaarriffje honderden keren voor zijn hof. Hond. En die was er niet zo van onder indruk, maar wij wel allemaal. Ja, dit is echt belachelijk, jongens. De jongens zijn blij met dit, vinden ze leuk, jongens. Oh, kijk, ze liggen dubbel, lieve mensen. Ja, ja. We gaan lekker de Police draaien, messen in een bottle. Kinderen.

0: Vitaminen is je dagelijkse programma.
1: Heerlijke muziek van alle jaren, alle tijden, alle genres. Altijd genieten.
0: Doe ook mee en stuur je jaren 60, 70 en 80 favorieten. Dat kan via arbeidsvitaminen.nl. Voor je aanvragen de hele ochtend op de Nederlandse radio.
2: De arbeidsvitamine, 's morgens van 9 tot 12.

0: Samen Max.
1: Vraagje. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
2: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
1: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
3: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
4: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
6: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
7: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij... maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel... bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
7: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
8: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
9: Met bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Met het beste matras van Nederland.
10: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
11: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
12: Het is 8:00, Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Op de door Rusland geannexeerde Krim heeft het Oekraïense leger een spoorbrug opgeblazen. Het is de enige spoorverbinding tussen Rusland en het Schiereiland. Oekraïense leger probeert het gebied te isoleren van Rusland, zegt redacteur Paulus Houthuis.
13: Dat doen ze dus door allerlei aanvallen op energiecentrales, oliedepots, logistieke plekken zoals wegen en bruggen. En op die manier zie je dat het gewoon steeds moeilijker wordt voor de Russen om de oorlog daar draaiende te houden. Laat staan dat alles toch gewoon functioneert, ook voor de burgers die daar nog zitten.
12: Op de Krim is een groot tekort aan brandstof ontstaan. Een meerderheid van de Kamer vindt dat de IND, de Immigratie-Naturalisatiedienst, weer mobiele telefoons en andere gegevensdragers van asielzoekers moet gaan uitlezen. Zo valt beter het vast te stellen of ze de waarheid spreken bij een asielaanvraag, vindt de indiener van het voorstel, JA21. De Raad van State oordeelde eerder dat het uitlezen van mobiele telefoons een te grote inbreuk op de privacy is. De Taliban-delegatie die op uitnodiging van de Europese Commissie naar Brussel kwam, heeft gesproken met vertegenwoordigers van 15 EU-landen. Doel van het overleg was het maken van afspraken over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. De ontmoeting betekent niet dat Europa de Taliban erkent, benadrukt de commissie.
0: These are technical level contacts, operational engagement, technical level contacts. And this does not mean recognition. This by any means does not mean recognition.
12: Wat de Taliban en de EU hebben afgesproken is nog niet bekend. Het was de heetste dag ooit gemeten vandaag in Frankrijk, meldt Météo France. Op verschillende plekken liep het kwik op tot 42 graden. Ook in Groot-Brittannië is het ongewoon warm. Het Britse Meteorologisch Instituut waarschuwt voor extreme hitte morgen en overmorgen. In Londen kan de temperatuur dan oplopen tot 39 graden. Het weer hier in Nederland. Vanavond nog lang warm, vannacht helder, morgen overdag zonnig en met weinig wind nog warmer dan vandaag, tot plaatselijk 37 graden in het zuiden en het midden van het land. Dit was het NOS Journaal.
11: De avond van 5. Jeroen Snel.

Het is toch wel een van de bekendste duetten van de 80's. Want hoewel het vaak als een Phil Collins plaats wordt aangekondigd, is het toch echt een duet. Phil Collins samen met Philip Bailey natuurlijk van Earth, Wind & Fire. 1985.

Welkom in de roedel van de avond van 5. Leuk dat je luistert. Neem lekker plaats, hè. Tot 11 uur zijn Arjan en ik bij op deze dinsdag 23 juni. Gerja is een avondje vrij, maar morgen is ze terug. Ik ben benieuwd hoe jouw dag is verlopen. Hoe ben je deze dag eigenlijk doorgekomen? En heb je nog tips voor ons om het huis en ook het hoofd een beetje koel te houden? De komende dagen wordt het alleen maar warmer en warmer en warmer. Ik zou zeggen, laat eventueel je tips en tricks achter op de app van NPO Luister. Ja, Bob die staat op een hele bijzondere plek iedere dag deze week. Want wij spelen straks Waar is Bob? En ja, je weet, hij is op dit moment in Noord-Amerika. Het werelddeel Noord-Amerika. En dat allemaal vanwege het WK voetbal. Hij maakt een roadtrip door 3 landen, de organiserende landen van het WK. Mexico, de VS en natuurlijk Canada. Nou, raad jij waar hij staat? Dan wil je die hele leuke avond van 5 waterbeker. Straks weer 3 hints. De eerste eigenlijk dit uur al, dus blijf vooral luisteren. En in het tweede uur een hele verfrissende shower power. Maar je weet het, hè, de komende uren zijn sowieso gevuld met de lekkerste muziek. Zonnige zomers. Vanaf Jamaica. Via NPO Radio 5 met Bob Marley in The Wailers en No Woman No Cry.

over je schouder kijken. Mike and the Mechanics uit 1995. Het was eigenlijk een nevenprojectje voor Mike Rutherford van Genesis. Hij scoorde toch stevige hits met Mike and the Mechanics. Met onder andere natuurlijk ook Paul Carrack en Paul Young. En dit nummer stamt nog uit 1995. Ja, we gaan het hebben onder andere over Jip en Janneke, Pluk van de Pettenflat.

0: over je schouder kijken. Mike and the Mechanics uit 1995. Het was eigenlijk een nevenprojectje voor Mike Rutherford van Genesis. Hij scoorde toch stevige hits met Mike and the Mechanics. Met onder andere natuurlijk ook Paul Carrack en Paul Young. En dit nummer stamt nog uit 1995. Ja, we gaan het hebben onder andere over Jip en Janneke. Pluk van de Pettenflat. Otje, waarschijnlijk ploppen er nu allemaal beelden in je hoofd op. En je ziet het werk bijna voor je van Fiep Westendorp. De vrouw die beroemde verhalen van Annie M.G. Smit van tekeningen en een unieke vorm en kleur voorzag. Nou, dit weekend opende in het Rijksmuseum in Amsterdam een tentoonstelling over Fiep Westendorp, waarbij je eigenlijk aan de hand van 150 tekeningen diep in haar rijke oeuvre duikt. Aan de telefoon hebben we conservator Marian Kozijn. Dag Marian, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, wie kent ze niet, hè? Die tekeningen van Fiep Westendorp. Voor allemaal een stapje terug naar ooit, naar vroeger, naar je jeugd. Geldt dat ook voor jou, Marian?
1: Absoluut, ja hoor. Ik ben er helemaal mee opgegroeid, net zoals heel veel mensen in Nederland. Ja. En toen ik die tekeningen dan voor het eerst in het echt zag, was dat wel echt heel bijzonder.
0: Ja, extra leuk, omdat het ook bij jou persoonlijk dan weer bepaalde herinneringen en bepaald jeugdgevoel naar boven haalt. Dat stel ik me voor. Wat haal jij zelf uit de tekeningen, die 150 stuks in het Rijks?
1: Ja, enerzijds natuurlijk heel veel nostalgie. Want je kent die tekeningen heel erg, die beelden heel erg uit je jeugd. En van toen je nog vroeger voorgelezen werd. Misschien dat je nu voorleest aan kleine kinderen. En dan is het geweldig om te zien dat zij die echt met de hand heeft gemaakt. En dat ze foutjes maakte, wat ze dan met T-Pex weer heeft weggetipt. Dus dat is superleuk om te zien.
0: Ja.
1: En aan de andere kant waren er ook heel veel ontdekkingen. Ze heeft ook heel veel werk voor volwassenen gemaakt. In de jaren 50 bijvoorbeeld werkte ze voor het Parool, waar echt een feministische pagina. En dat vond ik ook heel leuk om te zien. En de lijn is dat zij gewoon heel goed is in de menselijke, het echt het menselijk. Een beetje de menselijke zwakheden op een hele mild spottende manier afbeelden. Ja.
0: Je noemt het Parool in de jaren 50. Zijn die tekeningen dan ook anders dan voor Jip en Janneke?
1: Het valt wel mee. Eigenlijk zie je niet echt dat ze heel anders zijn in stijl. Die figuren die hebben allemaal vaart. Ze hebben allemaal spitsneuzen, kleine ogen. Vaak die ogen die zitten dan nog onder de neus in de gezichten. Dus nee, ze past er stijl niet heel erg aan op kinderen.
0: Nee, maar die spitse neus die herken je natuurlijk direct.
1: Ja, dat herken je uit duizenden. Ja. Ja.
0: Ik begrijp dat Fiep niet alles of niet zo heel veel bewaarde eigenlijk.
1: Nee, ze bewaart juist alles
0: wel. Ja,
1: ja. Nee, want normaal gesproken als je een illustratie maakt voor de krant, dan maak je die en dat is echt een werktekening en die wordt dan naar de drukkerij gebracht en de lithograaf die maakt er aantekeningen op en die rommelt er een beetje mee, die zet allemaal notities in de marge en daarna, dan komt het in de krant en dat origineel wordt vaak weggegooid.
0: Ja.
1: Maar Fiep Westendorp ging dus echt iedere week trouw naar de krant met haar boodschappentas om die oude illustraties, de originele, toch op te halen. En die sloeg ze allemaal op in haar huis. Dus die heeft ze nooit verder verkocht of tentoongesteld. Die waren gewoon allemaal in dat huis.
0: Want hoe zijn die tekeningen uiteindelijk bij jullie terechtgekomen voor de tentoonstelling?
1: Ja, op een gegeven moment was Joya Smit. Zij is de directeur van de Fiep Westendorp Foundation. Maar zij was eerst een kunsthistoricus en een vriendin van Fiep Westendorp. En toen kwam ze er dus achter dat al die originelen daar nog waren. Dus toen heeft zij die stichting opgezet. En alle originelen zitten dus in die stichting.
0: Oh, wat goed.
1: En die hebben wij nu geleend, een deel.
0: Ja. En 150 tekeningen, jij kent ze inmiddels?

0: Wat is de meest waardevolle, vind jij?
1: Oh, de meest waardevolle. Ja, dat verschilt eigenlijk per persoon. En ook bij mij verschilt het per moment eigenlijk.
0: Oh ja, van de dag en hoe je je voelt.
1: Ja,
0: dus, maar je hebt een favoriet of een aantal favorieten?
1: Ja, precies. Dus ja, wat ik zeg, die van Pluk in de Pettenflat. Ja. Er is er eentje dat hij op zo'n boot zit met de heen- en weerwolf en zo'n rode kraanwagentje.
0: Oh ja.
1: En die vond ik wel echt het bijzonderste om te zien. Die is gewoon echt super iconisch. Maar er zitten ook hele leuke... Je hebt een Janneke-tekeningen tussen en een paar schetsen. Ze maakte bijna nooit schetsen. Of ze maakte een potloodtekening en daarna ging ze er meteen overheen met verf. Ja. En er zijn dus een paar schetsen. Dus die zijn heel zeldzaam om te zien. Dus ja, dat is ook wel heel bijzonder.
0: Want die schetsen zijn dan nooit definitief tot een echte tekening geworden?
1: Nee, precies. Ja. Nee, dus daar, daar hebben we er maar een paar van.
0: Wat try-outs. Bijzonder. In zwart-wit en kleur natuurlijk, hè?
1: Allebei, ja. Het begin van haar carrière was er natuurlijk nog die... was het voor kranten heel duur om in kleur af te drukken. Ja, dus natuurlijk. Dan moest het allemaal wel zwart-wit, soms met een beetje kleur. Maar vanaf de jaren 70, 80 kon ze ook voor tijdschriften. En dan kon ze alle kleuren van de regenboog. Ja. En dan zie je dat ze meer met aquarel gaat werken en veel meer nuances.
0: Ja, prachtig. Nou, ik ben benieuwd in het Rijksmuseum.
1: Ja.
0: Tot en met 13 september, de tentoonstelling van Fiep Westendorp. En op jullie website is ook meer informatie te vinden, rijksmuseum.nl.
1: Ja, klopt. Okay. Dankjewel.
0: Nou, ik wens je veel succes en veel plezier gewoon dagelijks als je even die tekeningen weer kan aanschouwen.
1: Het is hartstikke leuk. Het is een feest.
0: Oké. Marjan Kozijn, conservator van het Rijks. Dankjewel voor je toelichting.
1: Dankjewel.
0: Bye.

0: Heerlijk, de muziek van Splitsing, de band die ontstond in de zomer van 1982 als een vakantieidee. Dat vanuit de theaterpopgroep Werk in Uitvoering begon als een soort lokaal project, maar het groeide al heel snel uit tot een landelijk zeer bekende groep. Eén zomer lang uit 1997, een tweede hit na Wind en Zeilen. Natuurlijk dat leuke zomerse nummer dat in 1985 uitkwam. En daarvoor vakantieherinneringen uit 1976. In ieder geval van mij op de achterbank met de vouwwagen achter de auto, met ouders en broer naar Frankrijk, met Gérard Lenormand uit de cassettespeler, met La Ballade de Chance Heureux. Ja, Arjan, goedenavond.
1: Jeroen.
0: Wij vroegen van, hoe hou je het huis in je hoofd koel? En er wordt aardig op gereageerd op de app.
1: Ja, René zegt de douche met koud water.
0: Nee, dat is dus niet goed.
1: Oh, vertel.
0: Je lichaam wordt dan zo koud dat het warmte gaat genereren om je lichaam weer warm te maken. Ja. En dan krijg je het dus weer warm. Dus je moet gewoon met lauw water douchen.
1: Vooral niet te koud.
0: Nee, niet te koud, want dan krijg je een averechts effect.
1: Oké, okay, en Kees die zegt polsen even onder de koude kraan.
0: Ja, dat is lekker.
1: Dat kan wel.
0: Ja.
1: Wees een schaduwmens zoals ik, schrijft hij nog.
0: Dat is figuurlijk misschien wel.
1: ja, mensen die de schaduw opzoeken. Simonette en Mieke zitten in Frankrijk. Die zeggen overdag alle deuren en ramen dicht. Luiken of dekens aan de buitenkant om de zon te weren. Binnen gaan zitten met een mobiele airco. Ja, die moet je er net hebben natuurlijk. En vooral Radio 5 aan.
0: Ja.
1: Dan na 9 uur alles tegen elkaar openzetten en de airco uit. Oh ja, en in de kelder gaan slapen. Ja, is een idee. Slow down, zegt Anneke. In Vierikzee. En mijn advies is ook, probeer een koelte plek op te zoeken als het te warm wordt. Dat kan zijn een bioscoop, een bibliotheek.
0: Ja, die zijn nu officieel ingericht in
1: Amsterdam.
0: Ja.
1: Ja. Maar sowieso, alle bibliotheken zijn doorgaans gekoeld. Bioscopen zijn dat.
0: Supermarkten.
1: Ja, dat zit niet zo gezellig, toch?
0: Nee, maar, en die zijn steenkoud gelijk.
1: Ja, ja, ze,
0: oh,
1: ja,
0: maar altijd zo koud.
1: Even een kopje koffie drinken, een uurtje. In een filmtheater of een bioscoop. Ja. En je kan er weer even tegenaan.
0: En je zegt net, als je geen airco hebt, weet je wat een goedkope goede oplossing is? Je legt een fles water in de vriezer. Die haal je, als je wil slapen, eruit. En die zet je voor een ventilator.
1: Ja, doe dan wel een plastic fles en geen glazen fles.
0: Nee, een plastic fles vullen. Hè, zoals je de frisdrank hebt.
1: Ja.
0: En dan
1: ventilator zetten.
0: Lekker langs die koude fles heb je echt een lekkere koele bries.
1: Ja.
0: Nou, waar wellicht ook een koele bries waait, is waar Bob vanavond is. We gaan gewoon spelen. Waar is Bob?
2: Waar is Bob?
0: Ja, waar zou die toch staan vanavond? Nou, we weten in ieder geval in Noord-Amerika, waar op dit moment het WK voetbal wordt georganiseerd. Dus dat kan zijn Mexico, de VS en Canada. Nou, ik ben benieuwd waar die staat. Voor jou en voor mij een vraag. Ik weet het ook nog niet. Voor hem een weet, maar wees gerust. Hij gaat ons helpen met 3 hints. En de eerste is nu al. En kom je nou uiteindelijk met de goede locatie op de app van NPO Luister, en kom je ook nog in de uitzending met het goede antwoord, dan win je zomaar die hele mooie avond van 5 waterfles, die je dus in de vriezer kan leggen en voor je ventilator kan zetten. Ik zou zeggen, zover is het nog niet. Het is wel tijd voor de eerste hint. Hier is Bob.
3: Het is bergachtig in deze regio. Dus dat ik onderweg ben naar een berg is niet raar. Maar dit is wel een bijzondere. Een jonkie. Zie ik hem daar al?
0: Een jonkie. Arjan, we zeggen Amerika, dus VS, Canada, Mexico. Alle 3 de landen bergen. Dat is duidelijk.
1: Klopt.
0: Dus
1: ja,
0: we kunnen in alle 3 de landen nog terecht.
1: Ja, maar wat Bob nou bedoelt met een jonkie?
0: Ja, een jonge berg.
1: Ja,
0: je hebt oude bergen.
1: Noemen ze een oude en noemen ze een jonge berg?
0: Nou, de Alpen in Zwitserland zijn, de Mont Blanc. Dat
1: ja,
0: zijn allemaal
1: dat is
0: oude,
1: dan een jonge berg?
0: Nou, die dus van latere leeftijd is.
1: Oh.
0: Nou, lijkt mij toch. Ja, je wordt er onpasselijk van.
1: Ik gewoon voor niets.
0: Over een uur, hint nummer 2.
1: Een jonge berg, nog nooit van gehoord.
0: Ja. Blijf luisteren voor hint 2 over een uurtje met Waar is Bob?
2: Bob gaat dagelijks op reis in de avond van 5. En hij neemt jou mee naar die iconische plekken.
3: In de avond van 5 reizen we kriskras door polders, dorpjes, wilde natuur en steden.
2: Weet jij waar hij zich vanavond bevindt? Waar is Bob nou? Speel vanavond mee in de avond van 5 en maak kans op schitterende prijzen. Iedere werkdag op NPO Radio 5. Waar is Bob?
3: De plek waar ik ben is...

altijd bij de hand. Thuis, onderweg of op je werk. Download de gratis NPO Luister-app. Luister live en luister terug. Lees de laatste nieuwtjes, bekijk de playlist en stuur een bericht naar de studio. Met de NPO Luister-app.

van de tekst See the Sun, 1977. En herken je de groep? Ja, dat is Teach In. Van natuurlijk het Nederlandse Songfestival nummer Ding A Dong. En hiermee in 1977 lieten ze zich opnieuw van een hele internationale kant zien. Een groot voorbeeld voor de Nederlandse pop. Voor de rest van de wereld zou je kunnen zeggen. Daarvoor het nieuwste nummer van Paul McCartney, Mama Gets By. En als eerste van drie Aretha Franklin en The Chain of Fools uit 1968. Ja, als je Holding Out for a Hero hoort, dan denk je waarschijnlijk meteen terecht aan Bonnie Tyler. Maar zonder de film Footloose had dit nummer misschien nooit bestaan. Het wordt speciaal geschreven voor de film, 1984. En ja, dan gaat het over een jongen die terechtkomt in een dorp waar openbaar dansen verboden is. Nou, voor de soundtrack schakelt scenario-schrijver Dean Pitchford verschillende artiesten en songwriters in. En voor Holding Out for a Hero werkt hij samen met Jim Steinman, de man achter veel van de grote hits van Meatloaf. Nou, Pitchford die weet eigenlijk precies hoe Steinman schrijft. Groots, dramatisch en een tikje overdreven. En daarom begint hij ook zijn tekst met de opvallende zin: Where have all the good men gone? And where are all the gods? Nou, op dat moment is de uit Wales afkomstige Bonnie Tyler in de VS nog niet zo'n hele grote naam. En toch weet scenario-schrijver Dean Pitchford precies wie hij wil hebben. Hij is onder de indruk van haar hit It's a Heartache en Total Eclipse of the Heart. En nog voordat het nummer eigenlijk is doorgebroken in Amerika. Alleen het probleem is, niemand lijkt te weten waar Bonnie Tyler is. Zelfs haar eigen platenmaatschappij die kan de mensen niet verder helpen. En uiteindelijk weten ze haar te vinden via een vertegenwoordiger in Nashville. Nou, het is allemaal de moeite waard, want Bonnie Tyler blijkt de perfecte stem voor Holding Out for a Hero. En tijdens het maken van de demo gaat Steinman zo op de muziek in dat hij letterlijk bloed op de pianotoetsen achterlaat. En terwijl hij met volle kracht speelt, schaaft hij min of meer zijn vingers open. En pas na afloop ziet iedereen dat de toetsen onder het bloed zitten. Misschien klinkt het een beetje overdreven, maar eigenlijk past het perfect bij Holding Out for a Hero. Want als er één nummer is dat klinkt alsof alles op maximaal staat, dan is het deze wel. Bonnie Tyler, 1985. En Holding Out for a Hero.

0: De Bee Gees, Staying Alive, 1978. Natuurlijk onlosmakelijk verbonden met de film Saturday Night Fever. Straks de tweede hint van Bob ergens in Noord-Amerika. En de verfrissende avond van 5 douche gaat weer aan. Maar niet te koud natuurlijk. En we openen met Cliff Richard. Ik zou zeggen, blijf rond. We gaan even op naar het nieuws van 9 uur.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering.

0: getest en nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
1: ANWB en gaan!
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: Oma!
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
6: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
7: De hele dag door.
6: Updates uit Amerika, Canada en Mexico.
7: Het laatste nieuws rondom het Nederlands elftal.
6: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje. Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
7: Wie luistert, weet meer.
5: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
6: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
7: Wie luistert, weet meer.
5: Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Ducaat. De nieuwe Gouden Ducaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl.
8: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
5: Bestel de 23 karaat Gouden Ducaat voor 30 juni op knm.nl.
9: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
10: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
1: Het is 9 uur, Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Het OM heeft levenslang geëist tegen de man uit Ede vanwege de genocide in Rwanda. Verdachte van 66 zou een leidende rol hebben gehad bij een bloedbad in 1994 in het zuiden van Rwanda. Zo'n 3000 Tutsis waren naar een stadion gevlucht. De verdachte zou als regionaal leider hebben opgeroepen om ze te vermoorden. In 1998 vluchtte hij naar Nederland, maar die pas in 2020 in beeld kwam als verdachte van genocide. Een van de zwaar gewonden van het verkeersongeluk bij Ter Hole in Zeeland is weer thuis. Twee andere kinderen die ernstig gewond raakten liggen nog in het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde bijna 2 weken geleden. Een automobilist reed met zijn auto in op een groep kinderen die op schoolkamp gingen. Daarbij kwamen 3 kinderen en de directeur van de school in Aksel om het leven. Vandaag is besloten dat de man van 19 die de auto bestuurde opnieuw langer vast blijft zitten. Het was de heetste dag ooit gemeten vandaag in Frankrijk. Volgens Météo France liep het kwik op sommige plekken op tot 42 graden. In 54 departementen geldt code rood. Dat wordt morgen uitgebreid naar 58 departementen. In Parijs moest deze dakdekker stoppen met werken omdat het zink te heet was geworden.
2: C'est très très dur parce que le zinc est très chaud, les soudures ça tient pas, les appareils. Donc nous sommes obligés d'arrêter, c'est la chaleur de Dubaï, c'est impossible.
1: In Nederland moeten de heetste dagen nog komen. Het RIVM waarschuwt daarbij voor smog in het midden en het zuiden van het land.
3: Een fysieke inspanning zul ik vermijden. Probeer dat op een ander moment van de dag te doen. Want mensen zeker die gevoelig zijn voor luchtwegklachten, en jongeren en ook oudere mensen, die kunnen dan ademhalingsproblemen krijgen. En dat kan ook ernstige gevolgen hebben als je daar geen aandacht aan besteedt.
1: Ja, dan nog de weersverwachting. Vannacht helder, vrij warm. Het wordt niet koeler dan zo'n 16 graden in Groningen tot 21 graden in Zeeland. Morgen zonnig en met weinig wind nog warmer dan vandaag. Van 28 graden op de Wadden tot plaatselijk 37 in het zuiden en het midden van het land. Hittegolf houdt de komende dagen nog aan. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van 5. Jeroen Snel.

Hij blijft mijn favoriet. Cliff Richard. Uiteraard had ik de single We Don't Talk Anymore. Uitgebracht in 1979. Alleen, ja, ik kocht hem ietsje later. Volgens mij op een rommelmarkt of zo. Nou ja, uiteindelijk heb ik al die singles de deur uit gedaan. Zonde, hè? Maar deze had ik. We Don't Talk Anymore. Nou, dat geldt voor ons nog niet. We zijn er tot 11 uur. Arjan en ik, wij houden jouw gezelschap in de avond van 5. Met straks nog een informatief en leuk gesprek, hopelijk. De avond van 5 douche gaat weer aan. En natuurlijk Bob met zijn tweede en broodnodige hint over de plek waar die staat vanavond. Maar ja, ook op deze zomerse avond is toch echt de hoofdrol voor de muziek weggelegd. En dan het liefst natuurlijk een beetje zomerse platen. Nou, deze, die werkt goed hoor. De California Girls van de Beach Boys. 1965 alweer.

0: Alvast aan je dromen, ook als het tegen zit. Het advies van ILO en een soort schouderklopje om vooral door te gaan. Een bemoediging, zou je kunnen zeggen. Ja, zo is het, 1981. Voor nu is het 12 minuten over 9. We gaan even onder de douche.
1: Shower power. Doe mee en raad de plaat.
0: Zingen is gezond, het maakt gelukkig. En zelfs mensen die zeggen dat ze niet kunnen zingen, nou, die zingen onder de douche. Een geweldige plek natuurlijk, je bent er alleen. En door de tegels om je heen klinkt het best wel aardig. Nou, onze avond van 5 staat weer aan. Niet te koud, niet te warm. Maar er wordt in ieder geval naar hartelust gezongen. Ik zou zeggen, luister even mee wat er gezongen wordt. En van wie was dit liedje ook alweer?
2: Ga nou maar weg en kijk niet om.
0: Oh, ik hoor nog net en kijk niet om. Nou, dat is in ieder geval Nederlandstalig. Daar hoeven we geen geheim van te maken. Maar ik moet wel even nadenken. Nou, omdat het allemaal wat langzamer gaat door de tropische sferen. Nog één keer het fragment, komt ie aan.
2: Ga nou maar weg en kijk niet om.
0: Oei, oei, oei. Nou, als je het weet, laat het even weten via de app van NPO Luister. Dus de titel van het nummer en de uitvoerende. Gaan wij van nu naar Norah Jones. Met Don't Know Why. Het terug te vinden op haar eerste album Come and Wait With Me. Ook zo'n grote hit, deze titelsong. En wist je dat het album wereldwijd meer dan 27 miljoen keer is verkocht? Ja. En daarmee staat het bekend als een van de best verkochte albums van deze eeuw. Norah Jones uit 2002.

0: Eleanor James Chanzé in 1971 voor De Poppies. 17 jongens. Ze zijn destijds geselecteerd uit een reeds bestaand kinderkoor uit een voorstad van Parijs. Ja, en de naam De Poppies, dat is gewoon afgeleid van het genre dat ze zongen, popmuziek.
1: Shower Power. Doe mee en raad de plaat.
0: 10:10. We gaan het spelen, Shower Power. Want er werd en er wordt naar hartelust gezongen onder de douche van de avond van 5. Ja, het is de vraag welk liedje werd vertolkt en door wie. Ik ga praten met Hendrik uit Almelo. Dag Hendrik.
2: Goedenavond.
0: Ja, goedenavond. Hoe is het daar in Almelo vanavond?
2: Ja, heet hè.
0: Ja, dat dacht ik. Ja. Kan je het koel houden in het huis? Of,
2: ja? Ja, ik heb de gordijnen dicht en ramen tegen elkaar opgezet voor zover. En dat zat wel een beetje.
0: Nu hè, nu het wat afkoelt. Ja,
2: ja, ja. Ja.
0: En pas je ook je dagritme erop aan?
2: Ja, dat gaat heel moeilijk. Ik werk overdag gewoon op kantoor waar we ons wel airco hebben.
0: Oh, dus
2: maar ja, ik kan mijn ritme er niet echt op aanpakken dus.
0: Nou ja, er zijn kantoren die hebben dan een tropenrooster. Dat je om 7:00 ochtends begint of zo, maar dat...
2: Dat nou, niet. Nee, dat niet hoor.
0: Nee, zit je niet op te wachten. Nee. Nee. Nou, er komen nog wat warme dagen aan. Ik zou zeggen, ja. Hou het hoofd koel, Hendrik.
2: Ja.
0: Nou, zo ook nu. We hebben wel ik zie een hele leuke prijs. Die is voor mij even nieuw. De avond van 5, of het avond van 5, strandlaken. Dat kan je winnen.
2: Nou, kijk eens aan.
0: Dat is leuk.
2: Toepasselijk, hè?
0: Zeer toepasselijk. Nou, het ging allemaal, Hendrik, om dit fragment.
3: Ah, nou maar weg. En kijk niet om.
0: Ik vond het moeilijk, hoewel dat zinnetje ik kijk niet om kan jouw redding zijn geweest. Ik zou zeggen, vertel het maar, wat en wie hoorden we hier?
2: Drie zomers lang van Connie van den Bosch.
0: Gefeliciteerd, applaus voor jou, Erwin. Hendrik, ja. Drie zomers lang, inderdaad, Connie van den Bosch. Hou je een beetje van Connie van den Bosch?
2: Ja, ik vind het heel leuk. Liedjes geschreven, het gezongen heeft.
0: Ja, nee, dat vind ik ook. Ja. Ik ben echt wel een soort fan van haar. Ik kan niet anders zeggen.
2: Nou, onder andere Kees van Kooten, dus ik ben meegegeven.
0: Ja. Ja, ja, en het is eigenlijk zo dat ieder liedje een soort verhaaltje is, een soort boek.
2: Ja, dat is het, ja.
0: En je blijft luisteren naar de tekst, want je wil weten hoe het eindigt.
2: Ja, het zijn inderdaad vertellende liedjes, ja.
0: Ja. Ja, heel leuk. Nou, ze is niet meer onder ons, maar haar muziek leeft voort, Hendrik.
2: Ja.
0: Arjan had jouw gegevens al helemaal genoteerd. Nou, dan ben je snel van ons af. Maar dat strandlaken komt jouw kant op. Dat is hartstikke leuk, joh. Ik zou zeggen, geniet ervan als het binnen is deze zomer. Ja. En geniet ervan meer dan drie zomers langer.
2: Oh, zeker. Dat gaat lukken,
0: joh. Oké. Okay.

0: Work for That Love, nieuwe nummer van Tangerine. Samen zingen ze met het Zo Gospel Choir. 2026, nummer is net uit. En ik moet wel zeggen dat Gospel Choir, ja, dat geeft net even die extra vibe aan het nummer. Heerlijk om naar te luisteren. Ik hoop hem nog heel vaak te horen. Het is bijna 9:30.
1: Waar is Bob?
0: Ja, waar is Bob toch? Ergens in Noord-Amerika. In verband met het WK voetbal heeft hij een roadtrip door Canada, Amerika, Mexico, maar niet per se in die volgorde. Dus hij kan overal staan in een van die drie landen. Aan jou de vraag, waar staat Bob vanavond? Het is tijd voor hint nummer 2.
2: Voor de jaren 40 van de vorige eeuw was hier nog helemaal niets. En nu moet ik 424 meter klimmen. Bizar eigenlijk. De boer van dit land zal wel gedacht hebben, wat overkomt mij nou?
0: Ja, dus toch een jonge berg, Arjan. Want halverwege de vorige eeuw, iets langer geleden, was die er nog niet, deze berg. En ja, nu moet hij klimmen. Ja, ja, heel bijzonder, ja. Jij hebt wel enig idee natuurlijk, maar...
3: Nou, de luisteraars proberen van alles.
0: Ja.
3: Maar er zijn maar heel weinig goede inzendingen.
0: Maar ze zijn er wel. Er zijn
3: heel veel inzendingen, maar een paar goede.
0: Oké. Nou, denk je te weten, laat je antwoord achter via de app van NPO Luister. Geef je straks het goede antwoord, dan win je zomaar die hele mooie avond van 5 waterfles. Over een uurtje de derde en laatste hint. En dan heb ik jou misschien wel aan de lijn daarna. Voor nu, in het kader van het wereldkampioenschap voetbal, We Are The Champions en Queen. Hoewel, het nummer is ooit om hele andere redenen geschreven.

0: Zaterdagochtend komen ze langs. De sterren van toen en nu. Berry, hey, goedemorgen.
1: Hallo, goedemorgen.
0: Anita Meijer, gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
0: Eva de Rover.
3: Goedemorgen.
0: Boudewijn de Groot.
4: Goedemorgen, Felix.
0: Oscar Harris. Goedemorgen.
5: Hey, goedemorgen.
0: Elke zaterdag tussen 10 en 12 een goedemorgen. Dankzij FM op 5 met Felix Murders en
6: Jacqueline uit Loon op Zand.
0: NPO Radio 5.
6: Adieu.
0: Met de beste evergreens.

0: Dusty Springfield. Ze hoorde het origineel ooit op het San Remo Festival in Italië dus. Toen nog als het liedje Ietje Nan Vivo Senza Te. En dat werd dus You Don't Have To Say You Love Me 1966 voor Dusty Springfield. Ja, morgen wordt het nieuwe platform Utrecht Geeft gelanceerd. Een initiatief dat Utrechters met elkaar gaat verbinden en snelle, concrete hulp mogelijk maakt voor mensen die tussen wal en schip dreigen te vallen. Ik praat erover met medeoprichter Bibi Prummel. Dag Bibi, goeie avond.
1: Goedenavond.
0: Ja, morgen wordt het gelanceerd, Utrecht Geeft. Wat gebeurde er waardoor jullie op dit idee kwamen en dachten, we moeten dit gaan doen?
1: Ja, er gebeurden een paar dingen. We merkten regelmatig dat Utrechters die in kwetsbare situaties terechtkwamen, dat die moeilijk tot oplossingen kwamen. Hè? Dat ze vaak toch tegen het systeem in het systeem vastliepen. Hè? Dat, ja. Dat bestaande regelingen, bestaande voorzieningen tekortschoten om daaruit te komen uit die kwetsbare situatie. Dat hoorden we ook van veel hulpverleners terug. En toen dachten we van ja, weet je, hoe kunnen we nou toch zorgen dat we deze mensen ook een handje kunnen helpen. En dat het de situatie niet onnodig verergert. Want dat is wat je vaak ziet, hè. Mensen lopen vast in het systeem. We hebben het behoorlijk ingewikkeld gemaakt in Nederland. Hè, als het gaat over wet, regelgeving, procedures. Precies. We hebben daarnaast ook met wachtlijsten te maken. Ja. En toen dachten wij van joh, volgens mij moet daar een oplossing voor zijn. Ja. Want hoe ingewikkeld het systeem is, soms is de oplossing helemaal niet zo ingewikkeld. Nee. En kun je met een kleine bijdrage al een hele grote impact hebben.
0: Bibi, kan je een voorbeeld geven om wat voor mensen gaat het die tussen wal een schip kunnen vallen?
1: Ja, wat we zien zijn veelal, er zijn een aantal voorbeelden te noemen. We zien veel mensen die geen vaste woon- of verblijfplaats hebben, hè, die dus met dakloosheid te maken hebben. We horen veel voorbeelden van mensen die geen medische zorg kunnen krijgen, die dat niet vergoed wordt, die dat wel nodig hebben.
0: En die het niet kunnen betalen, zeg je?
1: Bijvoorbeeld, ja, en dat geldt ook voor ongedocumenteerde mensen. Hè. Dus mensen die daardoor geen toegang hebben tot bepaalde voorzieningen, maar toch die medische zorg nodig hebben. En je ziet tegenwoordig veel vaker mensen die op die armoedegrens dan wel net daaronder leven. En dat is ook moeilijk om daaruit te komen. Ja.
0: Juist vandaag las ik in de krant dat het Nibud ziet dat steeds meer mensen in een slechte financiële situatie terechtkomen. Van 32% in 2024 tot 38% nu. En onder de jongeren, 18 tot en met 30 jaar, is dat van 40% gegroeid naar 54% van de jongeren dat eigenlijk niet kan rondkomen.
1: Ja, klopt.
0: Dat
1: ja,
0: is enorm.
1: Ja, we herkennen dat ook. En je ziet ook dat de wegen te bewandelen, hè, binnen de huidige voorzieningen, want we hebben natuurlijk best wel wat voorzieningen in Nederland. Hè. In die zin, dus, we moeten er ook niet negatiever over doen dan het is.
0: De gemeenten zijn er wel, ja.
1: Ja, maar het is wel heel moeilijk om je weg daar door te banen. Ja. En het is ook wel zo dat het toch niet altijd past.
0: Nee. Nu zeg je Utrecht geeft. De oplossing kan soms minder moeilijk zijn dan de regels. Hoe gaan jullie geven? Hoe werkt het?
1: Ja, nou wij werken samen met heel veel hulpverleners. Dus het bezoek komt altijd van een hulpverlener vandaan. Hè, die dus met de betrokken mensen de contacten hebben. Die dus ook heel goed weten wat er nodig is. Ook op het juiste moment, hè. Wij verbinden dan eigenlijk die hulpvragen aan de mensen die ook iets willen bijdragen. Er zit een bepaalde snelheid in. Dus wij doen dat zonder oordeel, op basis van vertrouwen. Geen moeilijke procedure, dat vooral niet. Dus
0: en jullie
1: heel
0: weten
1: snel
0: waar ook de mogelijkheden zitten wellicht?
1: Ja, ook dat. Maar goed, we zijn natuurlijk wel op zoek naar. Kijk, het gaat natuurlijk ook vaak om. Het is ook heel vaak komt het neer op een kleine financiële bijdrage die we bijvoorbeeld met z'n allen gezamenlijk goed kunnen dragen, waardoor iemand al enorm geholpen kan zijn. Ja. En net die doorbraak of echt een duurzame structurele oplossing kan komen.
0: Maar het is dus wel zo dat anderen die niet in moeilijkheden zitten kunnen helpen, iets kunnen betekenen voor die ander.
1: Jazeker. Ja. En we merken ook dat mensen dat al in behoorlijke getalen willen doen. Dat is ontzettend mooi. Kijk, we gaan morgen pas echt live.
0: Ja.
1: Maar we hebben toch de afgelopen periode al, omdat we al echt wel veel contacten hebben in het Utrechtse, best wel wat hulpvragen gekregen. En ook wel wat mensen kunnen helpen. We hebben voor nu even wat vragen uitgezet, heel concreet via LinkedIn bijvoorbeeld. Hè. Dat gaat morgen via ons platform. Ja. En dan merken we dat er ontzettend veel mensen zijn die wat willen betekenen voor een ander.
0: Dat is mooi.
1: En die ook zeggen, joh, hè, we zien mensen, we zien dat ze in de moeilijkheden zitten. We zien ook hè, dat het systeem ingewikkeld is, maar die zien net als ons dat we met elkaar, voor elkaar best ook al wat kunnen doen. Hè. Dus dat we het niet hoeven laten lopen. Natuurlijk willen we dat het allemaal eenvoudiger wordt en dat iedereen geholpen kan worden, ook vanuit hè, de overall regelingen. Maar dat betekent nog niet dat we nu niks al kunnen betekenen voor heel veel mensen.
0: Al is het maar mensen wegwijs maken door het woud van regels en loketten en toch de mogelijkheden naar voren schuiven. Hoe kunnen mensen informatie vinden van jullie platform Utrecht Geeft als ze hulpbehoevend zijn of als ze willen helpen?
1: Ja, de hulpvragen komen altijd via hulpverleners, dus die kunnen vooral onze website vinden. Maar mensen die zeggen, die dit horen en die denken, hé, maar ik wil ook heel graag iets bijdragen, ik wil er zijn voor anderen. Die kunnen via onze website actuele vragen van mensen vinden, waar ze direct ook op kunnen reageren of een donatie voor kunnen doen. We hebben een aantal vaste themapotjes, hè, zoals die thema's die we net al kan noemen, hè, die dakloosheid of medische zorg, daar kun je ook aangeven. En je kunt natuurlijk even los van donaties of geld, hè, kun je ook aangeven bij ons op de website als je bepaalde expertise of kennis hebt of iets bij wilt dragen op een andere manier. In Natura kun je dat ook aangeven.
0: Ja, als dus mensen met pensioen zijn en misschien toch de expertise nog hebben, hartstikke leuk.
1: Ja, zeker.
0: Utrechtgeef.nl is de website, hè?
1: Klopt.
0: Nou, ik wens je heel veel sterkte en succes morgen. Mooi initiatief dat morgen van start gaat. Utrechtgeeft.nl. Bibi Prummel, dank je wel.
1: Ja, bedankt dat we er mochten zijn.

0: Er is maar één blik nodig om verliefd te worden. Heerlijk. The Hollies, Just One Look, 1964. Wij gaan er even uit voor het nieuws. Straks zijn we terug.
1: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
3: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
4: De hele dag door.
3: Updates uit Amerika, Canada en Mexico.
5: Memphis Depay schiet.
4: Het laatste nieuws rondom het Nederlands elftal.
3: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje. Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
4: Wie luistert, weet meer.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
4: Wie luistert, weet meer.
7: De nieuwe spannende roman van een van de best verkochte auteurs ter wereld. Doelwit van Nora Roberts ligt nu in de boekhandel. Onder andere bij Bruna.
8: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
7: Doelwit van Nora Roberts ligt nu in de boekhandel. Onder andere bij Bruna.
8: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
9: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
10: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
11: Huh? Mart, wat ga je doen?
12: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
13: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
14: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
13: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
15: Met bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
1: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
0: Het is 10:00, Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het is nog niet bekend of de Taliban en de Europese Commissie vandaag afspraken hebben gemaakt met elkaar. Een Taliban-delegatie sprak met vertegenwoordigers van EU-landen. Dat zou gaan over de terugkeer van Afghaanse asielzoekers. Op de gesprekken was veel kritiek. Dat is terecht, zegt oud-diplomaat Kees Rols.
16: De EU en ook wij allemaal weten wat er gebeurt in Afghanistan. Hè? Repressie, genderapartheid noemen ze het. Vrouwen zijn eigenlijk uit de samenleving bijna weggedrukt.
0: Er was ook een vertegenwoordiger uit Nederland bij de gesprekken. Het OM heeft levenslang geëist tegen een man uit Ede vanwege de genocide in Rwanda. Verdachte van 66 zou een leidende rol hebben gehad bij een bloedbad in 1994 in het zuiden van Rwanda. Zo'n 3000 Tutsi's waren naar een stadion gevlucht. De verdachte zou als regionaal leider hebben opgeroepen om ze te vermoorden. In 1998 vluchtte hij naar Nederland, maar die pas in 2020 in beeld kwam als verdachte van genocide. De wachtlijst voor de keuring voor arbeidsongeschiktheid is opnieuw langer geworden. Nu zijn er zo'n 11.000 mensen die langer dan een half jaar moeten wachten voor ze aan de beurt zijn. De wachtlijsten worden vooral veroorzaakt door een gebrek aan artsen bij het UWV, zegt minister Veilbrief. De Amerikaanse president Donald Trump zal bij de finale van het WK voetbal de beker uitreiken aan de wereldkampioen. Dat doet hij samen met FIFA-voorzitter Infantino. Die maakte dat bekend in een Amerikaanse talkshow.
5: We will be together with the president, enjoying the final and handing the trophy to the winner, of course, together.
17: Together you'll be doing it.
5: Of course, we are together all the time.
0: Tot nu toe schittert Trump door afwezigheid op het WK. Het weer er nog, vannacht helder en vrij warm. Het wordt niet koeler dan zo'n 16 graden in Groningen tot 21 in Zeeland. Morgen zonnig en met weinig wind nog warmer dan vandaag. Van 28 graden op de Wadden tot plaatselijk 37 in het zuiden en midden van het land. De hittegolf houdt de komende dagen nog aan. Dit was het NOS Journaal.
18: De avond van 5. Jeroen Snel.

Het was een hit in zowel 1984 als 85. The Cars and Drive. Ja, en als je onderweg bent, kan mijn ding zeggen: rijd voorzichtig vanavond. Fijn dat je luistert. Welkom terug bij de avond van 5. Nog een gezellig uurtje te gaan tot 11 uur. Arjan en ik zijn bij je, maar ook Bob met zijn derde en laatste hint over zijn verblijfplaats van vandaag. En let goed op, hè, hij is dus in Noord-Amerika. En dat betekent het werelddeel Noord-Amerika, dat kan zijn Canada, de VS, maar ook Mexico. Nou, waar staat Bob? Want er komen toch antwoorden binnen. Ja, Nederland, het Caribisch gebied. Allemaal niet goed. Het gaat echt om het werelddeel Noord-Amerika. Nou, straks over een minuut of 20, iets eerder denk ik al, de derde en laatste hint van Bob. Verder natuurlijk 2 voor de prijs van 1, waarbij we een beroep doen op jouw keuze. Welk nummer van een bepaalde groep of artiest wil je horen? Nou, straks over meer. Nu eerst even terug naar 1972, zoals we vorige week eigenlijk de hele week deden. De jaren 70. Dit keer gaan we naar Sweet. Naar een liedje dat heet Papa Joe. Het is geschreven door het legendarische Britse songschrijversduo Nicky Chinn en Mike Chapman. En zij gingen ook wel als duo door het leven onder de naam Chinny Chap. En Papa Joe gaat over een excentrieke muzikale verhalenverteller. En hij neemt ons mee naar een Caribisch zomersfeertje. In 72 dus. Sweet. Sweet.

0: Een echte evergreen in 1965, de Four Tops, I Can't Help Myself. Herkenbaar door de Motown groove en het strakke basriedeltje eronder. Wij gaan eens even in de aanbieding gooien. 2 voor de prijs van 1.
1: Welke muziek maakt jou vrolijk?
2: 2 voor de prijs van 1.
0: Want vanavond in 2 voor de prijs van 1, Charles Aznavour. Het is een van de grootste chansonniers natuurlijk van de 20e eeuw. In zijn carrière, die meer dan 70 jaar duurde, schreef hij honderden liedjes en verkocht hij miljoenen platen over de hele wereld. En Aznavour bezong het leven in al zijn facetten over liefde, verlies, herinneringen en het verstrijken van de tijd. En zijn nummers, ja, ze waren eigenlijk gewoon vaak heel klein, heel persoonlijk. Maar ze raakten juist daardoor een universele snaar. Met klassiekers als La Bohème, Irancor en M&A Moi wist hij generaties luisteraars te ontroeren. Wij willen je vragen op zoek te gaan in je platenkoffer of cd-kast naar een mooi en onvergetelijk nummer van Charles Aznavour. Laat je suggestie achter via de app van NPO Luister, zal ik zeggen. Straks meer dus over Charles Aznavour. Voor nu naar die andere grootheid uit de popgeschiedenis. Hier is Eva Cassidy, Over the Rainbow, in 1995.

0: aarde, zegt men. Uniek is dat mensen hem hebben zien ontstaan. Binnen een jaar ging deze vulkaan van een spletende grond naar honderden meters hoog. Oh, dat was een explosieve jongen.
1: Nou, dat geloof ik. Ik hoorde caldera, vulkaan.
2: Caldera?
1: Ja, of Aldera, caldera, zoiets zei hij toch? Dus daar kunnen we op zoeken.
2: Ja, de mensen die meedoen met het spelletje, die weten in elk geval, die hebben soms maar aan een half woord genoeg.
1: Okay.
2: Dus ik denk dat er vele goede oplossingen nu gaan binnenkomen.
1: Ja, jij vindt me een beetje naïef.
2: Nee, ik zou
1: dat
2: niet zeggen, Jeroen.
1: Nee. Ik zou zeggen, laat je antwoord achter op de app van NPO Luister. Kom je in de uitzending met het goede antwoord, dan win je zomaar die hele mooie avond van 5 waterfles. Ben benieuwd. En wie weet heb ik jou straks aan de lijn. Ray Vroger en Waylon doken onlangs de studio in en het resulteerde in dit mooie, nieuwe, leuke nummer, Hoe de Liefde Gaat.

0: Dat hoorden we Tangerine in het vorige uur met hulp van het Zo Gospel Choir. Melanie werd in 1970 geholpen door die Edwin Hawking Singers. En dat klinkt als prachtige muziek in de oren. Lay Down. Wij gaan op 7:30 naar de derde en laatste hint van Waar is Bob?
1: Waar is Bob?
0: Waar is Bob? Arjan, hoe staat het met de kandidaten, de potentiële kandidaten? Nou, zijn die er überhaupt?
1: Die zijn er. Ja. Die druppelen binnen.
0: Een handvol of meer dan dat?
1: Ja, ietsje meer dan dat.
0: Iets meer dan een handvol. Nu is de derde en laatste hint altijd wel de hint die velen gaat helpen, als het goed is. Dus ik zou zeggen, laten we gaan luisteren. Hier is Bob met zijn derde en laatste.
2: Nu kijk je hierboven mooi de caldera in. De jongste vulkaan op.

0: Blogspot.
1: Het tempo waarop we draaien, dat zoveel van ons vraagt, dat we wel behoorlijk worden meegesleept in de waan van de dag.
0: Met Heelco Span.
2: Maak er een prachtige voorstelling van.
3: Ik ben niet flamboyant, ik heb geen borsthaar, dat kan ik wel verklappen.
0: Blogspot. Iedere zaterdag en zondag vanaf 18:00 op NPO Radio 5. Okay.

0: Alpert. This Guy's in Love with You, 1968. Het is ruimschoots half elf geweest. We gaan spelen hoor. Waar is Bob?
1: Waar is Bob?
0: Waar zou hij staan toch vanavond op zijn roadtrip door Canada, de Verenigde Staten en Mexico, oftewel Noord-Amerika? We gaan spelen Waar is Bob met Jaap Snel uit Zuwold. Dag Jaap.
2: Goedenavond.
0: Ja, een naamgenoot. Arjan, die merkt het al op tijdens de plaat. Jaap Snel, bijzonder om je zo aan te kondigen.
2: Ja, maar het is echt zo.
0: Ja, Jaap Snel is voor mij mijn opa. Hij werd 100 jaar.
2: Oké.
0: Okay. Ja, 100 jaar.
2: We zijn toch geen familie, neem ik aan?
0: Nee, ik denk het niet. Jij komt uit Zuwold en dat ligt in Friesland.
2: Ja, maar mijn familie kwam uit Gelderland.
0: Uit Gelderland, oké. Okay. Nee. Ja. Nee, Jaap Snel was kapper in Alphen aan de Rijn.
2: En mijn opa was slager in Dieren.
0: Nou zeg, mooie middenstanders allemaal.
2: Oké.
0: Ja, maar goed, J. Snel, dat is onze gezamenlijke overeenkomst vanavond.
2: Zeker.
0: En misschien wel verder, want als je het goed doet, waar is Bob? De goede locatie weet te zeggen, dan wil je die hele mooie avond van vijf waterfles. Had je die al of nog niet?
2: Nee, nog nooit. Ik heb het eerder meegedaan. Dus het is de eerste poging.
0: Oh, wat leuk. En had je veel hints nodig om tot jouw antwoord te komen?
2: Nee, de tweede.
0: De tweede? Oh, dat is best snel. Ja. Knap. Ja. Want het is toch een moeilijke opgave. Maar goed, het moet nog blijken of je het allemaal goed hebt.
2: Dat gaan we zien.
0: Ik zou zeggen, Jaap, waar denk jij dat Bob vanavond staat?
2: Ik denk dat hij in Paricutin in Mexico is.
0: Paricutin. En is dat een plek die jij kent?
2: Ik weet niet of het goed uitziet. Nee, absoluut niet.
0: Nee, ik denk dat je het wel Paricutin, dat je het wel goed uitspreekt. Ja, ja. Tenminste, als het goed is, dan zal Bob, en die kan het als geen ander, op een goede manier uitspreken. We gaan luisteren. Hier is het goede antwoord.
3: Bob, de plek waar ik ben is de vulkaan Paricutin in Mexico.
0: Ja, applaus voor jou, Jaap. Paricutin.
2: Oké. Okay.
0: Leuk, nou jij wint die avond voor vijf waterfles. Ik zou zeggen, gefeliciteerd. En het WK voetbal, Bob doet daar zijn roadtrip. Volg je het allemaal een beetje?
2: Niet allemaal, maar wel de wedstrijd die belangrijk achter is.
0: En dat zeker. Is dan Nederlands elftal, mag ik aannemen?
2: Ja, maar ook wel de andere landen.
0: De grote landen.
2: Ja.
0: En Curaçao, mogelijk?
2: Zeker, dat hoort bij Nederland. Hè. Dus dat moeten we zeker volgen.
0: Hoort bij het Koninkrijk der Nederlanden, dat klopt.
2: Zeker.
0: Nou, aanstaande, wat is het, donderdag op vrijdagnacht, 1 uur 's nachts, hè, Nederland?
2: Ja, dat wordt een beetje moeilijk, denk ik. Maar
0: ja, ga je niet
2: we gaan het proberen.
0: Oh ja, toch wel? Oh, oké. Nou,
2: waarschijnlijk wel.
0: Ja. Nou goed, Paricutin, dat had je goed, Jaap. Arjan had jouw gegevens al volledig genoteerd. Dus ik bedank je voor het meedoen. Gefeliciteerd. En die waterfles, die komt jouw kant op.
2: Dank je.
0: Fijne avond, Jaap Snel. Vind ik wel leuk om te zeggen. Yo, hoi. Ja, februari 43 begon de grond in het dorpje Paricutin ten westen van Mexico-stad hevig te schudden. De boeren daar die zagen rook, as en stoom opstijgen uit een scheur in het maïsveld. En die uitbarsting in 1943 duurde tot het jaar 1952. Het was de allereerste keer in de geschiedenis dat geologen de kans kregen om een vulkaanuitbarsting van uur tot uur te documenteren. Dus dat was echt wel een bijzonder moment voor de geologen. Wij gaan even under the boardwalk met Bruce Willis.

Doors with No Name, 1972 voor Amerika. Van een paard zonder naam wilde ik het even hebben over een aap zonder naam. Ik lees net dat uit Safari Park Beekse Bergen in Hilvarenbeek afgelopen weekend een aap is ontsnapt. Het gaat om een soort die niet gevaarlijk is. Geen bokito, zoals destijds uit Rotterdam. Deze aap die leefde met andere apen op een eiland in Safari Park Beekse Bergen. Het ontsnapte mannetje is waarschijnlijk de gracht overgezwommen. Terwijl dat volgens de woordvoerster van Beekse Bergen eigenlijk niet voor mogelijk werd gehouden. Maar goed, het dorp is inmiddels meerdere keren gesignaleerd in de omgeving van het park. Dinsdag vandaag dus gezien in Esbeek. En dat is een dorp dat toch 10 kilometer verderop ligt. Nou, de woordvoerder van het park Beekse Bergen laat weten vooral een nummer te draaien dat te vinden is op de website van Beekse Bergen. En zelf liever niet de aap te benaderen of te vangen. Doe dat vooral niet, wordt er gezegd. Wij gaan nog even naar Gare du Nord en Beautiful Day. Bye.

0: Mooi, tot de laatste snik zelfs. Beautiful Day, Gardunor uit 2007. Het is 13 minuten voor 11.
1: Welke muziek maakt jou vrolijk? 2 voor de prijs van 1.
0: Met vanavond Charles Navour. En wat hem zo bijzonder maakte was zijn vermogen om grote emoties in eenvoudige woorden te vangen. Geen opsmuk, geen overdaad, maar pure verhalen verteld door een man die het leven kende en daar met warmte en wijsheid over zong. Straks hoor je Dieu uit 1978, en dat is de keuze van Iris. Iris Pronker, je schrijft dat dit de allermooiste en meest ontroerende chanson is van Charles Navour. Nou, dankjewel Iris. Maar nu eerst de andere classic van de artiest die liet zien dat een goed liedje geen grenzen kent en rechtstreeks het hart weet te bereiken. La Bohème uit 1965. Over een schilder die nostalgisch terugblikt op de tijd waarin hij jong was. Hij herinnert zich de bloeiende seringen op Montmartre in Parijs, en samen met zijn geliefde woonde hij daar in een klein, eenvoudig kamertje dat hun nestje was. Het leven was zwaar en ze aten soms maar om de dag. Maar toch waren ze gelukkig. Nou, de schilder keert later terug naar het plein en ziet dat alles is veranderd. De kunstenaarsbuurt Montmartre is niet meer wat het was. Zijn herinneringen zijn het enige wat er nog rest. Charles Aznavour, 1965, en La Bohème.

Kippenvel, zegt Iris. Ga met God, schreef ze. Dieu was dat van Char als Navour. Iris, fijn dat we je blij konden maken. En inderdaad, wat een mooi lied is dit. Ja, dat was hem alweer. De avond van 5 zit erop voor vandaag. Maar geen zorgen, morgen zijn we er weer. Dan met Gerja, dan is zij er gewoon weer. En ook Bob staat weer op een bijzondere plek ergens in Noord-Amerika. En natuurlijk gaat ook de avond van 5 douche weer aan, morgenavond. Kan jij voor nu nog geen genoeg krijgen van alle muziek? Blijf dan lekker luisteren naar de NPO Radio 5 Muzieknacht. En of je nou aan het werk bent vannacht of je ogen dicht gaat doen voor een welverdiende nachtrust, Arjan en ik, we wensen je een hele fijne, rustige nacht toe. Met niet al te veel nachtzweet, zou ik maar zeggen, met deze temperaturen. Maar goed, je weet het, hè. Waar je ook bent op deze wereld, wat je ook doet, er is altijd wel ergens een engel die over jou waakt. En misschien ben jij die engel voor een ander. Nou, één ding is zeker, je bent niet alleen. Bedankt voor het luisteren en bedankt voor alle fijne reacties. En wat mij betreft heel graag tot vrijdag bij de avond van 5.

0: EO, de omroep van geloof, hoop en liefde.
1: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
2: Met bestaat 10 jaar. En dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
3: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
4: Ja, mooi wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
5: Rook?
4: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
5: Nee, rook. Uit de meterkast.
3: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
4: Zo, koffie?
3: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
0: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
6: De hele dag door.
0: Updates uit Amerika, Canada en Mexico.
7: Memphis Depay schiet.
6: Het laatste nieuws rondom het Nederlands elftal.
0: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje. Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
6: Wie luistert, weet meer.
8: Zomer, de leukste tijd van het jaar. Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
0: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
6: Wie luistert, weet meer.
8: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
9: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido Shop of kijk op odido.nl/business.

0: primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
1: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
4: 11 uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. Vanwege de hitte gaan de geplande werkzaamheden op de A12 dit weekend niet door. De weg tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal-West zou onder meer nieuw asfalt krijgen, maar vanwege de hitte is dat uitgesteld. Diverse bedrijven hebben maatregelen genomen omdat het zo warm is. Zo rijdt de NS de komende dagen met minder treinen, omdat de hitte storingen kan veroorzaken. Thuisbezorgd stopt morgen met bezorgen in de regio's waar code oranje geldt, zegt een woordvoerder in de Telegraaf. En onder andere pakketbezorgers krijgen water mee en mogen meer pauze houden. Het Oekraïense leger heeft een spoorbrug opgeblazen op de door Rusland geannexeerde Krim. Beelden van de droneaanval zijn gedeeld op sociale media. Het is een spoorbrug over een kanaal in het oosten van het Schiereiland. Het is de enige spoorverbinding tussen Rusland en de Krim, of was. Oekraïne is de afgelopen weken hard bezig de Krim te isoleren van Rusland door alle verbindingen met het vasteland aan te vallen. Daardoor is er op het Schiereiland ook een groot tekort aan brandstof ontstaan. Het VUMC in Amsterdam stopt in 2040 definitief met het behandelen van patiënten in Amsterdam-Zuid. 8 jaar geleden fuseerden het AMC en het VUMC, maar nu blijkt het te duur om op 2 locaties patiënten te behandelen. Het VUMC wordt de plaats voor onderzoek en onderwijs en alle zorgtaken worden overgeheveld naar het AMC. De medezeggenschapsraden van beide ziekenhuizen moeten zich nog over het plan uitspreken. Het OM heeft levenslang geëist tegen de man uit Ede vanwege de genocide in Rwanda. De verdachte van 66 zou een leidende rol hebben gehad bij een bloedbad in 1994 in het zuiden van Rwanda. Zo'n 3000 Tutsi's waren naar een stadion gevlucht. De verdachte zou als regionaal leider hebben opgeroepen om ze allemaal te vermoorden. In 1998 vluchtte hij naar Nederland, waar hij pas in 2020 in beeld kwam als verdachte van genocide. Een meerderheid van de Kamer vindt dat de IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, weer mobiele telefoons en andere gegevensdragers van asielzoekers moet gaan uitlezen. Zo is beter vast te stellen of ze de waarheid spreken bij hun asielaanvraag. Dat vindt de indiener van het voorstel, JA21. De Raad van State oordeelde eerder dat het uitlezen van mobiele telefoons een te grote inbreuk is op de privacy. Op het WK voetbal heeft Cristiano Ronaldo een mijlpaal bereikt. Hij is de eerste voetballer die op 6 verschillende WK's een doelpunt heeft gemaakt. De Portugees van de 41 scoorde 2 keer in de wedstrijd tegen Oezbekistan, die door Portugal met 5-0 werd gewonnen. En daarmee komt zijn totaal op 145 doelpunten in 230 interlands. Zijn rivaal Messi speelde ook op 6 WK's, maar scoorde niet in 2010. Het weer, vannacht helder en vrij warm. Het wordt niet koeler dan zo'n 16 graden in Groningen tot 21 graden in Zeeland. Morgen zonnig en met weinig wind, nog warmer dan vandaag, van 28 graden op de Wadden tot plaatselijk 37 graden in het zuiden en midden. En de hittegolf houdt de komende dagen nog aan. Dit was het NOS Journaal.
3: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: Met bestaat 10 jaar. En dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Met het beste matras van Nederland.
1: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
2: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
3: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
2: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
3: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
5: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
6: Mart, wat ga je doen?
7: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
8: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
9: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
10: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
8: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
11: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer

0: dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
1: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
2: Middernacht, het begin van woensdag 24 juni. Lars Militsen met het NOS-journaal. In heel Duitsland ligt het treinverkeer stil. Alle treinen van Deutsche Bahn zijn naar stations gebracht. Er is een storing in het communicatiesysteem. Dat wordt gebruikt voor de communicatie tussen machinisten en de verkeersleiding. Maar ook voor borden met reizigersinformatie. Het is onbekend wat de oorzaak is van de storing in Duitsland. Allerlei organisaties nemen maatregelen vanwege de hitte. Komende dag geldt in bijna het hele land code oranje. Thuisbezorgd gaat daarom geen maaltijden bezorgen. Alleen in de steden Groningen en Leeuwarden blijven de bezorgers actief. Ook wordt in verschillende plaatsen het vuilnis eerder opgehaald dan anders. Medewerkers hoeven dan niet te werken op de heetste momenten van de dag. Code oranje geldt vanaf 12 uur in het midden en zuiden van het land. In Groningen, Friesland en Drenthe geldt code geel. Komende ochtend rijden er door heel Nederland geen treinen, bussen en trams. Om 4 uur begint er een landelijke OV-staking. Vakbonden FNV en CNV willen zo een statement maken tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Dan gaat het onder meer om het verhogen van de AOW-leeftijd en het inkorten van de WW. De staking duurt tot 8 uur 's ochtends, maar NS waarschuwt dat er ook daarna treinen kunnen uitvallen, omdat de dienstregeling weer moet worden opgestart. Cristiano Ronaldo heeft een record verbroken op het WK. Hij is de eerste voetballer die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. De Portugees van 41 scoorde eerder op de avond 2 keer in de wedstrijd tegen Oezbekistan. Die wedstrijd won Portugal uiteindelijk met 5-0. Ronaldo's rivaal Messi speelde ook op 6 WK's, maar die scoorde niet in 2010. Het weer, het is droog bij een graad of 19. De komende uren koelt het een paar graden af. Overdag opnieuw zonnig met temperaturen tussen de 30 en 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 1 uur, Lars Militsen met het NOS-journaal. In Duitsland rijden de eerste treinen weer, meldt persbureau DPA. Afgelopen avond viel het treinverkeer van Deutsche Bahn in bijna het hele land stil. Het heeft te maken met een storing in het communicatiesysteem. Dat wordt gebruikt voor de communicatie tussen machinisten en de verkeersleiding, maar ook voor borden met reizigersinformatie. Het is onbekend wat de oorzaak is van de storing in Duitsland. Allerlei organisaties nemen maatregelen vanwege de hitte. Komende dag geldt in bijna het hele land code oranje. Thuisbezorgd gaat daarom geen maaltijden bezorgen. Alleen in de steden Groningen en Leeuwarden blijven de bezorgers actief. Ook wordt in verschillende plaatsen het vuilnis eerder opgehaald dan anders. Medewerkers hoeven dan niet te werken op de heetste momenten van de dag. Code oranje geldt vanaf 12 uur in het midden en zuiden van het land. In Groningen, Friesland en Drenthe geldt code geel. Op het WK hebben Engeland en Ghana gelijk gespeeld. De wedstrijd eindigde in 0-0. Beide landen komen daarmee op 4 punten in de groep en dat is vrijwel zeker genoeg om door te gaan naar de volgende ronde. Eerder op de avond won Portugal met 5-0 van Oezbekistan. En dat is mede dankzij Cristiano Ronaldo die 2 keer scoorde. De voetballer zette daarmee een record neer. Hij is de eerste voetballer ooit die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. Er is afgelopen weekend een aap ontsnapt uit safaripark Beekse Bergen in Hilvarenbeek. Mogelijk is het dier een gracht overgezwommen, terwijl de dierentuin dacht dat dit niet mogelijk was. De ontsnapping was waarschijnlijk op zaterdag. Sindsdien is de aap al meerdere keren gezien in de omgeving van het park. Volgens Beekse Bergen is het dier niet gevaarlijk voor mensen en het is de bedoeling om de aap te vangen door hem te verdoven. Het weer, het is droog bij een graad of 19. De komende uren koelt het een paar graden af. Overdag opnieuw zonnig met temperaturen tussen de 30 en 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
1: 2 uur, Lars Militsen met het NOS-journaal. In Duitsland rijden de treinen weer. Gisteravond kwam het treinverkeer van Deutsche Bahn stil te liggen. Er was een storing in het communicatiesysteem. Dat wordt gebruikt voor de communicatie tussen machinisten en de verkeersleiding. En ook worden wissels daarmee in de gaten gehouden. Rond 12:30 reden de eerste treinen weer. Wel moeten reizigers de komende uren nog rekening houden met vertragingen en uitval. Overal in Nederland worden maatregelen genomen vanwege de hitte. Komende dag geldt in bijna alle provincies code oranje. Thuisbezorgd stuurt daarom geen bezorgers de straat op, behalve in de steden Groningen en Leeuwarden. Veel scholen stappen over op een tropenrooster met kortere lesdagen. En ook zijn er scholen die helemaal dicht gaan. Code oranje geldt vanaf 12 uur in het midden en zuiden van het land. In Groningen, Friesland en Drenthe geldt code geel. Komende ochtend rijden er door heel Nederland geen treinen, bussen en trams. Om 4 uur begint er een landelijke OV-staking. Vakbonden FNV en CNV willen zo een statement maken tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Dan gaat het onder meer om het verhogen van de AOW.